0: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
2: Dit is 105. Het is 2:00.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11:00. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond.

0: gaan. Verder is het de komende dag droog, met af en toe zon, en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. En wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer. In noorden nog enkele buien. Verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

Don't give me that.

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ja, hoezo niet? Rust staat vast, al een uur. Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
0: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.

0: Het is 6:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou 1 van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Bij grote controle op het Stationsplein in Haarlem zijn vorige week 151 boetes uitgedeeld en 3 mensen aangehouden. Aan de actie deden onder meer politie, handhavers, de IND en medewerkers van Connection en de NS mee. De arrestaties waren onder meer voor diefstal en een zedenmisdrijf. Vorig jaar werden bij diezelfde controle nog 186 boetes uitgedeeld en 7 mensen aangehouden. Een auto is zaterdagavond op de A9 bij Bad Oevedorp van de weg geraakt en bijna in de sloot beland. De bestuurder bleef ongedeerd en werd eerst opgevangen door voorbijgangers. De politie heeft de bestuurder na een speekseltest meegenomen naar het bureau. De auto is door een berger terug op de weg gezet en afgesleept. Na de verkeerschaos van vrijdag was het zaterdag en gisteren een stuk rustiger op de wegen in Haarlem. Al bleef het drukker dan normaal. De Schipholweg en het Spaarneplein waren afgesloten voor de aanleg van een nieuwe weg langs het bouwterrein. En die is sinds vanochtend geopend. Ook op de Amerikaweg en de Prins Bernhardlaan waren werkzaamheden. En de Haarlemse hulporganisatie Stem in de Stad zoekt vrijwilligers die soep willen vervoeren naar het thuishonk aan de Nieuwe Groenmarkt. Daar komen elke dinsdag kwetsbare inwoners samen om met elkaar soep te eten. Maar er zijn op dit moment te weinig vrijwilligers om het eten te bezorgen. Wie wil helpen kan zich aanmelden via de website van VWC BUF.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de aanval op de luchthaven van Riyadh van gisteren is een dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Er was een inslag in de passagiersterminal. Er was ook een aanval op het vliegveld van Dammam aan de oostkust van Saoedi-Arabië. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Daarin verspreidt hij een politieke boodschap, maar de campagne is betaald van belastinggeld en dat mag niet. Het weer, eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon en een graad of 16.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is zo klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
2: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
4: Dit is 105. Het is 7 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
6: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
5: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
7: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn

0: en Bloemendaal. 105. Bob Evers.
1: Goedemorgen, het is maandag 12 oktober vandaag. 105. Het ochtendprogramma hier op 105. 105 in bedrijf voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Misschien voor een heleboel van jullie. Als je naar school gaat, toch een vakantieweek. En ja, misschien hebben de papa en mama is ook wel vrijgenomen. Of de verzorgers. Maakt niet uit. We helpen je op gang.

0: Justice, Bananarama. Uit de jaren 80 alweer. Ja. Goedemorgen, 105 in bedrijf als wel. Wij zijn Haarlem 105 vanuit de hoofdstad van Noord-Holland met het dagelijks ochtendprogramma. En ook op deze maandag, de 12 oktober, maken we daarop geen uitzondering. Het mag er wel een soort van herfstvakantieweek zijn voor in ieder geval scholen, zeg maar. En ja, dus misschien loopt het bij jullie thuis allemaal een klein beetje anders deze week. Oh ja, inderdaad. Gymspullen kunnen ook thuis blijven, dus het scheelt ook allemaal weer. Tot 10 uur, toch het programma vandaag de dag. Vandaag de maandag, ik zei het al, 12 oktober. Met muziek, nieuws, informatie, weer verkeer en wellicht nog wat meer. Maar in ieder geval een hoop nieuwe, lekkere nieuwe muziek. Laten we daar ook eens eventjes naar gaan kijken. En vooral luisteren.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.

Collide, nieuwe muziek van Klokkenbach samen met Callum Scott. Ja, hou hem in de gaten, dat wordt er eentje. Haarlem neemt een financieel risico bij de nieuwbouw van het Spaarne Gasthuis. Dat was vorige week het een en ander om te doen. En dan denk je, ja, waar zit dat risico dan in? Daar ga ik je later in het programma even over bijpraten. Kortom, gewoon blijven luisteren. Laat hem gewoon lekker aanstaan. Zet hem wat harder. Denk aan de buren. Kunnen ze ook meegenieten, moet je maar denken.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Lady Gaga hoorde je nog hier met Pokerface op 12. Morgen hier op 105 in bedrijf. Hoop informatie terug te vinden op de 105-app. Je kunt hem gewoon gratis downloaden, kost je allemaal niks extra's. En één ding is zeker, op 105 de hele dag gewoon bij de hand.

muziek uit de buurt. Met Jacqueline Govaert op deze maandagmorgen. En Alain Clark hoorde je ook nog natuurlijk. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Tot 10 uur het ochtendprogramma. Zometeen het Haarlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Bij grote controle op het stationsplein in Haarlem zijn vorige week 151 boetes uitgedeeld en 3 mensen aangehouden. Aan de actie deden onder meer politie, handhavers, de IND en medewerkers van Connection en de NS mee. De arrestaties waren onder meer voor diefstal en een zedenmisdrijf. Vorig jaar werden bij diezelfde controle nog 186 boetes uitgedeeld en 7 mensen aangehouden. Omwonenden zijn ontevreden over de vernieuwde kruising van de Bekslaan en de Leidse Vaart in Vogelenzang. Na werkzaamheden van bijna 4 maanden ontbreekt er een stoep bij de spoorwegovergang, waardoor voetgangers over het fietspad moeten lopen. Buurtbewoners maken zich zorgen over hun veiligheid en vrezen ongelukken met fietsers en elektrische fietsen. De herinrichting kostte ongeveer 3 miljoen euro en moest de verkeerssituatie overzichtelijker en veiliger maken. Een auto is zaterdagavond op de A9 bij Bad Oevedorp van de weg geraakt en bijna in de sloot beland. De bestuurder bleef ongedeerd en werd eerst opgevangen door voorbijgangers. De politie heeft de bestuurder na een speekseltest meegenomen naar het bureau. De auto is door een berger terug op de weg gezet en afgesleept. En de Haarlemse hulporganisatie Stem in de Stad zoekt vrijwilligers die soep willen vervoeren naar het thuishonk aan de Nieuwe Groenmarkt. Daar komen elke dinsdag kwetsbare inwoners samen om met elkaar soep te eten. Maar er zijn op dit moment te weinig vrijwilligers om het eten te bezorgen. Wie wil helpen kan zich aanmelden via de website van VWC Buuf.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Zo nodig zonder overleg met de ouders. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al veel langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines, omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, steenfabrieken en bakkerijen willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. En op de provinciale weg bij Kesteren in de Betuwe zijn gisteravond 2 auto's op elkaar gebotst. Beide bestuurders kwamen om het leven, 2 inzittenden raakten gewond. Het weer, eerst nog wat mist, later overwegend droog en geregeld zon bij 15 tot 18 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Dance With Me. En dat op de maandagmorgen. Nou, moet toch niet gekker worden natuurlijk. Bruno Mars hoorde je. Goedemorgen, maandag vandaag. En dat is niet zo erg. Het is ook nog eens een keer 12 oktober op deze maand. En nou, dat blijft nog even zo verlopen, moet je maar denken. Nieuwe muziek van Charlie Gere. Laten we het erover hebben. Small Talk.

Orange Year, nieuwe muziek. Small Talk op de maandagmorgen. De jongerenstichting Hattrick gaat verhuizen in Schalkwijk. Komt daar straks even uitgebreider bij op terug in het ochtendprogramma. Op 105 hier, het ochtendprogramma tot aan 10 uur. Vandaag de dag, vandaag de maandag.

0: Taylor Swift.
1: De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 105. Beter en completer kan ik het toch niet duiden, natuurlijk. Nieuwe eigenaren voor de zelfoogsttuin aan het Ramplaankwartier. Lees er alles over op onze eigen website haarlem105.nl. Bijdrage van onze eigen Kimberly. Ook te bekijken en natuurlijk via onze eigen 105-app, laat dat duidelijk zijn. Acta en de Munnix hebben nieuwe muziek. Ik houd even op deze.

0: geregend heeft het wel.
1: Ja.
0: Die zonnestralen kwamen er af en toe tussendoor. Akda en de Munnik hebben opgetreden in de Ziggo Dome. Afgelopen week, vrijdagavond in ieder geval, heb ik begrepen. Van een collega hier op 105.

James Blunt. Tastes like summer. Ze zeggen, hou dat gevoel vooral vast. Laat dat duidelijk zijn. Oude koekfabriek hier in Haarlem wordt een zogeheten spookhotel. En heeft alles te maken met Halloween eind van deze maand. In het volgende uur meer daarover natuurlijk. Leuk dat je erbij bent. Dagelijks ochtendprogramma doen we nog op deze maandag de 12 oktober tot aan 10 uur. Zometeen het NOS Journaal van 8 uur.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
4: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie en dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
3: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyad in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
5: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
3: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files in de regio ontstaan. Zo loopt het vast op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en reken hier op 10 minuten vertraging. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam ben je vanaf Sassenheim 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Top Evers.
7: Goedemorgen, het is maandag vandaag. 2 uur van het ochtendprogramma. Tot 10 uur doen we het nog.

Joppie Forty, sing our own song aan het begin van de tweede uur van het ochtendprogramma deze maandagmorgen. Terwijl 105 in bedrijf vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Dagelijks ochtendprogramma vandaag, de dag vandaag, de maandag in dit geval. Tot 10 uur, muziek, nieuws, informatie, weer verkeer en wellicht nog wel meer. Wie breng je week, misschien een beetje typische week, in het kader van de school, herfstvakantieperiode. Dus misschien heeft dat wat consequenties voor jou en voor jullie. Voor mij ook, thuis in ieder geval. Ja, toch mee te maken natuurlijk. En dat is één ding, niet met de kids in ieder geval. Ja, goed, dus dan is het, kun je het voor de rest zelf even invullen. Tot 10 uur, muziek, nieuws, informatie, weer verkeer en wellicht nog wel meer. Vooral nieuwe muziek hier op 105.

Blur, nieuwe muziek, Can't Walk Away. Nee, inderdaad, voor 10 gaat dat niet lukken natuurlijk. Een rustige zomer en de overlast is weer terug op het Roerdomplein in Haarlem. Veel over gezegd en geschreven. Maar volgens bewoners, ook het nieuwe cameratoezicht zal vooral averechts werken. Later in het programma meer daarover.

0: Shows in Texas, alleen niet. Ging niet heen waarom natuurlijk.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luistert. 105.
0: 105 in bedrijf met het dagelijks ochtendprogramma. Ook op deze maandag de 12e oktober. Maken we daarop geen uitzondering.

Leo Bridges, nieuwe muziek van hem. Watch You Dance. Dat op de maandagmorgen. Houd dat gevoel maar een klein beetje vast wat dat betreft op deze vroege ochtend nog. Nou ja, vroeg. Het valt wel mee. We zijn al een tijdje bezig. Toen ik hier naartoe kwam, toen was het vroeg en donker. En nog niet echt lekker weer.

Jamie Miller, nieuwe muziek. The Baby Doll. Zijn nieuwe eigenaren voor de zogeheten zelfoogsttuin daar in het Ramplaan kwartier. En ze geven ook aan in een artikel op onze eigen website. We hebben het niet voor niets gedaan. Straks meer erover. Zometeen het Haarlem 105 nieuws.

Back to the Future. En terug naar vandaag. Goedemorgen. 105 in bedrijf. Het dagelijks ochtendprogramma nog tot 10 uur op deze maandagmorgen. 12 oktober hebben we het alweer over natuurlijk. Deze heb ik vorige week ook een keer gedraaid.

A Higher Love, muziek van Robin Hillen. Ik draaide hem vorige week ook al met veel plezier. Dus pak hem gewoon nog een keertje erbij. De kosten voor waterzuivering bij waterschappen stijgen door allerlei dumpingen van drugsafval. Dat voel je aan je theewater en dat water dus al aankomen natuurlijk. Kom daar straks even uitgebreider bij je op terug deze maandagmorgen.

0: Lock and Crown, Hold Me Closer. Het wordt een beetje lastig als jullie hier alleen zitten. Dus laat dat vooral duidelijk zijn. Goedemorgen, 105 in bedrijf.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Het vast onderdeel van de programmering en dit format. Zeker op de maandagochtend en zeker ook in het ochtendprogramma. Jack and the Weatherman en...

Henk uit de buurt met Jack en de Weatherman. Till the sun comes up. Ja, het duurt allemaal wat langer tegenwoordig natuurlijk. Het is herfst tenslotte. Haarlem trekt lessen uit de asociale afvalberg daar in de Waddenbuurt. In Haarlem, later in het programma meer daarover. Want het was wel even een dingetje afgelopen week, geloof ik.

0: The Midnight Train, de Superman Lovers hier op 105 van deze maandag. Morgen in het ochtendprogramma Vandaag de Dag, vandaag de maandag 12 oktober. We gaan door met het ochtendprogramma tot aan 10 uur op deze maandagmorgen.
1: Dit is Haarlem 105.

Zo is het. En niet anders natuurlijk. Torenhoge afvalbergen in de Waddenbuurt in Haarlem zijn verwijderd en mogen nooit meer terugkomen in Haarlem. Anders wethouder Maarten Wiedemeijer afgelopen week heeft hij dat even kenbaar gemaakt. En het was allemaal makkelijk op te lossen waarschijnlijk. Maar het valt toch altijd een klein beetje tegen, heb ik het idee.

Mojo. Lady, hear me tonight. Inderdaad, kan allemaal zo zijn, maar even voor de goede orde. Het is nog maar ochtend natuurlijk. Zometeen het NOS Journaal van 9 uur hier op 105.

0: Haarlem 105 Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Bij grote controle op het Stationsplein in Haarlem zijn vorige week 151 boetes uitgedeeld en 3 mensen aangehouden. Aan de actie deden onder meer politie, handhavers, de IND en medewerkers van Connection en de NS mee. De arrestaties waren onder meer voor diefstal en een zedenmisdrijf. Vorig jaar werden bij diezelfde controle nog 186 boetes uitgedeeld en 7 mensen aangehouden. Na de verkeerschaos van vrijdag was het zaterdag en gisteren een stuk rustiger op de wegen in Haarlem. Al bleef het drukker dan normaal. De Schipholweg en het Spaarneplein waren afgesloten voor de aanleg van een nieuwe weg langs het bouwterrein. En die is sinds vanochtend geopend. Ook op de Amerikaweg en de Prins Bernhardlaan waren werkzaamheden. Omwonenden zijn ontevreden over de vernieuwde kruising van de Pekslaan en de Leidse Vaart in Vogelenzang. Na werkzaamheden van bijna 4 maanden ontbreekt er een stoep bij de spoorwegovergang, waardoor voetgangers over het fietspad moeten lopen. Buurtbewoners maken zich zorgen over hun veiligheid en vrezen ongelukken met fietsers en elektrische fietsen. De herinrichting kostte ongeveer 3 miljoen euro en moest de verkeerssituatie overzichtelijker en veiliger maken. En de Haarlemse hulporganisatie Stem in de Stad zoekt vrijwilligers die soep willen vervoeren naar het thuishonk aan de Nieuwe Groenmarkt. Daar komen elke dinsdag kwetsbare inwoners samen om met elkaar soep te eten. Maar er zijn op dit moment te weinig vrijwilligers om het eten te bezorgen. Wie wil helpen kan zich aanmelden via de website van VWC Buf.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nog steeds zijn er grote spanningen tussen Houthi-rebellen en Saoedi-Arabië. Afgelopen weekend vielen de Houthis aanvallen uit op de Saoedische hoofdstad Riyad. In totaal kwamen er 13 mensen om, waren ook honderden gewonden. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, moeten hulpverleners snel met het kind zelf kunnen praten. Dat is een voorstel van D66. Nu moeten ouders daar nog toestemming voor geven, maar soms zijn die juist betrokken bij de mishandeling. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is een explosie geweest. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Het weer, eerst nog wat mist, later overwegend droog en geregeld zon bij 15 tot 18 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roland Muller van de economieredactie.
4: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident. Sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen. En ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
3: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
5: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
3: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen.

0: de Ring Zuid richting Den Haag. Bij Amsterdam Buitenveldert heb je nog 10 minuten op onthoud. En tot slot de A27, Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd staat 8 kilometer file en daar heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Even na 9 op de maandagmorgen, tussen 12 oktober tot 10 uur, het ochtendprogramma.

Heel af en toe hebben we nog iets van hem vernomen natuurlijk. I don't wanna live without you. Hij is zaak uit de jaren 80 hier op 105 nog eens een keertje teruggehaald. Ja. Nou, goed. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Het ochtendprogramma. We zijn om 7 uur al begonnen deze ochtend. Dus je had al een tijdje mee kunnen lopen natuurlijk. Maar goed, we trekken je nieuwe week weer een beetje op gang. Misschien een bijzondere week voor een heleboel van jullie. Het is toch zo'n schoolherfstvakantieperiode hier in deze regio. Dus ja, dat kan nog wel eens wat invloed hebben natuurlijk. Ik ga even goed zitten op die stoel, want anders dan kiep ik er zo meteen vanaf. 105 in bedrijf, het dagelijks ochtendprogramma vandaag, de dag vandaag, de maandag tot 10 uur. En om 10 uur maak ik gewoon weer plaats voor Jan Gaals met, hoe kan het anders, de maandageditie van Haarlemberg. Nou ja, zover is het nog niet natuurlijk, laat dat duidelijk zijn.

Nieuw van Take That, The Dreamers. Ik zeg Dream On of deze maandagmorgen, maar het blijft er wel een beetje bij natuurlijk. We houden je gewoon gezelschap, trek je week een beetje op gang. Kosten voor waterzuiveringen bij waterschappen stijgen. En dat komt vooral door dumpingen van drugsafval. Moet je ook niet doen natuurlijk, maar dat betalen we met z'n allen voor. Verwerkingskosten van het restproduct van het zuiveren, zuiveringsslip zeg maar, stijgen door hoge concentraties van giftige kwik. Nou, dat kun je beter maar niet hebben. Staat allemaal in een brief van het Hoogheemraadschap van Rijnland. En afvalverwerker HVC heeft al geconstateerd, en hebben ze eerder dit jaar gedaan, dat in het water uit het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en nog een waterschap, daar in Gooi en Vechtstreek, Amstel Gooi en Vechtstreek, kwik aanwezig was in het zuiveringsslip. Dat wil je er eigenlijk helemaal niet hebben natuurlijk. Maar het betekent wel, er moet natuurlijk extra proces in die verwerking ingebouwd worden. Jij en ik kunnen één ding invullen. Daar gaan we met z'n allen gewoon voor betalen. Het waterschap gaat dat niet alleen ophoesten. Wij gaan die kosten met z'n allen gewoon dragen.

klassieker, eventjes, jawel. De tijd is even stil blijven staan, maar niet hier op 105 natuurlijk. Zeker niet op de maandagmorgen. We trekken je week weer een beetje op gang.

heeft ook nieuw gemaakt, Alma. Deze loopt nog mee in de playlist. Jennifer Jordy Gier. Goedemorgen, Harlem 105 vanuit Hoofdstad van Noord-Holland. Deze maandagmorgen met het ochtendprogramma. Ik zei het al, Harlem gaat wel wat lering trekken uit ronduit asociale afvalberg afgelopen week in de Waddenbuurt in Haarlem. Dat is al opgelost, het is verwijderd en mag ook nooit meer terugkomen. En zeg maar, de snuffelmug schijnt op loopafstand te zijn daar. Dus ja, de vraag is wel hoeveel moeite het dan is om de spullen gewoon even daar naartoe te brengen. En er was in de politiek nog wat over te doen en is doen. Maar ik begrijp dat wel. In Velsen hebben we ook van die ondergrondse containers. En daar heb je pas voor nodig. En voor zo'n grote afvalzak betaal je geloof ik 2 euro per keer dat je die klep open doet. En een zak van 30 liter of minder in ieder geval. Dan kost dat 1 euro. Ja, moet je wel even opletten dat je wel de goede bak dan pakt. Want het staat er ook bij welke het is. Dus, maar ja, dan leggen mensen daar toch gewoon ook zakken naast. En dan is die container net geleegd. En dan loop ik een paar uur later nog eens een keer met de hond in die buurt langs. En ja hoor, de eerste zak. En dat bedoel ik echt, de afvalzak, die staat er alweer. Even voor de goede orde. En denk ik, ja, ik heb mensen ook wel gezegd, ja, het is allemaal leuk en aardig natuurlijk. Dan zei iemand een keer, ja, maar ik was mijn pas vergeten. Ik zeg, nou, je bent er ook niet de sleutel vergeten om in je huis in te komen. Ja, dat was ook wel goed. Ja, ik kom zo meteen wel terug. Ik zeg, nou, dan wacht ik even. Dat was ook niet de bedoeling. Maar in ieder geval, ja, ik zeg, jongens, met al die extra ritjes. En in Velsen is dan zo, de Rijnunie is de HVC, moet ik zeggen tegenwoordig, die is daarmee belast. Ik zeg, ik weet één ding zeker, die maken allemaal extra ritjes in opdracht van de gemeente Velsen. Hè, om dat restafval dan maar weg te halen. Ja, bij die ritjes betalen wij dus met z'n allen. Even voor de helderheid. Kan maar duidelijk zijn, zeg ik dan maar. Maar goed, klinkt misschien heel hard, maar ik snap niet waarom dat allemaal zomaar even neergedumpt gedumpt wordt. Dat is ook neerleggen natuurlijk bij die ondergrondse containers. En dan maar hopen dat de ander het er misschien ingooit. En soms is zoveel, dan is die container al in één keer vol. Goed, moest ik toch even kwijt op deze maandagmorgen.

0: moeten we mensen toch een beetje met vriendelijkheid behandelen natuurlijk. Harry Styles.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Toevallig had hij het er al over natuurlijk. Treat people with kindness. Ook op de maandagmorgen, maar de hele week moet dat natuurlijk. Muziek uit de buurt hier op 105 deze maandagmorgen. Met deze

Crystal, in het kader van de muziek uit de buurt hier op 105 deze maandag. Morgen 12 oktober alweer. Ja, het gaat snel als gezellig is, moet je bedenken. Eens even kijken, zometeen de editie van 9:30 van het Haarlem 105 nieuws.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Bij een grote controle op het Stationsplein in Haarlem zijn vorige week 151 boetes uitgedeeld en 3 mensen aangehouden. Aan de actie deden onder meer politie, handhavers, de IND en medewerkers van Connection en de NS mee. De arrestaties waren onder meer voor diefstal en een zedenmisdrijf. Vorig jaar werden bij diezelfde controle nog 186 boetes uitgedeeld en 7 mensen aangehouden. Een auto is zaterdagavond op de A9 bij Bad Oevedorp van de weg geraakt en bijna in de sloot beland. De bestuurder bleef ongedeerd en werd eerst opgevangen door voorbijgangers. De politie heeft de bestuurder na een speekseltest meegenomen naar het bureau. De auto is door een berger terug op de weg gezet en afgesleept. Na de verkeerschaos van vrijdag was het zaterdag en gisteren een stuk rustiger op de wegen in Haarlem. Al bleef het drukker dan normaal. De Schipholweg en het Spaarneplein waren afgesloten voor de aanleg van een nieuwe weg langs het bouwterrein. En die is sinds vanochtend geopend. Ook op de Amerikaweg en de Prins Bernhardlaan waren werkzaamheden. En de Haarlemse hulporganisatie Stem in de Stad zoekt vrijwilligers die soep willen vervoeren naar het thuishonk aan de Nieuwe Groenmarkt. Daar komen elke dinsdag kwetsbare inwoners samen om met elkaar soep te eten. Maar er zijn op dit moment te weinig vrijwilligers om het eten te bezorgen. Wie wil helpen kan zich aanmelden via de website van VWC Buf.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Albert Heijn, Gal en Gal en Ethos hebben problemen met de computersystemen na een IT-incident. De websites liggen eruit en online bestelde boodschappen kunnen niet worden bezorgd. Albert Heijn wil nog niet zeggen wat er precies is gebeurd en of het gaat om een hack. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines, omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerijen willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus, maar het blijkt dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Het weer, eerst nog wat mist, later overwegend droog en geregeld zon bij 15 tot 18 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: I'm not ready. Zei ik ook om 7 uur vanmorgen. My body is not ready. Ja, dat dacht ik ook toen ik opstond. Maar goed, vooruit. Top maar even naar de studio. Ik bedoel, ja, wat moet je anders op zo'n maandagmorgen? Maak je ook wel van de rel. Leuk dat je erbij bent. Wij zijn 105, oftewel Haarlem 105. We doen het voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Wat doen we dan? Onder meer het ochtendprogramma op hier op 105. 105 in bedrijf, tot 10 uur nog. En om 10 uur maak ik ruimte voor collega Johan Gaus met de maandageditie van Haarlem Werk. Nou ja, zover is het nog niet. Ik zeg een hele goede maandagmorgen. Ah, dit is leuk. Echt leuk. En goed, luister maar.
1: Gira la luna che gira il mondo e gira intorno, ma senza un perché. Un po' come me, un girasole a mezzogiorno.

Tutta Panoramica, Viola Marie, je volle vijf. Ja, dat klinkt toch wel even apart, moet ik zeggen. De gemeente Haarlem heeft opnieuw camera toezicht ingesteld op het Roerdomplein in Haarlem-Noord. En dat vanwege aanhoudende incidenten al daar. Je leest er alles over op onze eigen website of via onze 105-app. Zorg dat je hem hebt. Ben je helemaal bij.

Ja, dat zei ik ook vanmorgen toen ik vanuit zing. I risk it all for you, Bruno Mars, hier op 105 in het ochtendprogramma. Tot 10 uur nog. De stichting Hattrick in Haarlem verhuist mei volgend jaar van de huidige plek in Molenwijk naar het winkelcentrum in Schalkwijk. Dat kan je volgens mij met de bakfiets allemaal regelen, zover is dat niet. Ik kom daar straks nog even uitgebreider bij je op terug op deze maandagmorgen. Yes. Hier hebben we hier Desiree.

Desiree. En live. Ik zei het al, Stichting Hattrick in Haarlem verhuist volgend jaar mei van de huidige plek in Molenwijk naar het winkelcentrum daar in Schalkwijk. En voordat ze kunnen gaan verhuizen, moet er eerst nog verbouwd worden. En voor die renovatie wordt nog gezocht naar financiële hulp. We kunnen daar zo ongeveer 5 tot 6 jaar blijven. Maar ja, je kan niet eeuwig in anti-kraakpanden blijven. Dus al dus oprichter van de stichting vorige week bij de collega's van Haarlem vandaag. Het gebouw is echt casco, dus zeg maar elektriciteitsvoorziening moet aangepakt worden. En om die verbouwing mogelijk te maken wordt een crowdfunding opgestart. We hebben draagvlak nodig. Mensen die geloven in ons verhaal en willen meedenken. Je leest er alles over op onze eigen website www.haarlem105.nl. Bijdrage van onze eigen Bas Larie van de redactie hier op 105. Je leest het op onze website, ik zei het al, maar je kunt natuurlijk ook gewoon terecht op de 105-app. Zorg dat je hem hebt, dan ben je helemaal bij. En heb je een hele dag Haarlem 105 eigenlijk, zeg maar, echt letterlijk en figuurlijk, zeg ik nou, maar binnen handbereik. Het ochtendprogramma doen we nog tot 10 uur.

Good Day. Het lijkt toch ergens op, hè? Het lijkt toch ergens op, volgens mij. Of het een good day wordt, ja, kan ik je morgen vertellen. Nou, op de valreep nog even nieuwe muziek van Hudson Stone hier op 105.

Hudson Stone, nieuwe muziek. Een talk hier op 105 van deze maandagmorgen. Zo, dat was hem dan weer, de maandageditie van het dagelijks ochtendprogramma. We doen het elke werkdag van maandag tot en met vrijdag. Dus tussen 7 en 10, ook op deze maandag. Maar dan hebben we het alweer gehad. Morgen vroeg op met collega Rob. En zometeen na 10 Jan Gauss met Haarlem Werkt.

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ja, hoezo niet? Rug staat vast, alle uur.
2: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
0: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
3: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
4: Vandaag de Dag.
3: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
4: Vandaag de Dag.
5: Dit is 105. Het is 10 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hart zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerijen willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: 12 oktober. Goedemorgen.
5: Jan Gauss.
7: Haarlemberg is dit. Dankjewel. Bob Evers, afgelopen 3 uur. Yes, Clean heb ik straks voor je met Clean Bandits, Rather Be. Maar nu is Leon Bridges en zijn...

Bridges. Zijn nieuwe single. Misschien hoor je hem wel voor de eerste keer. Het zou zomaar kunnen, want hij is echt hartstikke nieuw. Ja. En What's

Het was een zootje. Ja. Nee. Liam Bridges hoorde je met What You Dance en Rather Be met Clean Bandit. En dat allemaal op deze maandag. Ja. Even kijken, wat is er allemaal geweest? Ja, 023 Jazz. Grote namen in de Haarlemse jazz scene. En dat is allemaal de afgelopen dagen is dat geweest. Oh, die Schonebellen daar natuurlijk ook bij betrokken. En, want die maakt altijd op zondagavond onze mooie jazzprogramma. Dat was gisteravond ook 2 uur lang zelfs. Wat mij betreft mag het altijd wel 2 uur zijn. Ja. Teddy Swims is dit. En no Perfect Man.

Teddy Swims. Zijn nieuwe single. En mooi nummer. Absoluut. Perfect Man was dit. Arnhem 105, we zijn er altijd. Met straks Lost Frequencies en Don't Forget About Me.

Still Got It Going On. Young Guns, Silver Fox. Heerlijk. En we hebben ook weer vijf nieuwe platen die zeer regelmatig gaan langskomen. Charlie Gere met Jennifer Enrique Iglesias. Ach, wat leuk dat hij ook weer liedjes maakt. Glockenbach met Callum Scott en Collide. En Jamie Miller en The Baby Doll. En deze plaat van The Lost Frequencies. Don't Forget About Me.

0: kwalijk in de thuisstudio. Lost Frequencies. Hartstikke nieuwe plaat van hun. And Don't Forget About Me. En dat allemaal op deze maandagochtend. 12 oktober. 12 oktober alweer, hè? Woehoe, zeker.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.
0: Wat een mooi weekend, hè? Voor Max Verstappen. De sprintrace gewonnen, kwalificaties gewonnen. En gisteren ook de hoofdrace gewonnen in Singapore.
1: De Haarlem 105 Dance Classic. Hij is er elke dag. Jan Gaus en Haarlem werkt. Haarlem 105. De Haarlem 105 Dance Classic.

Heerlijke discoplaat. Komen toevallig tegen in het systeem. Ik denk, ja, die ga ik even draaien. Ja. Where's my man? Was dit mooi. 105. Ed Sheeran met Azizam heb ik straks voor je. En natuurlijk ook het Haarlem 105 nieuws van 10:30. En deze heerlijke plaat van Son Milieu. Ook in de top 40 gelukkig. Hier is

0: lekkers hoor je. Sommier. En Fields. En daarachteraan Ed Sheeran. En dat is de titel Azizam. Grote zomerhit was het. Ik heb straks voor je. Ja. Baas, baas, het tegelen. Van Matchbox. En ik heb deze voor je. Een grote hit op dit moment van Douwebop. En No To Self.
1: Haarlem 105.
2: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Bij grote controle op het Stationsplein in Haarlem zijn vorige week 151 boetes uitgedeeld en 3 mensen aangehouden. Aan de actie deden onder meer politie, handhavers, de IND en medewerkers van Connection en de NS mee. De arrestaties waren onder meer voor diefstal en een zedenmisdrijf. Vorig jaar werden bij diezelfde controle nog 186 boetes uitgedeeld en 7 mensen aangehouden. Omwonenden zijn ontevreden over de vernieuwde kruising van de Pekslaan en de Leidse Vaart in Vogelenzang. Na werkzaamheden van bijna 4 maanden ontbreekt er een stoep bij de spoorwegovergang, waardoor voetgangers over het fietspad moeten lopen. Buurtbewoners maken zich zorgen over hun veiligheid en vrezen ongelukken met fietsers en elektrische fietsen. De herinrichting kostte ongeveer 3 miljoen euro en moest de verkeerssituatie overzichtelijker en veiliger maken. Een auto is zaterdagavond op de A9 bij Bad Oevedorp van de weg geraakt en bijna in de sloot beland. De bestuurder bleef ongedeerd en werd eerst opgevangen door voorbijgangers. De politie heeft de bestuurder na een speekseltest meegenomen naar het bureau. De auto is door een berger terug op de weg gezet en afgesleept. En de Haarlemse hulporganisatie Stem in de Stad zoekt vrijwilligers die soep willen vervoeren naar het thuishonk aan de Nieuwe Groenmarkt. Daar komen elke dinsdag kwetsbare inwoners samen om met elkaar soep te eten. Maar er zijn op dit moment te weinig vrijwilligers om het eten te bezorgen. Wie wil helpen kan zich aanmelden via de website van VWC Buf. Dan nog het weer bewolkt met af en toe zon bij zo'n 17 graden. En morgen veel regen bij een graad of 18.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

weer. Zo, de nieuwe single van Suzanne Vrijk, De Pijnstiller, staat bam in één keer op nummer 1. Maar daar was ik eigenlijk niet op zoek. Ik was op zoek naar hoe hoog dit nummer staat. Even kijken. Oh ja, hier op 27 staat Douwebop met No To Self. En ja, en Matchbox hoorde je ook nog met Bas Diddle It. Ja. En deze jongeman die komt uit Amsterdam. Hij heet Jermaine Fleur. Can't Walk Away. Nieuw

gisteren draaide ik deze plaat ook in het Nationaal Product. En nu dan in het systeem van de Haarlem 105. Ja. Misschien heeft de muzieksamensteller René Kind wel zitten luisteren naar het Nationaal Product. En dacht van, hé, dat is best een leuk plaatje. Ja. Germaine Fleur uit Amsterdam dus. En

Dance With Me, Bruno Mars. Heerlijke muziek van Bruno Mars. Eigenlijk ieder liedje wat hij maakt, dat kan je wel opzetten. Zeker. The Hollies, die ken je misschien ook wel. Onder andere van The Long Cool Woman, The Air That I Breathe, The Day That Curly Billy Shut Down Crazy Sam McGee. Ja, wat een titel zeg. Woehoe. Maar ook Sandy natuurlijk. En deze plaat die ik nu ga draaien van The Hollies. En dat nummer dat heet The Baby. En hoe dat begint.

0: jaren 60, hè? Moet je nagaan. Wat een sound. Toen al. De Hollow Sound.
1: Ja.
0: Als je nou als achternaam Boertien hebt, dus Emma Boertien, zo heet je dan, dan denk je, ja, daar kom je toch niet echt mee weg, hè? Zeker niet dat ze ook nog wat internationaal wil gaan doen. Dus ze heeft zich Emma Annelie genoemd. Ze komt uit Almelo. 2002. Ze heeft meegedaan met The Voice of Holland. In de periode 2019-2020. Toen zat ze in het team Whalen. En ze wilde al zingen. Ze wilde al zingen. Ja, en dan kan ik me helemaal... dat snap ik helemaal. Want het is een heerlijke nieuwe single van haar. Emma Annelie. En zo draaien we door.

ook al jatten we haar leeg. Als iedereen een dief is, doe ik ook wel mee. De velen zonder huizen, voor weinig een kasteel. Een land vol egoïsten, waar

0: ook het Utrechtse conservatorium gedaan. Met zang, piano, mix van pop, soul, jazz en indie. En dat kan je wel horen.
1: Ja. 105.

0: van Hot Chocolate kennen we Cherry Babe. We kennen I'll Put Your Love. Nee, I'll Put You Together Again. Everyone's a Winner, You Sexy Thing. Allemaal van die mooie platen. Deze is wat minder bekend, maar ook dan wel echt gaaf. Hot Chocolate en Put Your Love in Me.
1: Harlem 105. Jan Gauss.
2: Harlem 105.

chocolate and put your love in me. Een beetje lang is die, maar hij is wel mooi. Zeker. NOS Journaal komt er zo aan van 11 uur. En heb ik dit country plaatje nog even voor je van Ella Langley. Ook nog steeds hoog genoteerd in de top 40. Hier is Choosing Texas.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over van over de metalen constructie. Die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 12 oktober. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
2: Ja, je hoort hem al op de achtergrond. Ai, ai, ai. Ja. Orange Juice Jones. Eén grote hit hier in Nederland met dit plaatje. Hij is wel lekker toepasselijk voor het weertype waar we nu in zitten. Dat nummer dat heet namelijk The Rain.
0: De nummer 1 van Zuid-Kennemerland.

The French Kiss. Dat is een heel ander liedje. Maar ze zijn er wel een beetje door geïnspireerd. Almost Monday. En ze heet, het nummer heet The French Kiss. Hartstikke nieuwe platen. Orange Juice Jones daarvoor met The Rain.

Als je onze app hebt of je kijkt op onze website, dan zie je al het nieuws. 4 op de 10 queer personen ervaren discriminatie. Dat blijkt uit de Paarse Vrijdag. En ja, dus dat is, dan moet je dat artikel moet maar eens lezen. Dat is echt bijzonder. Jongerenstichting Hedwig verhuist naar Schalkwijk. Geld nodig voor de verbouwing. Nieuwe eigenaren voor de zelfoogsttuin aan het Ramplaankwartier. We hebben het niet voor niets gedaan. Twee mensen die daarmee begonnen zijn, die hebben het goed kunnen overdragen. Dat is altijd lekker. Van viskraam naar theater. Jaap Baasdorp haalt geld op voor kankeronderzoek. En het Spaarne Gasthuis volop in het nieuws, want de 24-uur-zorg. En de nieuwbouw die blijft gelukkig in Haarlem. Dus dat is, en dat is ook gelijk het meest gelezen artikel. Wordt ook netjes bijgehouden op die app. De 24 uur locatie Spaarne Gasthuis. Schipholweg bij de Buitenrustburgerruggen. Ja, die was even de komende dagen was die even dicht. Hè? Gelukkig is dat nu allemaal weer open. Ja. 2 tieners opgepakt met een gewelddadig overval op een fietser. Staat in de top 5 van de meest gelezen artikelen. Haarlem staat garant voor 100 miljoen euro bij de nieuwbouw van het Spaarne Gasthuis. Een enorme tak breekt op een windstille nacht af boven de Brouwersvaart. Ja, bijzonder is dat wel weer. Ja. Nou, dat is het nieuws. Je kunt het zelf bekijken op onze website. En dus in die schitterende app. Makkelijk. Naast de nu.nl, naast de NOS. Zet je die app er gewoon bij. En dit is London Beat. I've been thinking.

London Beat. En ze zijn er ooit eens een keer bij Bevrijdingspop geweest. Wel erg jaren geleden hoor. Ja. Charlie, Gear, Jennifer. Dat is een van de nieuwe platen bij Aardem 105. Glockenbach met Callum Scott en Collide. Jamie Miller en de Baby Doll, Lost Frequencies. Die draaide ik vorige uur. En dan heb ik er nog één over, want ik had er vier. En dat zijn vijf nieuwe platen altijd. En die vijfde nieuwe plaat is van Enrique Iglesias. Ja. Een tijdje niks van hem gehoord. Maar dit is zijn nieuwe single. Ja. En dat is gelijk de titel. Oeh, la, la, la, la. Oeh, la, la, la, la.

0: Iglesias featuring Santos Bravos. Een beetje verlaten zomerrit is het bijna. Oula kalaka la. Ja. Eén van de nieuwe platen van Haarlem 105. Hoi. Wel leuk. Ik vind het wel grappig dit. Ja, zeker. En dit zijn de Intruders. En she's a winner.
1: They're at the gates of my heart, man. And

Haarlemmer. Je luistert naar Haarlem 105. Deze maandag, ik hoop dat je een beetje een leuk weekend hebt gehad. Dat was wel weer een mooie race. Sprintrace gewonnen, Max Verstappen. En de hoofdrace gewonnen. Veel voetbal ook. Ja. Ja, wie had dat verwacht, hè? Dat Feyenoord gewoon eventjes AZ zou oprollen. Ja, dat was eventjes heel apart. Ja. Ajax 1-1.

Zaxxilla. Een aantal nummers. Nee, dat hele album is nu uit. Met onder andere dit nummer. Met The Curious Subject. En ook een nummer met Sia. Cool You Down. Eigenlijk zijn al die nummers wel draaibaar van dat nieuwe album van Chaka Khan. Ja. En die ken je natuurlijk ook nog van vroeger. Met I Feel For You, I'm Every Woman, dat soort liedjes. Mooi dat zij weer de inspiratie heeft gevonden om iets nieuws te maken. Ja.

0: wordt er weer een beetje tijd voor, hè, om dit soort nummers te draaien. En van die najaarsliedjes. Blue Nile was dit. En de Tinsel Town in the Rain. Ja. Ik heb straks voor je Somber. En My Body Isn't Ready. En dat is ook wel een beetje het geval. My Body Isn't Ready voor de herfst. Maar ja, het is niet anders. En de Gibson Brothers.
1: 105. Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Bij grote controle op het stationsplein in Haarlem zijn vorige week 151 boetes uitgedeeld en 3 mensen aangehouden. Aan de actie deden onder meer politie, handhavers, de IND en medewerkers van Connection en de NS mee. De arrestaties waren onder meer voor diefstal en een zedenmisdrijf. Vorig jaar werden bij diezelfde controle nog 186 boetes uitgedeeld en 7 mensen aangehouden. Na de verkeerschaos van vrijdag was het zaterdag en gisteren een stuk rustiger op de wegen in Haarlem. Al bleef het drukker dan normaal. De Schipholweg en het Spaarneplein waren afgesloten voor de aanleg van een nieuwe weg langs het bouwterrein. En die is sinds vanochtend geopend. Ook op de Amerikaweg en de Prins Bernhardlaan waren werkzaamheden. Omwonenden zijn ontevreden over de vernieuwde kruising van de Pekslaan en de Leidse Vaart in Vogelenzang. Na werkzaamheden van bijna 4 maanden ontbreekt er een stoep bij de spoorwegovergang, waardoor voetgangers over het fietspad moeten lopen. Buurtbewoners maken zich zorgen over hun veiligheid en vrezen ongelukken met fietsers en elektrische fietsen. De herinrichting kostte ongeveer 3 miljoen euro en moest de verkeerssituatie overzichtelijker en veiliger maken. En de Haarlemse hulporganisatie Stem in de Stad zoekt vrijwilligers die soep willen vervoeren naar het thuishonk aan de Nieuwe Groenmarkt. Daar komen elke dinsdag kwetsbare inwoners samen om met elkaar soep te eten. Maar er zijn op dit moment te weinig vrijwilligers om het eten te bezorgen. Wie wil helpen kan zich aanmelden via de website van VWC Buf. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe zon bij zo'n 17 graden. En morgen veel regen bij een graad of 18.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

veel Latino's in Amerika, ja. En de Gibson Brothers maakten daar een mooi disco over Latin America.

0: Alex Warren. En dat nummer dat heette The Emerald Eyes.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Even kijken wat er allemaal voor optredens gaan komen hier in de komende dagen. Nou, dat is onder andere de Beach Boys, de Beach Boys Best. Dat is een groep die de Beach Boys nadoet en dat doen ze heel goed. Aankomende donderdag is dat in het Patronaat. Slot de Vos in het Patronaat, 16 oktober. Maar ook Numidia. R&B en Noord-Afrikaanse sounds in de Phil op vrijdag om 8 uur. Clean Caro in het Patronaat aankomende vrijdag. Jidou Kroes in het Verhalenhuis in Haarlem. Dus allemaal mooie optredens. Dus even kijken wat ze verder nog... deze is ook nog wel Rolf Sanchez... Komt op zaterdag, op zondag 18 oktober in het Patronaat. En wat ook wel mooi is, Paul Garrick komt ook naar... en dat duurt dan nog wel eventjes, op 23 oktober. Maar Numidia dus ook. En Numidia die ken je onder andere van dit nummer. Heeft toen dat oude nummer, Arcade, heeft ze ingezongen. En die zal ze ook wel zingen tijdens haar optreden. Ja, Numidia en Arcade.

Ja, optredens heeft ze gedaan bij de beste zangers. En stars on stage. Deze ook mee in 2025. Deze Marokkaanse roots heeft ze. Numidia. En ze is dus Numidia. Ze is aankomende vrijdag dus in de veel. En dit was dus dat aardige, of dat oude nummer van Doug Lawrence, waar hij het Euro Song Festival mee heeft gewonnen. En Arcade was dit, ja.

717. En Temptation. Wamak en Wamak daarvoor en Teardrops. En als je deze liedjes dan hoort van Madonna, dan verlang je toch ook wel een beetje naar dat oude. Ja. Ik ben er morgen weer. Hetzelfde tijdstip tussen 10 en 12 uur. En dit is Papa Don't Preach van Madonna.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Kesteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack, is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. En dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over. De metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen. Ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven. Honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Willem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Bij grote controle op het Stationsplein in Haarlem zijn vorige week 151 boetes uitgedeeld en 3 mensen aangehouden. Aan de actie deden onder meer politie, handhavers, de IND en medewerkers van Connection en de NS mee. De arrestaties waren onder meer voor diefstal en een zedenmisdrijf. Vorig jaar werden bij diezelfde controle nog 186 boetes uitgedeeld en 7 mensen aangehouden. Een auto is zaterdagavond op de A9 bij Bad Oevedorp van de weg geraakt en bijna in de sloot beland. De bestuurder bleef ongedeerd en werd eerst opgevangen door voorbijgangers. De politie heeft de bestuurder na een speekseltest meegenomen naar het bureau. De auto is door een berger terug op de weg gezet en afgesleept. Na de verkeerschaos van vrijdag was het zaterdag en gisteren een stuk rustiger op de wegen in Haarlem. Al bleef het drukker dan normaal. De Schipholweg en het Spaarneplein waren afgesloten voor de aanleg van een nieuwe weg langs het bouwterrein. En die is sinds vanochtend geopend. Ook op de Amerikaweg en de Prins Bernhardlaan waren werkzaamheden. En de Haarlemse hulporganisatie Stem in de Stad zoekt vrijwilligers die soep willen vervoeren naar het thuishonk aan de Nieuwe Groenmarkt. Daar komen elke dinsdag kwetsbare inwoners samen om met elkaar soep te eten. Maar er zijn op dit moment te weinig vrijwilligers om het eten te bezorgen. Wie wil helpen kan zich aanmelden via de website van VWC Buf.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold de Herzen. Of er sprake is van een hack is nog niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. De Marché des Enfants was een historisch monument in het centrum. Er raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven. Het weer, het blijft droog met af en toe wat bewolking bij 18 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack, is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hull en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Ze krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyadh aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyadh. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 november, september, niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in twee richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Bij grote controle op het stationsplein in Haarlem zijn vorige week 151 boetes uitgedeeld en 3 mensen aangehouden. Aan de actie deden onder meer politie, handhavers, de IND en medewerkers van Connection en de NS mee. De arrestaties waren onder meer voor diefstal en een zedenmisdrijf. Vorig jaar werden bij diezelfde controle nog 186 boetes uitgedeeld en 7 mensen aangehouden. Omwonenden zijn ontevreden over de vernieuwde kruising van de Bekslaan en de Leidse Vaart in Vogelenzang. Na werkzaamheden van bijna 4 maanden ontbreekt er een stoep bij de spoorwegovergang, waardoor voetgangers over het fietspad moeten lopen. Buurtbewoners maken zich zorgen over hun veiligheid en vrezen ongelukken met fietsers en elektrische fietsen. De herinrichting kostte ongeveer 3 miljoen euro en moest de verkeerssituatie overzichtelijker en veiliger maken. Een auto is zaterdagavond op de A9 bij Bad Oevedorp van de weg geraakt en bijna in de sloot beland. De bestuurder bleef ongedeerd en werd eerst opgevangen door voorbijgangers. De politie heeft de bestuurder na een speekseltest meegenomen naar het bureau. De auto is door een berger terug op de weg gezet en afgesleept. En de Haarlemse hulporganisatie Stem in de Stad zoekt vrijwilligers die soep willen vervoeren naar het thuishonk aan de Nieuwe Groenmarkt. Daar komen elke dinsdag kwetsbare inwoners samen om met elkaar soep te eten. Maar er zijn op dit moment te weinig vrijwilligers om het eten te bezorgen. Wie wil helpen kan zich aanmelden via de website van VWC Buuf. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe zon bij zo'n 17 graden. En morgen veel regen bij een graad of 18.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, de Ring West richting Den Haag, staat voor de Koentunnel 2 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkewich benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Bij grote controle op het stationsplein in Haarlem zijn vorige week 151 boetes uitgedeeld en 3 mensen aangehouden. Aan de actie deden onder meer politie, handhavers, de IND en medewerkers van Connection en de NS mee. De arrestaties waren onder meer voor diefstal en een zedenmisdrijf. Vorig jaar werden bij diezelfde controle nog 186 boetes uitgedeeld en 7 mensen aangehouden. Na de verkeerschaos van vrijdag was het zaterdag en gisteren een stuk rustiger op de wegen in Haarlem. Al bleef het drukker dan normaal. De Schipholweg en het Spaarneplein waren afgesloten voor de aanleg van een nieuwe weg langs het bouwterrein. En die is sinds vanochtend geopend. Ook op de Amerikaweg en de Prins Bernhardlaan waren werkzaamheden. Omwonenden zijn ontevreden over de vernieuwde kruising van de Bekslaan en de Leidse Vaart in Vogelenzang. Na werkzaamheden van bijna 4 maanden ontbreekt er een stoep bij de spoorwegovergang, waardoor voetgangers over het fietspad moeten lopen. Buurtbewoners maken zich zorgen over hun veiligheid en vrezen ongelukken met fietsers en elektrische fietsen. De herinrichting kostte ongeveer 3 miljoen euro en moest de verkeerssituatie overzichtelijker en veiliger maken. En de Haarlemse hulporganisatie Stem in de Stad zoekt vrijwilligers die soep willen vervoeren naar het thuishonk aan de Nieuwe Groenmarkt. Daar komen elke dinsdag kwetsbare inwoners samen om met elkaar soep te eten. Maar er zijn op dit moment te weinig vrijwilligers om het eten te bezorgen. Wie wil helpen kan zich aanmelden via de website van VWC Buuf. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe zon bij zo'n 17 graden. En morgen veel regen bij een graad of 18.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Hoofddorp Zuid. 4 kilometer file en een kwartier vertraging daar, want er zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Het is 3:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend en daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoofddorp Zuid 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. Want na een ongeluk daar zijn er 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Bij grote controle op het stationsplein in Haarlem zijn vorige week 151 boetes uitgedeeld en 3 mensen aangehouden. Aan de actie deden onder meer politie, handhavers, de IND en medewerkers van Connection en de NS mee. De arrestaties waren onder meer voor diefstal en een zedenmisdrijf. Vorig jaar werden bij diezelfde controle nog 186 boetes uitgedeeld en 7 mensen aangehouden. Een auto is zaterdagavond op de A9 bij Bad Oevedorp van de weg geraakt en bijna in de sloot beland. De bestuurder bleef ongedeerd en werd eerst opgevangen door voorbijgangers. De politie heeft de bestuurder na een speekseltest meegenomen naar het bureau. De auto is door een berger terug op de weg gezet en afgesleept. Na de verkeerschaos van vrijdag was het zaterdag en gisteren een stuk rustiger op de wegen in Haarlem. Al bleef het drukker dan normaal. De Schipholweg en het Spaarneplein waren afgesloten voor de aanleg van een nieuwe weg langs het bouwterrein. En die is sinds vanochtend geopend. Ook op de Amerikaweg en de Prins Bernhardlaan waren werkzaamheden. En de Haarlemse hulporganisatie Stem in de Stad zoekt vrijwilligers die soep willen vervoeren naar het thuishonk aan de Nieuwe Groenmarkt. Daar komen elke dinsdag kwetsbare inwoners samen om met elkaar soep te eten. Maar er zijn op dit moment te weinig vrijwilligers om het eten te bezorgen. Wie wil helpen kan zich aanmelden via de website van VWC Buf. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe zon bij zo'n 17 graden. En morgen veel regen bij een graad of 18.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoofddorp Zuid, 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Want er is daar maar 1 rijstrook open. Naar verwachting gaat het nog tot 4:30 vanmiddag duren. Op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem bij Haarlem alweer 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

case you missed it. Voor

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkiewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarmee komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer. Het is zacht met veel zon. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag valt soms wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse wegen rijden het over het algemeen nog prima door. Ja, 10 minuutjes vertraging bij Roelof Arendsveen als je de A4 pakt vanuit Amsterdam naar Den Haag. 10 minuutjes op de N99 vanuit Den Helder naar Den Hoever bij afrit Anna Paulona. En een kwartier vertraging op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij Haarlem 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Bij een grote controle op het stationsplein in Haarlem zijn vorige week 151 boetes uitgedeeld en 3 mensen aangehouden. Aan de actie deden onder meer politie, handhavers, de IND en medewerkers van Connection en de NS mee. De arrestaties waren onder meer voor diefstal en een zedenmisdrijf. Vorig jaar werden bij diezelfde controle nog 186 boetes uitgedeeld en 7 mensen aangehouden. Omwonenden zijn ontevreden over de vernieuwde kruising van de Bekslaan en de Leidse Vaart in Vogelenzang. Na werkzaamheden van bijna 4 maanden ontbreekt er een stoep bij de spoorwegovergang, waardoor voetgangers over het fietspad moeten lopen. Buurtbewoners maken zich zorgen over hun veiligheid en vrezen ongelukken met fietsers en elektrische fietsen. De herinrichting kostte ongeveer 3 miljoen euro en moest de verkeerssituatie overzichtelijker en veiliger maken. Een auto is zaterdagavond op de A9 bij Bad Oevedorp van de weg geraakt en bijna in de sloot beland. De bestuurder bleef ongedeerd en werd eerst opgevangen door voorbijgangers. De politie heeft de bestuurder na een speekseltest meegenomen naar het bureau. De auto is door een berger terug op de weg gezet en afgesleept. En de Haarlemse hulporganisatie Stem in de Stad zoekt vrijwilligers die soep willen vervoeren naar het thuishonk aan de Nieuwe Groenmarkt. Daar komen elke dinsdag kwetsbare inwoners samen om met elkaar soep te eten. Maar er zijn op dit moment te weinig vrijwilligers om het eten te bezorgen. Wie wil helpen kan zich aanmelden via de website van VWC Buf.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Brinkowitz, op de veiligheidstop in Warschau. In Aalsmeer woedt een brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. De oorzaak van de brand is onbekend. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Dan het weer. Het is zacht met veel zon en 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en wat lichte regen.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen is het wel druk, maar rijdt het wel door. 10 minuutjes vertraging voor het verkeer bij Roelof Arendsveen op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 10 minuten extra op de N99 vanuit Den Helder naar Den Hoever. Dat is bij de aansluiting met de N240. En 20 minuten vertraging op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij Haarlem 3 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is ook klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 5:00.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkewitsch, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkewitsch noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, in de middag wat lichte regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio niet al te veel files. 10 minuutjes vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. En een klein kwartiertje op de AN205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij Haarlem 2 kilometer langzaam rijdend verkeer.
6: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Bij grote controle op het Stationsplein in Haarlem zijn vorige week 151 boetes uitgedeeld en 3 mensen aangehouden. Aan de actie deden onder meer politie, handhavers, de IND en medewerkers van Connection en de NS mee. De arrestaties waren onder meer voor diefstal en een zedenmisdrijf. Vorig jaar werden bij diezelfde controle nog 186 boetes uitgedeeld en 7 mensen aangehouden. Na de verkeerschaos van vrijdag was het zaterdag en gisteren een stuk rustiger op de wegen in Haarlem. Al bleef het drukker dan normaal. De Schipholweg en het Spaarneplein waren afgesloten voor de aanleg van een nieuwe weg langs het bouwterrein. En die is sinds vanochtend geopend. Ook op de Amerikaweg en de Prins Bernhardlaan waren werkzaamheden. Omwonenden zijn ontevreden over de vernieuwde kruising van de Bekslaan en de Leidse Vaart in Vogelenzang. Na werkzaamheden van bijna 4 maanden ontbreekt er een stoep bij de spoorwegovergang, waardoor voetgangers over het fietspad moeten lopen. Buurtbewoners maken zich zorgen over hun veiligheid en vrezen ongelukken met fietsers en elektrische fietsen. De herinrichting kostte ongeveer 3 miljoen euro en moest de verkeerssituatie overzichtelijker en veiliger maken. En de Haarlemse hulporganisatie Stem in de Stad zoekt vrijwilligers die soep willen vervoeren naar het thuishonk aan de Nieuwe Groenmarkt. Daar komen elke dinsdag kwetsbare inwoners samen om met elkaar soep te eten. Maar er zijn op dit moment te weinig vrijwilligers om het eten te bezorgen. Wie wil helpen kan zich aanmelden via de website van VWC Buuf.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Albert Heijn sluit lege schappen niet uit door problemen bij de distributiecentra. Het werk daar ligt gedeeltelijk stil door een online veiligheidsincident, zegt de topvrouw van Albert Heijn. Ze weet niet wanneer alles weer werkt. De NAVO is klaar voor een aanval op het bondgenootschap. Met die waarschuwing kwam de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Grinkiewicz op de veiligheidstop in Polen. Hij zei ook dat hij geen aanval verwacht. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid. Vrijdag waren er ook al rellen in Brussel. En het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking, morgen wat regen en dan wordt het een graad of 17.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen valt het reuze mee met de files. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar 10 minuten vertraging bij knooppunt Rotterpolderplein. En bijna een half uur tijdsverlies op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij Haarlem 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13 weken echo. Het experiment met de echo om aangeboren afwijkingen op te sporen wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13 weken echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaagsgeraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files in Noord-Holland zijn op één hand te tellen. 5 minuutjes vertraging op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Hilversum Noord. En op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem bij Haarlem altijd nog 4 kilometer file en 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Wessel van Opstal. Bij grote controle op het Stationsplein in Haarlem zijn vorige week 151 boetes uitgedeeld en 3 mensen aangehouden. Aan de actie deden onder meer politie, handhavers, de IND en medewerkers van Connection en de NS mee. De arrestaties waren onder meer voor diefstal en een zedenmisdrijf. Vorig jaar werden bij diezelfde controle nog 186 boetes uitgedeeld en 7 mensen aangehouden. Een auto is zaterdagavond op de A9 bij Bad Oevedorp van de weg geraakt en bijna in de sloot beland. De bestuurder bleef ongedeerd en werd eerst opgevangen door voorbijgangers. De politie heeft de bestuurder na een speekseltest meegenomen naar het bureau. De auto is door een berger terug op de weg gezet en afgesleept. Na de verkeerschaos van vrijdag was het zaterdag en gisteren een stuk rustiger op de wegen in Haarlem. Al bleef het drukker dan normaal. De Schipholweg en het Spaarneplein waren afgesloten voor de aanleg van een nieuwe weg langs het bouwterrein. En die is sinds vanochtend geopend. Ook op de Amerikaweg en de Prins Bernhardlaan waren werkzaamheden. En de Haarlemse hulporganisatie Stem in de Stad zoekt vrijwilligers die soep willen vervoeren naar het thuishonk aan de Nieuwe Groenmarkt. Daar komen elke dinsdag kwetsbare inwoners samen om met elkaar soep te eten. Maar er zijn op dit moment te weinig vrijwilligers om het eten te bezorgen. Wie wil helpen kan zich aanmelden via de website van VWC Buuf.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In verschillende distributiecentra van Albert Heijn ligt het werk stil als gevolg van een online veiligheidsincident. Dat heeft gevolgen voor de bevoorrading van de winkels, zegt het bedrijf. Vooral bij verse producten kunnen lege schappen ontstaan. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van het democratische congreslid Ilhan Omar. Er zou worden onderzocht hoe zij als kind vanuit Somalië de VS is binnengekomen. Omar is een uitgesproken criticus van president Trump. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaags geraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. En het weer, opklaringen, vannacht meer bewolking, morgen bewolkt, vooral 's middags regen en 18 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Van een avondspits was al niet echt sprake in onze regio. Er is nog 1 file over en die staat op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem. Bij Haarlem 4 kilometer en een kwartier tijdsverlies.
4: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105 app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt de economieverslaggever Aida Brands.
4: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
3: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld. En zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
5: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
3: Het weer, opklaringen, morgen in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 1 file in onze regio op de N205, een Nieuw-Vennep Haarlem. Bij Haarlem 3 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Sport in Haarlem. De talkshow Sport in Haarlem. Tussen 7 en 9. Op Haarlem 105. Met vanavond...
7: turnen, want aanstaande zaterdag begint in Rotterdam Ahoy voor de 3e keer in de Nederlandse geschiedenis het wereldkampioenschap. Met ook Haarlemse inbreng, waar ze bij Bato zeer trots op zijn. Aanwezig bij ons Bato turncoach Annabel Smit en deelnemster die nu nog op de reservelijst staat, Floor Schoof.
8: En in een rechtstreeks duel in de overgangsklasse streden Haarlem en het Nieuw-Vennepse Kios afgelopen zaterdag om het kampioenschap korfbal en daarmee promotie naar de hoofdklasse. Haarlem of Kios, Kios of Haarlem, wie is het geworden en gaat naar de hoofdklasse?
7: Badminton, het eredivisieseizoen begon dit weekend aan haar 4e competitieronde. Gaat Duinwijk dit seizoen haar 30e landstitel pakken? We bellen met coach en voormalig international Judith Meulendijks.
8: En de Kennemerkeien, dat is al 40 jaar de rolstoelhockeyclub in onze omgeving. Een initiatief wat geboren is bij hockeyclub Bloemendaal en inmiddels uitgegroeid is tussen een vaste waarde in ons sportlandschap. En met hem blikken we vooruit op de unieke sportendag.
7: We gaan het hebben over karate. Van hockeyster tot een van de grootste karate-talenten. Hoe doe je dat? Warja Posko komt het bij ons vertellen.
8: En wat hebben sport en muziek met elkaar gemeen? Nou, heel veel. Vanavond duikt onze technicus van Sport in Haarlem en groot muziekliefhebber Jeroen Kalverlagen de archieven in van de sport. Daar waar muziek inmiddels een kenmerk is geworden.
7: En natuurlijk altijd in het tweede uur de column met de voetbal in Haarlem. Maandelijks worden we bijgepraat op alles wat er gebeurt op het voetbalgebied in Haarlem en omgeving. Twee van hun journalisten, Marcel Akerboom en Hans Akkerman, praten je straks helemaal bij. Tot 9 uur, sport in Haarlem op Haarlem 105.
0: Sport tussen 7 en 9 in Haarlem.

0: En met Show Me Love van Robin S. is deze uitzending van Sport in Haarlem begonnen. We hebben een bomvol programma, Alex. En we beginnen met korfbal.
1: Korfbal inderdaad, want in een rechtstreeks duel in de overgangsklasse streden Haarlem en het Nieuw-Vennepse Kiels afgelopen zaterdag om het kampioenschap en promotie naar de hoofdklasse. Haarlem of Kiels? Kiels of Haarlem? Wie gaat er naar de hoofdklasse? Te gast zijn Olaf Plomp en bestuurslid Steven Dijkstra. Heren, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Mannen, als ik jullie gezichten zie, zegt dat genoeg. Jullie hebben het gewoon geflikt afgelopen zaterdag, Olaf.
2: Zeker, klopt. We hebben het kunnen doen.
1: Ja, in een rechtstreeks duel, zei ik net al, hè, bij de koplopers. Hoe was het 5 dagen geleden, voor aanvang van die wedstrijd? Wat voor spanning leefde dan binnen het team?
2: Ja, vooral heel veel zin in de wedstrijd zelf. Dus gezonde spanning was er denk ik bij iedereen wel.
1: Ja.
2: Maar vooral gewoon zin om zo'n belangrijke wedstrijd te mogen spelen.
1: Vooral dat.
2: Ja.
1: Want je hebt ook enige ervaring tegen Kiels. Uit het verleden. Als ik naar de afgelopen, iets meer dan een jaar kijk. Waren niet altijd de winnende uitslag.
2: Nee, klopt. Het is, blijkt vaak een lastige tegenstander te zijn in ieder geval.
1: Ja. En de dag zelf. Neem ons eens mee wat daar op die dag zelf gebeurde. Hoe je gaat uiteindelijk met je tas naar het veld toe.
2: Ja, ik zelf moest vroeg in de ochtend coachen. Dus ik stond om 8:50 klaar om met mijn eigen team met kleine kinderen naar een uitwedstrijd te gaan. Maar op het moment dat ik weer terugkom op de club, is de eerste tweede aanmoedigen. Die moesten ook tegen Kiels. En voor hun was het een nog misschien wat lastigere opgave. Die moesten met 4 verschil winnen.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk ben ik op dat moment nog niet eens bezig.

0: dieren. Maar daarnaast is vorige week werd ons vierde seniorenteam kampioen. De dag begon zaterdag dat het derde seniorenteam kampioen wordt. Wat bestaat uit heel veel jonge spelers. Dus dat is ook een mooie beloning. En daarna de apotheose met eerst Haarlem 2. Zoals Olaf zei, die moesten met 4 doelpunten verschil winnen. En dat doen ze. En vervolgens Haarlem 1 als slotstuk. Dus voor ons was het als vereniging een ontzettend mooie dag. En dat hebben we ook goed gevierd. En het is ook echt een feest voor de hele vereniging. Want we doen het met z'n allen. En dat kwam heel erg naar voren afgelopen zaterdag.
1: Ja. Gaat het licht dan uit?
0: Misschien dat Olaf het weet. Ik ben naar huis gegaan voordat het licht uitging. Ja. Of aanging.
1: Het was ook al, zoals mijn moeder altijd zei, iets na 12, vermoed ik.
0: Maar er is goed gefeest inderdaad.
2: Ja. Ja, Olaf, als je dan terugkomt op dat veld. Hè, want je hebt 's ochtends gecoacht. Heb je dan, en dan zie je het beetje bij beetje zien het drukker worden op het veld. Wat denk je? Wat gaat er dan bij jou? En natuurlijk bij het hele team. Wat gebeurt er als je naar die zijlijn kijkt en je ziet daar 2 rijen dik, misschien 3 rijen dik?
3: Ja, je bent bezig met inschieten, warmlopen. Ja. En je ziet dan, die mensenmassa wordt steeds groter. Je ziet zoveel gezichten die je kent van trainingen. En ja, van mensen die je ook misschien helemaal niet kent. Maar je denkt vooral van, wow, dat zij allemaal komen kijken naar een wedstrijd die ik mag spelen. En ja, dat geeft alleen maar meer aan hoe goed de club Haarlem is. Ja. Hoe erg dat met z'n allen is.
2: En vanuit jullie tegenstander, Kios, is om de hoek, 3 stoplichten verder, om het zo te zeggen. Was daar veel animo ook?
3: Ja, die kwamen ook met een bus vol, zeg maar.
2: Te gek.
3: Dat was wel echt heel gaaf om dat zo te zien.
2: Ja. Neem ons eens mee door die wedstrijd. Is er dan wedstrijdspanning? Hoe verliep die wedstrijd?
3: Ja, vrij stroef vanuit onze kant eigenlijk. We begonnen niet zo goed. We wisten van eerder dit seizoen in een wedstrijd tegen hun. Zij begonnen daar met een 4-0 voorsprong. Nou, we wisten dus scherp beginnen. Nou goed, nu begonnen zij met 2-0 voor. En liepen aan het begin een beetje achter de feiten aan. Vooral omdat wij het balletje niet door een mandje heen konden krijgen.
2: Dus je kon wel die aanval creëren, alleen het afronden lag het daaraan?
3: Ja, klopt. Ja, we hebben de eerste helft hadden wij veel meer kansen dan dat zij hadden. Maar zij ronden makkelijker af dan dat wij dat deden. Ja.
2: En merk je dan in die eerste helft ook een verschil ten opzichte van de vorige wedstrijden tegen hun? Van hey, we komen er makkelijker doorheen, alleen ja, er zit groene zeep op de korf?
3: Ja, we wisten in ieder geval wel van, joh, het moet kunnen. Want ja, in het verleden is ook gebleken dat we wel van ze kunnen winnen. Maar dat het gewoon nooit makkelijk gaat. Het is een hele fysieke ploeg. Dus je wist ook van, we moeten gewoon elk duel aangaan. Van, joh, deze bal moet voor mij zijn.
2: Ja.
3: En ik denk misschien dat we daar aan het begin ook nog eventjes wel in moesten komen. En natuurlijk met zo'n belangrijke wedstrijd hoort er ook wat spanning bij. Waardoor het aan het begin er ook niet altijd even mooi uitzag.
2: Ja. En dan ga je die rust in. Hè? Het bekende voetbalterm is natuurlijk even thee drinken. Wat zat er in die thee waardoor er iets gebeurde in die tweede helft?
3: Ja, ik denk toch het besef dat het in één helft nu moest gebeuren. Dat dit voor velen zo'n beetje de belangrijkste wedstrijd is die ze hebben gespeeld ooit. En dat het dus ook wel het besef, denk ik, kwam van oké, als we nu iets willen, dan moet het ook nu.
2: Ja. En staan er dan ook andere spelers op dat moment?
3: Nou ja,
2: of de ervaren spelers? Hoe gebeurde dat in die tweede helft?
3: Nou, we begonnen natuurlijk met een basis 8.
2: Ja.
3: En we wisten, we spelen met 6 heren en 5 dames op het veld. En we weten dat iedereen daarvan iets bij kan dragen. En op het moment dat er iets nodig is van bijvoorbeeld scorend vermogen, kunnen wij dat brengen. En dat verliep bij ons gelukkig zeer positief. Want een heer die bij ons erin komt, die scoort er 3.
2: Ja.
3: En dat zorgt uiteindelijk wel voor dat wij die wedstrijd kunnen omdraaien.
2: Dan draai je hem echt om.
3: Ja, zeker.
2: Ja. En krijg je dan nog een duwtje mee vanaf de zijkant?
3: Ja, dat is bizar.
2: Ja?
3: Elke keer zo'n geluidsgolf die daarvan afkomt. Op het moment dat wij, eerst begonnen, we stonden 4-6 achter met rust. En zij scoren gelijk naar rust weer. En op een gegeven moment komen we steeds dichterbij. En dan scoor je die gelijkmaker. Ja, en dan komt het geluid al omhoog.
2: Ja.
3: En tegelijk daarachteraan 1 verschil voor, 2 verschil voor. Nou, en dan komt het steeds meer. Ja, dat is wel heel mooi om dat dan zo te zien.
1: En hoeveel mensen staan er dan langs de lijn? Tientallen, honderden?
3: Nou, als ik een ruime schatting mag maken, denk ik afgelopen zaterdag een mannetje of 200 wel.
1: 200. Aan de zijlijn. Is dat bij een normale wedstrijd? Wat vrienden en familie? Of?
3: Eigenlijk wel. Ja.
2: Ja. Ja, maar dat is toch, man. Dat is even naar jou, Steven. Dat is toch waar jij net ook bedoelde. Hè? Die beleving binnen de club. En tuurlijk, Kiels was er ook. Was ook met veel mensen. Maar dat is juist die beleving wat groeit binnen zo'n vereniging.
0: Ja, nee, en ook het besef. Dus je ziet dat mensen worden enthousiast. En op het moment dat een eerste team presteert, dan heb je daar in je hele vereniging ook profijt van.
2: Ja.
0: En ik denk wat het unieke maakt aan onze vereniging ook. En Olaf

0: begon daar waarschijnlijk onbewust net over, dat een groot deel van de spelers die in Haarlem 1 of Haarlem 2 spelen, die geven in de ochtend voor een wedstrijd, zijn zij ook begeleiders en coaches van de jeugd. En door de week geven zij de jeugd ook training. En dat is iets wat, waar wij echt oprecht blij mee zijn, dat onze selectiespelers dat ook doet. Want uiteindelijk moet je ook opleiden voor de toekomst. Dat viel allemaal heel mooi op zijn plaats zaterdag. En ja, als het dan zo'n ontlading is, dan is dat alleen maar iets waar je heel erg blij en tevreden van kan zijn.
1: Mooi, we gaan even muziek draaien. Zo direct gaan we nog heel even over die zaterdag hebben, maar vooral even naar de toekomst kijken. Wat betekent het nu voor een club als die van jullie in die hoofdklasse?

0: 10 minuten voor 7:30 op Haarlem 105 met Sport in Haarlem tot 9 uur. Waar we het nog steeds hebben met de kampioenen in het korfbal. Dan hebben we het over Haarlem. Johan, ik wil toch even teruggaan. Want wij hebben denk ik, wat is het, ruim een week geleden zeiden we van, moeten we niet Haarlem uitnodigen? Want misschien worden ze wel kampioen. En wat dacht jij toen?
1: Nou ja, ik dacht, hadden we die niet vorig jaar ook al in de uitzending?
0: En wat gebeurde
1: ook
0: er toen?
1: Ook in oktober. En konden ze het hier ook niet kampioen? We waren net kampioen geworden al volgens
0: Olaf,
1: mij.
0: Olaf, jaar geleden?
2: Ja, jaar geleden. Inderdaad, hier ook in de uitzending. Ja. Ook net na de kampioenswedstrijd die we toen destijds hebben gespeeld. Ja.
0: Dus wij wisten dit gewoon van tevoren.
2: Ja, jullie mogen vaker bellen. Ja.
1: Wat doe jij oktober 2027?
2: Nou, dan ben ik net gepromoveerd naar de ereklasse.
1: Heel goed. Ja.
0: Nee, maar toch even, nu het daarover begint. Hè. Jullie gaan naar die hoofdklasse. Wat betekent dit voor het team?
2: Ja, voor het team wel heel veel.
0: Ja.
2: Het is een jonge groep vooral die met z'n allen heel graag wil.
0: Mm-hmm.
2: En die, dan is dit een stap, een hele goede richting op om uiteindelijk met Haarlem het hoogst haalbare te kunnen gaan halen.
0: Ja. Stefan, wat betekent hoofdklasse voor de club? He, soms bij clubs, als je naar een hoger niveau gaat, gaat dat ook financieel, gaat dat diverse dingen betekenen. Wat betekent dit voor de club?
3: Nou, voor ons is het in eerste instantie is het laat zien dat het beleid wat we ingezet hebben, door te blijven investeren in de trainingsfaciliteiten, goede trainers, uitbreiding van het technisch kader wat we dit jaar ook gedaan hebben. Onder andere met een analist die nu bij de selectie is ingestroomd. Het laat gewoon zien dat de dingen die we aan het doen zijn, dat het resultaat oplevert. En dat is supermooi voor ons als vereniging. En ja, we hopen natuurlijk ook aantrekkelijker te worden voor sponsoren.
0: Ja.
3: Maar ook voor publiek en voor andere mensen die interesse hebben in korfbal, dat ze ons nog makkelijker weten te vinden. Zodat we ook verder door kunnen groeien.
0: Ja, maar financieel heeft het niet meteen die denk, oeh, we moeten naar die hoofdklasse. Dit gaat ons extra kosten, want een lidmaatschap naar de bond toe is anders. Nee, dus
3: nee,
0: dat absoluut. Is wel heel fijn.
3: Ja, nee, absoluut. Dus wij hebben vol vertrouwen met de faciliteiten die we hebben, het team wat er nu staat, de begeleiding die er staat.
0: Je moet alleen misschien wat verder reizen.
3: Je moet misschien wat verder reizen. En nou, met de huidige benzineprijs kan dat nog een uitdaging. Ja.
1: Waarom gaat in de begroting?
3: Dat komt zeker goed, ja.
0: Hey Olaf, en als ik naar jou persoonlijk kijk, deze hoofdklasse.
2: Ja, dit is een stap naar iets heel moois, denk ik. Het is gewoon weer even meten waar je staat vergeleken met verenigingen die vroeger misschien op hoger niveau hebben gespeeld en waar je vroeger tegenop hebt gekeken.
0: Ja.
2: Is dat wel iets heel bijzonders.
0: Begint die hoofdklasse nu al eigenlijk? Met voorbereiding daarin hier, organisatorisch of analyserend. Hoe werkt dat bij het korfbal?
2: Nou, we hebben nu eerst we hebben de najaarscompetitieveld gehad. Dan hebben we nu even een kleine pauze. Gaan we daar in de zaal in. We hebben een iets langere zaalcompetitie.
0: Mm-hmm.
2: En dan in het voorjaar van het nieuwe jaar gaan we dan beginnen in de hoofdklas.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, en ik begrijp wat je zegt net, er is ook nog een ereklasse. Hoofdklasse is niet het hoogste niveau nog.
2: Nee, er zit nog één stapje erboven, dat is dan inderdaad de ereklasse. En dat is uiteindelijk het ultieme doel natuurlijk. Maar dat zal nog even wat tijd kosten.
1: Ja, dat is over 2 jaar vieren we dat hier bij Haarlem 105.
0: Maar het ultieme doel, even heel serieuze vraag. Denk je dat met waar de club, wat Steven net zegt, waar ooit is ingestapt, dat haalbaar is? En misschien is het over 5 jaar, misschien is het over 6 jaar. Denk je dat met die drive die er nu vanuit die club zit, die aan was, die jij zelf ook traint, dat het mogelijk is?
2: Niks is onmogelijk, dat zeker niet. Maar het is wel een stap die dusdanig groot zal zijn dat inderdaad wel echt wat tijd zal kosten. Maar de lijn die Haarlem nu in aan het zetten is, dat is wel zeker eentje de goede richting in.
0: Ja, een goede richting, Steven. Bijna afsluitend. Volgens mij moet jij niet alleen trots zijn op Haarlem 1, maar ook wat er dit hele seizoen nog meer gebeurd is bij alle clubs. Bij alle teams. Geweldige prestaties, kampioenschappen verhaald van de jongste tot de oudste.
3: Ja, nee, dat maakt je ongelooflijk trots. Ja. En dat maakt ook dat wij veel vrijwilligers hebben die ook tijd erin willen steken, omdat het resultaat oplevert. Dus ja, het is mooi om te zien dat er een positieve vibe is binnen de hele vereniging. En ja, daar proberen wij op voor te borduren door de juiste keuzes te maken. Dat zal niet altijd lukken, maar we proberen wel stap voor stap omhoog te gaan. En ja, dit resultaat van de promotie het kampioenschap richting de hoofdklasse. Dat is natuurlijk heel mooi en zichtbaar resultaat van ons beleid.
0: Ja, en die vrijwilligers die zijn ook zaterdagavond, heb ik begrepen, met toch wat misdampen op het veld. Was wat vuurwerk, begreep ik, van mensen die daar in het Kleverpark wonen. En s'avonds de feestavond, het is prima gevierd hoe dat zij betrokken waren dit seizoen, al valt het veldseizoen bij de club.
3: Ja, nee, absoluut. Ja. Op het moment dat er wat te vieren is, moet je het ook goed vieren. Dus dat hebben we zeker gedaan, ja.
1: Er is toch mij nog even de vraag, want van Steven weten we het. Maar Olaf, jij was om 9:00 op de club. En hoe laat kuierde weer, wachelde je weer naar huis?
2: Nee, dat hoorde ik net heel netjes iets na 12.
0: Hey jongens, nogmaals namens Haarlem 105 gefeliciteerd. Johan heeft hem in de agenda geschreven voor het volgende veldseizoen. Heel veel succes en zoals we altijd zeggen, en dat maken we nu ook weer waar, we blijven jullie volgen. Dank jullie wel.
2: Enorme dank.
3: Bedankt.

0: Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Ja, en dat doet onze technicus Jeroen natuurlijk met opzet. Want dit nummer is precies 40 jaar geleden dat het in Europa uitkwam. Oftewel, Conga. Wat gaan we doen?
1: We gaan het hebben over rolstoelhockey. Het over 2 weken op zaterdag 24 oktober vindt in het Kennemer Sportcenter de unieke sportdag plaats. En dat is een dag waarop mensen met een motorische beperking een sport kunnen vinden die bij hen past. Een van de sporten die daar te doen is rolstoelhockey. Al is dat een sport die ook beoefend wordt door mensen die zelf niet rolstoelgebonden zijn. Bij ons in de studio Larissa de Groot van de Kennemer Keijen.
2: Yes, dankjewel.
1: Larissa, welkom. Als eerste rolstoelhockey terwijl je zelf niet in een rolstoel zit. Gebeurt dat? Komt dat veel voor?
2: Oh ja hoor. We hebben er genoeg mensen. Lopers noemen we die. Ik vind ze heel grappig dat we onderscheid maken tussen lopers en rollers.
1: Ja.
2: Ik vind de lopers het heel bijzonder dat we hun lopers noemen.
1: Ja.
2: Want dan zouden we ze anders noemen. Maar we hebben echt wel heel veel lopers die meespelen in elk team wat we hebben.
1: Ja, terwijl andersom waarschijnlijk je dat wel gewend bent dat mensen in een rolstoel worden wel als groep gezien, maar lopers niet. Dat is de grap er waarschijnlijk van.
2: Ja, ik denk het. Ik weet niet.
1: Ja, ja. En waarom gaan die mensen dan rolstoelhockey doen? Om wat voor reden?
2: Omdat we gewoon gigantisch leuk zijn.
1: Ja. Hoe is het voor jouzelf? Zit je al je hele leven in een rolstoel?
2: Nee, ik zit nu 10 jaar in een rolstoel. Dit jaar 10 jaar.
1: Ja.
2: Dus ik heb een jubileum te vieren.
1: Ja.
2: Maar daarvoor liep ik al niet heel goed of zo. En ik ben 9 jaar geleden eigenlijk een beetje het rolstoelhockey ingerold.
1: Ja, letterlijk
2: en figuurlijk. Ja, letterlijk en figuurlijk.
1: Ja. Heb je daarvoor andere sporten gedaan nog?
2: Ja, ik heb geturnd heel veel. En ik heb op korfbal gezeten, ironisch genoeg.
1: Ah, dat verklaart waarom je net bij binnenkomst in de studio al even over het korfbal begon. Mm-hmm, het vorige onderwerp.
2: Ja.
1: Maar op enig moment komt rolstoelhockey op jouw pad.
2: Ja.
1: Want je raakt in een rolstoel. Waarom rolstoelhockey?
2: Ik zat eigenlijk te kijken naar, oké, wat is een sport wat officieel geen contactsport is? Want ik dacht, die moet ik vermijden. Omdat anders mijn gewrichten uit de kom schieten en dan is iedereen in paniek. En ik dacht, laat ik dat vermijden. En toen was er een vriendin van mij die op Facebook een filmpje plaatste van haar rolstoelhockeytraining. En ik vond dat er zo cool uitzien. En ik heb haar gevraagd van, goh, mag ik hier meekomen? En toen zei ze, ja hoor. En na 1 training zei ik al van, ik blijf plakken.
1: Ja, en waar zat dat in? Wat was er zo leuk?
2: Het is een hele, hele dynamische sport. Maar het is ook een creatieve sport waarbij, ik ben heel muzikaal aangelegd. En in het rolstoelhockey kan ik daadwerkelijk mijn creativiteit en mijn, dat in kwijt. Ja, ik kan het een beetje moeilijk van
1: Je maakt een beweging alsof er gedraaid wordt met een rolstoel. Tenminste, dat is wat ik erin zie. Dat vroeg ik me af, is het een sport, je zegt fysiek contact vermijden. Heb je niet continu rolstoelen die tegen elkaar opbotsen, wielen die in elkaar komen enzovoort? Gebeurt dat?
2: Op papier niet, in de werkelijkheid wel.
1: Ja. En is er dan ook een scheidsrechter die je daar een kaart voor kan geven als je dat doet? Of?
2: Als je het doelbewust doet, dan zou een scheidsrechter er een kaart voor mogen geven.
1: Ja.
2: Maar je hoort al heel veel mitsen en maren. Wordt eigenlijk niet zo gedaan, weet je.
1: Ja. Is het zo dat mensen eigenlijk wel wat rekening daarmee houden? Elkaar, net zoals je een loper bent, elkaar niet expres omver loopt.
2: Ja, precies. En meestal als ik iemand per ongeluk in de wielen rijd, dan zeg ik ook altijd direct sorry en ga er weer door met waar ik mee bezig was.
1: Ja. Even over deze sport. Hoeveel mensen per team?
2: Op het veld 5 mensen per team. Ik denk dat we op de lijst hebben, kijk ik toch even, 7, 8 mensen per team hebben staan. Zodat we ook 2 wissels hebben.
1: Precies.
2: Omdat het toch best wel een energieke sport is. En 2 helften volledig spelen. En dan 2 wedstrijden vaak op 1 dag. Ben je toch al kapot aan het eind.
1: Ja, want je moet je handen gebruiken om de rolstoel vooruit te krijgen, neem ik aan.
2: Ja, dat
1: maar
2: lijkt me logisch.
1: Maar je hebt ook een stick.
2: Ja.
1: Dus hoe doe je, eigenlijk heb je 3 handen nodig in deze sport, of hoe doe je dat?
2: Nee, aan 2 heb je er meer dan genoeg hoor. Ja hoor. Je kan gewoon de stick, ik maak altijd een kuiltje met mijn vingers en daar leg ik de stick dan in. En ik duw mijn rolstoel voort met mijn handpalm eigenlijk. En je gebruikt ook heel veel je bovenlijf. Dus we hebben echt een core stabiliteit, dat wil je niet weten. Ja. De reden dat ik hier niet van
1: deze
2: stoel.
1: En is dat voor het wenden, draaien of voor slaan?
2: Voor alles.
1: Ja.
2: Voor überhaupt naar voren bewegen, naar achter, naar alles.
1: Ja.
0: Dan is dat toch even een vraag. Want volgens mij, ik weet niet of dat bij jullie sport is. Bij tennis en bij basketbal heb je natuurlijk gewoon de normale rolstoel. Maar was het niet zo bij jullie dat je ook elektrische rolstoelen hebt die spelen? Of was dat nou bij een andere sport? Ben ik nu...
2: Nee, wij hebben inderdaad
0: dat is bij jullie, hè?
2: E-hockey, ja. Ja. En dat is echt heel erg cool.
0: Ja.
2: Want bij handbewogen rolstoelhockey, ja. Dat zijn mensen die vaak nog functies... volledige functie van de armen hebben. Ja. Ook nog heel veel mensen hebben beenfunctie. Maar bij elektrisch rolstoelhockey, je hebt mensen die zo beperkt zijn in hun fysieke doen, dat ze misschien maar met één vinger het spookje kunnen bedienen.
0: Ja.
2: Maar die krijgen dan een T-stick voor hun stoel.
0: Die wordt vastgezet.
2: Ja, die wordt echt vastgezet aan hun sportstoel. En zo kunnen zij gewoon een sport beoefenen. En dat is ook super cool.
0: Ja, ja. Dat was Toddy. Ja.
1: Jullie spelen je thuiswedstrijden in het Polderhuis in Velzenbroek.
2: Klopt.
1: En welk team speel je zelf?
2: Ik speel zelf in de H2.
1: De H2, ja.
2: We waren hiervoor H3, dus we zeggen nog steeds tegen elkaar, we zijn team H3.
1: Ja, en je had het net over de E, dat is dan elektrisch en H is dan handbewogen.
2: Ja.
0: Mogen die gemengd in een team?
2: Nee.
0: Dat mag niet. Dat zijn echt twee verschillende disciplines.
2: Ja, maar dat komt ook omdat bij de hogere klassen in het handbewogen, dan speel je met een hoger doeltje.
0: Ja.
2: Maar ja, dus als je een e-hockeyer hebt met een T-stick, is dat eigenlijk gewoon niet eerlijk. Want die kunnen nooit zo hoog komen voor het hoge doeltje.
0: En op wat voor niveau speel jij dan als je dat, of jullie, met het team, als je dat vergelijkt in Nederland?
2: Wij spelen in de eerste klasse. Hoe dat te vergelijken met Nederland. We spelen door heel Nederland heen.
0: Ja.
2: Het is niet alsof we een regionale competitie hebben. Ja. Dus de laatste competitiedag die we hadden was in Goes.
0: Lekker.
2: Ja.
0: Dagje uit naar Goes.
2: Alsof we Goes hebben gezien.
0: Ja,
1: ja nee, waarschijnlijk niet. Nee. Maar een sporthal. Ja.
2: Maar wel de sporthal. Daar zijn we heel bekend mee inmiddels.
1: Ja, hoeveel verenigingen zijn er, denk je, in Nederland? Ik zal je niet op één of twee vastpinnen, maar zijn dat
2: denk
1: er enkelen...
0: Hoger hoor ik iemand hier.
1: Zat iemand te roepen
2: 25?
1: Dat 25.
2: Maar dat is dan E en H samen?
0: Ja, precies.
1: Want er zijn 25 verenigingen. Ja.
2: Ja, want er zijn ook verenigingen die alleen bijvoorbeeld e-hockey doen.
1: Ah ja, precies. En jullie hebben E en H.
2: Ja.
1: Speel je ook wel eens internationaal? Buitenlandse toernooien? Of?
2: Ik heb één keer een internationaal toernooi gedaan in Zoetermeer.
1: Ja.
2: Maar dat was dan omdat ik in het talententeam van het Nederlands team meespeelde.
1: Ja. Je zei er net al even wat over, maar wat trek jij nou zo aan in deze sport? Je doet dit nu 9 jaar.
2: Ja.
1: Wat is nou echt waardoor je nog steeds met heel veel plezier naar het Polderhuis toe gaat?
2: Ik ga er met heel veel plezier naartoe. Niet alleen omdat het echt een hele leuke, actieve, fysieke, creatieve sport is. Maar eigenlijk ook gewoon om de mensen.
1: Mm-hmm. Ja. Het verenigingsleven eigenlijk.
2: Het verenigingsleven, ja. Het zijn echt hele, hele toffe mensen. En niet alleen mijn eigen team of mijn eigen club. Maar ook als we competitiedagen hebben. Nou ja, zeg dat er 100 mensen daar zijn op zo'n dag. Je kent elkaar toch ook al na zoveel jaar. En dat is ook heel gezellig.
1: Ja, ja. En wat betekent rolstoelhockey voor jou? En dan bedoel ik in het kader van dat je daardoor kunt sporten.
2: Ja, dat is voor mij super belangrijk. Want ik heb altijd gesport.
1: Ja.
2: En nou ja, het feit dat ik een teamsport kan doen, wat ook nog eens een keertje heel leuk is, waardoor ik ook die contacten heb, dat is voor mij echt, echt super belangrijk.
1: Ja, ja. Nu staan jullie op 24 oktober in het Kennemer Sportcenter. Dan kunnen mensen ook kennis maken met de Kennemer keien en met rolstoelhockey. Wat gaan jullie doen daar, weet je dat?
2: Ik denk potjes spelen.
0: Demo's geven.
1: Als ik langskom, kan ik gewoon in een rolstoel gaan zitten,
2: tuurlijk,
1: en eens ervaren hoe dit werkt.
2: Tuurlijk.
1: Ja, jij zegt tuurlijk, maar dat is voor. Ja. Ik zou dat zelf niet zo snel bedenken om dat te gaan doen.
2: Waarom niet?
1: Nou ja, omdat mijn aanname, zo begon ik het gesprek ook, zou zijn, dat het is voor mensen die in een rolstoel zitten of die iets mankeren met lopen. Dus ik zou zelf er niet zo snel aan denken.
2: Hoeft totaal niet, al heb je alleen maar je enkel verstuikt bij wijze van. Zelfs dan kan je rolstoelhockey spelen. En zelfs, nou ja, weet je, we hebben ook leden die niet hun enkel verstuikt hebben, die gewoon kunnen lopen, die ook gewoon lekker rolstoelhockey spelen. Ja, dan staat iemand zijn vinger omhoog te steken. Maar die heeft mentaal een... Nee, geentje.
0: Kijk, dit is nou het leuke clubgevoel, ja, met elkaar.
1: Dit is de kleedkamerhumor.
0: Dit is de kleedkamerhumor. Leuk.
1: Ja, dus je zegt eigenlijk, iedereen die dit een keer wil proberen, kan naar de Kermis Sport zitten. Want het is de dag is specifiek bedoeld voor mensen zoals jij die een sport willen uitproberen. Omdat ze anders niet kunnen sporten. Maar je zegt, nee, het is veel breder dan dat.
2: Ja, maar ook als je gewoon niet zo handig bent met rennen. Er zijn mensen die heel onhandig rennen.
1: Ja.
2: Ja, daar was ik er ook al die jaren eentje van. Nu weet ik waarom. Maar ook als je gewoon niet zo handig kan rennen. Nou, ga gewoon een rolstoelsport proberen.
1: Ja. Ja, in december hebben jullie ook nog een familiedag. Ja. 19 december. Dat zal in het eigen polderhuis zijn, denk ik.
2: Klopt,
1: is dat ook clinics en dergelijke? Of is dat een andere opzet?
2: Nee, dat is een heel andere opzet. Dan gaan we gewoon toernooitjes spelen met elkaar. En hebben dus ook teams van familieleden en vrienden. En die gaan dan ook gewoon in zo'n rolstoel zitten. En een beetje aanklooien om te kijken hoe werkt dit nou in hemelsnaam. En wat is dat eigenlijk knap? Weet je wel, dat
1: ik kan me wel voorstellen dat het loeizwaar is. Want je hebt behoorlijk wat armkracht nodig volgens mij.
0: Dat zei je ook over die torsing met je rug en je buikspieren.
1: Die core. Ja.
2: Ja, die core. Maar ja, weet je, ik rol al een aantal jaar mee.
0: Ja.
2: En ik denk überhaupt, zeg maar, iedereen die staat of zit, die gebruikt al hun core. Hè?
0: Mm-hmm.
2: Dus je activeert je core al veel vaker dan dat je eigenlijk door hebt. Dus ik denk, ja, als je heel veel gaat rollen, dan ga je wel merken van, oh jeetje Mina, die blijven maar heen en weer gaan, die mensen die rolstoelhockey spelen. Maar ik heb mijn tong op mijn knieën liggen. Maar qua core hebben we allemaal een soort van basis.
1: Ja. Nog even naar de prestatie toe, want we hebben het over wat voor sport het is. Hoe gaat het dit seizoen?
2: Nou ja, we hebben nog maar één competitiedag gehad.
1: Nou ja, maar als je die gewonnen hebt, sta je bovenaan. Dus,
2: ja, dat hebben we niet.
1: Ah, dat is nou jammer, helaas. Ja, dan zal ik maar niet zeggen wat het gevolg daarvan is.
2: We hebben maar één competitiedag gehad, hè. Dus daarom. Aan.
1: Nou, heb je verwachting voor het seizoen?
2: Ik denk dat we heel mooi een beetje in het midden van het segment kunnen blijven. Ik zie als ik kijk naar wat we de afgelopen competitiedag hebben gedaan, zie ik heel veel punten waarop we kunnen versterken, verbeteren. Dus ik zie heel veel mogelijkheden waarin we echt beter op elkaar ingespeeld kunnen raken. En ik denk als we dat onder de knie krijgen, dan kunnen we onszelf nog wel echt verrassen.
0: Ja, kijk, verrassen. Dat horen we hier graag op 105, toch?
1: Yes. Mensen die kennis willen maken met rolstoelhockey kunnen 24 oktober eens naar het Kennemer Sportcenter gaan om langs te komen. Of 19 december naar het Polderhuis in Velzenbroek. Of zelf eens proberen hoe dat is.
0: Of www.kennemerkeien.nl.
1: Yes. Ik denk dat we een van die twee dagen maar even mee moeten pakken, Alex.
0: Gaan we even doen.
1: Even naar het Kennemer Sportcenter of naar het Polderhuis komen. Lijkt me heel erg leuk. Ik zie dat ik bij allebei moet komen.
0: Hey Larissa, je bent een fantastische ambassadrice voor het rolstoelhockey hier in Haarlem en omgeving. En zeker voor de Kennemer Keien.
2: Dank je.
0: Dank je wel voor je komst en je verhaal te vertellen. En laat nog afspreken als we kampioen worden, dan
1: kampioenschappen beginnen bij Haarlem 105.
0: Juist. Dank je wel voor je komst. En graag tot de volgende keer. Dank je wel.

0: Douwe Bob op Haarlem 105 met Sport in Haarlem. Het is 7:15 en dan gaan wij gauw verder met het volgende onderwerp. We gaan verder met badminton. Want afgelopen weekend was de 4e ronde in de Eredivisie badminton. Haarlemse Duinwijk is met 29 landskampioenschappen de meest succesvolle badmintonclub van Nederland. En de grote vraag is, gaat het dit seizoen de 30ste titel worden? Aan de telefoon coach en een van de grootste namen uit het Nederlandse badmintongeschiedenis, Judith Meulendijk. Judith, goedenavond.
1: Goedenavond, hey Alex.
0: Judith, een club als Duinwijk doet eigenlijk elk jaar mee, hè, om de kampioenschappen. We duiken zo even dieper op het seizoen in. Maar ik zit hier met mijn loterij voor mijn neus. Op een schaal van 0 tot 10. Hoe groot is de kans dat Duinwijk dit jaar de 30ste titel pakt? Wat moet ik invullen?
1: Oeh, dat is best een lastig, hoor. Kijk, wel natuurlijk. Ik ben heel positief gestemd. Ik denk dat we een goed team hebben. Maar het seizoen is nog vroeg. We hebben net 4 rondes gehad. We staan natuurlijk bovenaan. Dat is een heel goed begin. Ik denk dat we ook een goed signaal afgeven. Nummer 30 zou wel heel mooi zijn natuurlijk.
0: Helemaal goed, dan vul ik hem zelf in. Dan zet ik hem op 10.
1: Dat denk ik dat slim is, ja.
0: Hey, even terug aan het begin van het seizoen. Hè. Je bent kampioen met het team geworden vorig jaar. Samen met Stan Put, jouw assistentcoach. Dan blijft de selectie volgens mij voor 95% hetzelfde.
1: Dat klopt inderdaad. We hebben eigenlijk iedereen behouden. Er zijn wat kleine wissels geweest. Novi Wieland is erbij gekomen en Timo Stoffelen. We hebben afscheid genomen van Sana en van onze eerste damesingle van afgelopen seizoen. Dus dat is natuurlijk altijd jammer. Verschillende redenen zijn daar ook voor. Ik denk dat we in de breedte een goed team hebben. We hebben natuurlijk met de Kool een opkomend talent die we ook graag willen betrekken bij team 1. Ik denk dat een hele mooie kans is voor haar om zich op het hoogste niveau te laten zien voor Duinwijk. Dus we zijn er natuurlijk klaar voor. Natuurlijk willen we die 30ste titel. Zoals gezegd, het is nog heel erg vroeg.
0: Ja, je zegt al, hè, we hebben 4 rondes gehad. Een tevreden coach tot nu toe met de resultaten, ook afgelopen weekend?
1: Zeker weten. Ik denk dat Stan en ik hebben heel veel gesproken natuurlijk over, je bent inderdaad kampioen geworden afgelopen seizoen. Je start met eigenlijk bijna hetzelfde team. Wat is het doel? En het doel eigenlijk voor de eerste paar rondes was om toch grote scores neer te zetten. Daar waar we 7-1, 8-0 zouden kunnen willen, dat wilden we gewoon ook doen. Ik denk dat we daar echt in geslaagd zijn. We hebben een goed team iedere keer neer kunnen zetten. Ik denk als we dat zo vast kunnen houden, natuurlijk altijd met blessures, hopelijk dat we die niet krijgen. En met natuurlijk een paar internationals erbij die soms op toernooien zijn, denk ik toch dat we een sterke start hebben gemaakt. En dat was voor ons gewoon goed om een mooi signaal af te geven, denk ik, aan de rest.
0: Ja, je zegt het al, hè? Een aantal internationals die er zijn, waardoor je niet elke week over iedereen kan beschikken. Kan je heel even kort uitleggen, want het is ook nog zo dat die spelers ook nog in buitenlandse competities spelen, toch?
1: Ja, dat klopt inderdaad. We hebben er een paar die in de Duitse competitie actief zijn. Dan hebben we er ook nog een paar die in Denemarken spelen. En ik geloof dat er ook nog een enkeling is die in Polen en in Zwitserland actief zijn. Dus als ze bijvoorbeeld op een zaterdag voor Duinwijk spelen, kan het zijn dat ze op de zondag in Duitsland voor een ander team aan de slag moeten. Dus best pittig, want het is toch veel reistijd gaat erin zitten voor de spelers. Best veel energie kost het, maar tot nu toe gaat het allemaal nog goed. Alleen ik denk dat voor de spelers zelf is het soms een vol programma natuurlijk.
0: Ja, en op wat voor manier is dat een keuze maken voor hun? Is dat puur om wedstrijden te spelen, ervaring op te doen? Of is dat ook voor financieel om toch hun sport te kunnen bekostigen, waardoor ze ook in die competitie spelen?
1: Ik denk een beetje tweeledig. We hebben natuurlijk internationals die echt nog veel internationale toernooien draaien. En we hebben een paar spelers die juist net een stapje terug hebben gedaan. Die bijvoorbeeld nu aan het studeren zijn. Die toch de focus nog wel op het badminton hebben, maar toch niet meer dat fulltime. Dus ik denk dat het wel van beide kanten is. Dus een stukje financieel. dat het ook het wedstrijdritme, wat je dan toch bijvoorbeeld mist als je minder toernooien speelt. Ja, als je dan in twee competities actief bent, ja, en je hebt dan toch zaterdag en zondag wedstrijd. Of in, ja, als er in een Nederlandse competitie bijvoorbeeld een break is en je kan in Duitsland wel spelen. Ja, dat is natuurlijk wel prettig als je internationaal niet actief bent.
0: Ja, voor de mensen die jou in Haarlem en omgeving niet zo goed kennen, want ze horen heel duidelijk dat je hier uit Haarlem komt. Hè?
1: Nee,
0: ja, heel erg. Een prachtige, bescheiden Brabantse. Maar toch even, hè? Judith Meulendijks, je nam deel aan de Olympische Spelen van 2000, drievoudig Nederlands kampioen. Maar hiervoor ben je ook nog bondscoach geweest van onder andere Zwitserland. Maar gelukkig is een van de badminton-grootheden weer terug in ons eigen Nederland. Wat trok je aan dat je zegt van, ik kom weer naar Nederland en ik ga onder andere voor een club coachen?
1: Ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Ik had nooit een club gecoacht. Kijk, met de jaren na mijn eigen actieve carrière, je hebt veel gereisd, ben ik eigenlijk redelijk snel in het coaching vak gestapt. En dan kom je eigenlijk een beetje, je zit natuurlijk achter de baan in plaats dat je op de baan staat. Maar het blijft natuurlijk veel reizen. Je bent echt heel veel onderweg. Na Zwitserland ben ik natuurlijk in Slowakije aan de slag gegaan. En ja, toen ik daar klaar was, ja, heb ik me eigenlijk een half jaar echt geconcentreerd op mijn bachelor in psychologie. Want dat vond ik ook belangrijk om toch die ook af te sluiten. Dat heb ik inmiddels ook gedaan. Toen de voorzitter belde van Duinwijk, kwam eigenlijk wel op een goed moment. Dat was de vraag natuurlijk van, ja, natuurlijk hoofdcoach van Duinwijk, maar aan de andere kant ook een regionaal trainingscentrum voor jeugd in de Duinwijkhal op te zetten. Dat trok me natuurlijk ook heel erg om, ja, toch de ervaring door te geven aan de jeugd. En die combinatie, ja, die leek me gewoon heel erg leuk. Dus het is mijn eerste club die ik coach. Dus ja, dat is natuurlijk altijd een leuke uitdaging.
0: Nou, ik weet uit betrouwbare bron dat er heel veel Nederlandse badmintonners en zeker ook in Haarlem blij zijn en trots zijn dat er een groot kampioen actief is op de Nederlandse velden. Judith, dankjewel. Succes met jouw/jullie team het komende seizoen. En laten we hopen dat daar volgens mij in februari de 30ste titel bij komt. Dankjewel, Judith.
1: Dankjewel.
0: Fijne avond. Haarlem 105, het is 8:08. En we zeiden toen straks al in de opening, Johan. Wij draaien natuurlijk hier op Haarlem 105 draaien we natuurlijk niet alleen muziek, maar we draaien ook muziek. Want dat is ook waar wij voor zijn bij Haarlem 105. Maar sport en muziek, die hebben zeker veel gemeen. En daarom heeft onze technicus Jeroen Kalverlagen, waar we al heel veel jaren mee werken, niet alleen hier bij 105, maar ook sportevenementen, die is namelijk de muziekarchieven ingedoken. En die zegt, laat ik eens even gaan kijken hoe goed het met de sport en de muziekkennis is. Toch, Jeroen?
2: Ja. 1 augustus 2008.
0: Ja.
2: Toen begon het voor Ajax met dit nummer, dankzij de DJ van FC Cardiff.
0: Dit was het nummer?
3: Ja, die kennen we. Bob Marley met Twillen.
2: Wordt bij Ajax gedraaid.
0: Ja. Nog steeds?
2: Af en toe nog wel, ja.
3: In de rust, toch?
2: Ja, in de rust. En uitsupporters moesten toen wachten.
0: Ja.
2: En toen heeft de DJ van dat stadion, van FC Cardiff, heeft dit nummer ingestart. Ja. En de supporters van Ajax hebben dit toen onarmd.
0: En sindsdien is dit,
2: dit is zo gekoppeld aan Ajax, dit nummer. Hè. Ook de merchandising campagne met shirts. Ja. Die drie vogeltjes op die shirts. Ja.
3: Maar dat is echt vanuit dat nummer wat in Cardiff gedraaid werd. Ja. Dat hebben ze eigenlijk toen zijn ze Bob Marley gaan claimen. Ja.
2: Toen heeft Ajax Bob Marley
3: en wanneer, welke datum noem je?
2: 1 augustus 2008.
0: Nu zijn er ook heel veel, bijvoorbeeld een wereldkampioenschap voetbal, waar ze dan een speciale hymne voor maken. Zonder wat te zeggen, nu Jeroen, verras ons eens. Kijk even, Johan, hoe onze kennis is.
3: Ik voel hem al aankomen.
0: Heb jij nog een andere die je mee hebt genomen om te raden van welk de club of een toernooi of een sport? Kan je start eens wat in? Wij zeggen, zeg maar niks. Even luisteren.
4: Bizar! Fucking bizar!
0: Ja, ik herken wel wat.
4: Ja, zit je naar dingen te kijken en te open.
3: Past niet, maar dan is dat het honkbal.
0: Nee.
3: Ook niet.
0: Luister nog, luister.
4: Yo!
3: Ja.
0: Nummer van Max Verstappen.
3: Ja.
0: Oh, wat heeft hij lekker geraced, hè? Hij won voor het eerst, hè? In Singapore.
2: Voor het eerst, ja. Dit is een bijzonder sportmomentje.
0: Was een bijzonder dit weekend. Ik heb genoten van hem. Heb jij gekeken, Johan?
3: Ik heb niet gekeken, maar hij begint eindelijk weer een beetje in vorm te komen en punten te pakken. Dat is wel lekker.
0: Max Verstappen, Formule 1. Heb je nog meer muziek die ergens... ja, ik vind het wel leuk om niks, dat je niks vertelt. Ja, ik weet deze. Johan, kom op.
3: Ja.
0: Voor Haarlem is dit een hele bekende.
3: Ja, dit is volgens mij honkbalweek dan.
0: Nee.
3: Niet?
0: Nou,
3: basketbalweek.
0: Ja,
3: basketbalweek.
0: Dit was het voorstelnummer, hè, Jeroen, van de Haarlem Basketweek. Dit is John Miles met Music.
3: Music was my first love, toch?
0: Music was my first love. Dat was een heerlijk
3: heb ik
0: nummer.
3: Ik heb niet meer meegemaakt, de basketbalweek.
0: Nee, de startende vijf. Er gingen altijd die lichten hier in de Kennemer Sporthal. Die gingen van links naar rechts, van voor naar achter. En dan werden hier de startende vijf. En die mochten dan een dunk doen. En daarmee werden ze voorgesteld. Dit is zo'n heerlijk
3: vet. Ik zie het voor me.
0: Ja, dit is echt top.
3: En dan gaat hij lopen, dan komt hij.
0: Dat is nu. En nu gaat... Ja, ik krijg er weer kippenvel van.
3: Lekker hoor. En wij er lekker doorheen praten, mensen thuis. Ik hou je mond, man. Dit stukje wil ik horen.
0: Nou, Jeroen Verrassels, wat heb je nog meer meegenomen?
3: Deze weet ik, maar dit kan zijn. Ik ken deze Jeroen ook al een tijdje. Dit werd gebruikt tijdens het voorlezen van de opstellingen bij HFC Haarlem. Draaide Robert in. Maar het is ook basketbal volgens mij.
0: Jeroen?
2: Ja, ik denk honkbal, eerlijk gezegd. Ik ben Chicago, hè?
3: Dit is van de Bulls, toch?
0: Dit is van de Bulls, ja.
2: Ja.
0: Deze hadden ze denk ik al in 1980. Dit is het voorstelnummer bij de Bulls.
3: Ja, en onze collega Robert Zand, die normaal gesproken de uitzending met ons maakt, was stadionspeaker bij Haarlem en draaide dit terwijl hij de voorstelling oplas ook. Dus het is ook een beetje Haarlems nostalgie.
0: Hij heeft het gewoon gepikt vanuit Chicago.
3: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Heb je nog meer meegenomen?
3: Ja, clublied van Tum Tum Goodnight, Veteranen 1.
2: Meer naar de pijltjes.
0: Ik zeg het, zeg maar even.
3: Seven Nations Army.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja, maar welke sportclub of vereniging?
3: Ja,
0: Ik heb geen idee.
3: Ik weet het. Dit hoort bij de opkomsttunes van darten.
2: Ja.
3: Michael van Gerwen.
0: Oh, van Michael van Gerwen. Ja, en zo zie je dus hoeveel muziek er wel niet bij sport is, hè?
3: Ja.
0: Buiten dat natuurlijk heel veel sporters vaak helemaal geïsoleerd zijn met een koptelefoon. De een heeft R&B, de een heeft house music om zichzelf. Ja. Ik weet dat judoka's dat erg doen bij het oppompen van zichzelf. Ja, het is bijna 8 uur, maar
3: dit, toch?
0: Dit is wel lekker. Iets harder nog? Oh, je hebt al nieuw ingestart. Wat is dit?
3: Nee, ik hoor nog de Seven Nations Army. Maar dus ook in de kleedkamer van de veteranen van Tum Tum klinkt dit regelmatig in Heemstede.
0: Wat is Tum Tum?
3: Dat is een zaalvoetbalvereniging waar jouw collega-presentator de sterren van het dak speelt.
0: Hey, je hebt er nu een nieuw ingestart, hè? Ja? Even luisteren, sis.
3: Ja, dit is ook één in mijn categorie. Nou, ga kijken of jij hem weet. Dit laat ik even lopen. Ik weet ook wie het geïntroduceerd heeft. Nou, dan weet jij toch...
0: Wat is dit nou?
3: Weet je welk hoek je moet zoeken?
0: Stil nou, Vio. We hebben nog 1 minuut, dan gaan we naar het nieuws.
3: Dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn ze dan. De rotblauwe
0: leeuwen. Oh, Haarlem.
3: Captain Beer, Wentink. Het is La Banda, ingevoerd door...
0: Ik weet niet.
3: Ja, wie heeft alles bedacht bij Haarlem wat origineel was?
0: Jij?
3: Barry Hughes.
0: Oh, Barry Hughes. Dat waren mooie tijden. Hoe lang heb je daar gezeten?
3: Ik heb er een hele tijd gezeten, maar nooit met Barry Hughes. Die heb ik wel een keer mogen interviewen. Ik heb er 15 jaar op de tribune gestaan.
0: Potverdorie. Ja. Heb je nog eentje? Oké, ik ben stil.

0: Dit is toch Lee Towers, ja, ook bij Feyenoord?
1: Maar Lee Towers denkt zelf ook dat hij dit nummer bedacht heeft.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar dit wordt toch ook bij Feyenoord gedraaid?
1: Ja, die hebben het weer van Liverpool.
0: Jeroen? Is dit Liverpool? Wat is dit?
1: En het is eigenlijk een musical nummer.
2: Dit is gewoon Liverpool, hè? Want Feyenoord is Lee Towers.
0: Ah, oké. Okay.
2: Ja.
1: Het is volgens mij een nummer van voor de Tweede Wereldoorlog uit de musical. Wat herontdekt is door Liverpool.
2: Ja, door Jerry en de Pacemakers. Ja,
0: ongelooflijk.
2: Die hebben dat
0: Dat vind ik leuk, Jeroen. Dit vind ik leuk. Ik denk dat we dit over een paar maanden, maar dan weer met andere nummers. Wat bij de sport is en muziek, we meer moeten nog een keertje moeten doen.
1: Suggesties naar Sport in Haarlem met haarlem105.nl.
0: Het is bijna 8 uur. Wij gaan naar het nieuws van 8 uur hier op Haarlem 105. En na het nieuws gaan we het nog hebben over karate. We gaan het nog hebben over turnen, want het WK komt eraan. En we gaan nog natuurlijk straks voetbal in Haarlem. Oftewel, de maandelijks worden jullie weer bijgepraat over al het voetbal in Haarlem en omgeving. Tot straks na het nieuws van 8 uur.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
5: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
4: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
6: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
4: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer. Vannacht een graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. En het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Sport in Haarlem. De talkshow Sport in Haarlem. Tussen 7 en 9 op Haarlem 105. Met vanavond
0: nog 3 fantastische onderwerpen. Want turnen, want aanstaande zaterdag begint in Rotterdam Ahoy voor de 3e keer in de Nederlandse geschiedenis het wereldkampioenschap turnen. Met ook Haarlemse inbreng, waar ze bij Bato zeer trots op zijn. Aanwezig bij ons zijn Bato turncoach Annabel Smit en deelnemster die nu nog op de reservelijst staat, Floor Schoof.
1: En Warja Polchenko is een karate-talent. Nadat ze jarenlang hockey had gespeeld, stapte ze over naar de karatesport. En met succes, ze werd al snel opgeroepen voor de nationale selectie en hoopt zich nu te plaatsen voor het EK Junioren in 2027.
0: En zoals elke maand in het laatste uur tussen 8 en 9 voetbal in Haarlem. Oftewel maandelijks worden jullie weer bijgepraat over alles wat er op het voetbalgebied in Haarlem en omgeving gaat gebeuren. 2 van hun journalisten, Marcel Akerboom en Hans Akkerman, praten ons straks bij. Tot 9 uur. Hier op Haarlem 105.
7: Sport tussen 7 en 9 in Haarlem.

0: Het tweede uur van Sport in Haarlem op Haarlem 105 beginnen we met Rick Ashley qua muziek en met karate als sport.
1: Karate inderdaad. Warja Pochelko speelde jarenlang hockey, maar stapte 3 jaar geleden over naar de karatesport. Ze bleek er aanleg voor te hebben, want al na iets meer dan een jaar werd ze opgeroepen voor de nationale selectie. Dit seizoen staat er voor de 15-jarige Warja de nodige internationale wedstrijden op het programma en hoopt ze zich te plaatsen voor het jeugd-EK, het EK Junior in 2027. Warja, welkom.
2: Ja, dankjewel.
1: Als eerste, waarom die overstap vanuit het hockey naar karate?
2: Ja, ik merkte al snel dat teamsport niet echt iets voor mij was. Ik had liever dat ik, als er dan een fout werd gemaakt door een teamgenoot, dan dat de hele groep er last van had. En ik had gewoon liever dat het allemaal aan mij lag en dat ik het zelf kon bepalen hoe de wedstrijden gingen en zo. Dus, en vechtsport leek mij ook leuk, dus toen vond ik karate wel leuk en maakte ik die overstap.
1: Meteen naar karate of heb je ook nog andere sporten geprobeerd?
2: Nee, gelijk karate. Ik combineerde het eerst samen met hockey, maar uiteindelijk werd het te druk en koos ik ervoor om naar karate volledig over te stappen.
1: Ja, en dat was bij KNMU al destijds?
2: Ja.
1: Ja. Het was meteen een sport die je greep dus.
2: Ja.
1: Waar zat dat in?
2: Ja, ik weet het niet echt. Ik had het er wel voor over om veel te trainen en ik vond het al snel leuk en het lukte me goed, dus uiteindelijk lukt het om dingen te bereiken erin.
1: Ja, ja. Had je dat inderdaad al snel dat je dacht, maar ik kan dit eigenlijk ook wel aardig?
2: Niet helemaal aan het begin, maar na een tijdje, als ik iets leuk vond, dan richt ik er me gewoon heel erg op. En dan lukt het uiteindelijk wel steeds beter. En dan
1: ben je fanatiek?
2: Ja.
1: Ja? En vertaalde dat zich ook al snel in dat je veel overwinningen haalde?
2: Nee, niet echt. Aan het begin van al mijn wedstrijden lukt het niet echt om prijzen te halen of wedstrijden te winnen. Maar na een tijdje door al mijn fouten in te zien en daaraan te werken, dan lukt het uiteindelijk wel.
1: Ja, nou zei je al, ik wil eigenlijk een sport doen, meer een individuele sport. Ja. Ik wil het alleen mezelf kwalijk kunnen nemen als het misgaat. Je zegt, ik ben fanatiek. Is winnen heel belangrijk voor je?
2: Ja.
1: Staat plezier voorop? Hoe verhoudt zich dat bij jou?
2: Ja, het geeft me wel echt dan veel motivatie om dan weer verder te gaan. Ook al lukt het niet altijd om te winnen, is het altijd wel zo'n gevoel waar je zo blij van wordt en waar je het echt alles voor over hebt.
1: En als je nou verloren hebt, wat voor warje hebben we dan mee te maken?
2: Ja, dan ben ik niet tevreden, maar daar leer je dan ook wel altijd van je fouten. Ja,
1: kun je daar snel in schakelen? Dat je snel denkt, oké, het is dan maar een les?
2: Ja, dat moet wel, want vaak heb je dan dat je een wedstrijd verliest en dat je daarna gelijk nog een nieuwe wedstrijd moet draaien. En dan moet je wel snel schakelen. Ja. En helemaal opnieuw beginnen en dan goed weer focussen op de wedstrijd.
0: Ben je ook iemand die jouw wedstrijden bij winst en verlies heel erg analyseert? Wat heb je goed gedaan? Wat heb je slecht gedaan? Wat kan je verbeteren?
2: Ja, dat is inderdaad ook heel belangrijk. Want dan zie je wel wat je goed deed en wat je fouten zijn. En daar kun je altijd goed van leren voor je volgende wedstrijden.
0: Ja.
1: Wat is jouw sterke punt als karateka?
2: Een moeilijke vraag. Ik denk, ja, goed van mijn fouten leren, denk ik. Goed mijn oude wedstrijden analyseren en daarvan te leren en daardoor verder te groeien. Ja,
1: en ben je dan fysiek heel sterk? Ben je tactisch heel sterk?
2: Ik denk niet dat ik fysiek veel sterker ben dan de anderen. Ik denk dat ik daar gewoon gemiddeld in ben. Maar ik probeer tactisch misschien meer na te denken hoe het beter kan.
1: Ja, waar moet jij jezelf het meest op verbeteren, vind je?
2: Ik denk, ja, nog beter tactisch worden en gewoon slimmer worden dan de andere mensen waar ik tegen dan moet.
1: Waar zit het bij karate? Is dat het moment dat je een aanval plaatst of niet?
2: Ja,
1: is dat
2: je moet gewoon heel scherp zijn in alles wat je doet. En

0: en seminars in binnen- en buitenland. Ja. Waar moeten we aan denken dan?
1: Sorry?
0: Waar moeten we aan denken? Wat zijn dat voor soort seminars?
1: Ja, bijvoorbeeld over een paar weken ga ik naar een trainingskamp voor een week van een Olympische coach. En die geeft dan 4 uur per dag training en dan 6 dagen lang. En dan ga ik daarheen en dan ja, leert hij eigenlijk zijn ervaring en gaan we gewoon hard trainen.
0: Ja, en komt dat vanuit de club of is dat iets wat je zelf gewoon heel graag wil?
1: Ja, dat is wat ik zelf dan...
2: Ik vind het mooi hoor, die gedrevenheid. Ja, ik vind het echt mooi. Ja,
1: dat is waar ik dan zelf voor inschrijf.
0: Ja, ja.
2: Je wil alles eruit halen.
1: Ja.
2: En ook van als je dan een Olympische coach, als je daarheen gaat.
0: Ja, die ervaring mee pakken. Ja, heel tof. Maar je zit ook nog op school, neem ik aan.
1: Ja.
0: Waar?
1: Op het Cornert. Ik zit nu op 4 VWO.
0: Ja, en is dat een beetje te combineren? Want dat vraagt ook veel van je.
1: Ja, het is wel lastig, maar ik probeer gewoon zoveel mogelijk op school te doen, zodat ik na school zoveel mogelijk tijd heb voor sport. Ja. En tot nu toe lukt het wel.
2: Hoeveel tijd is dat? Moeten we aan denken in een week voor karate?
1: Ik train 6 keer per week.
2: Ja.
1: En dat is 5 keer per week elke dag op schooldagen. En dan zaterdag heb ik niks. En dan zondag heb ik nationaal teamtraining in Rotterdam. Ja. Dus dat neemt wel veel tijd in. Ja.
0: En krijg je daar ook van school wel een beetje ruimte voor? Dat als je een toernooi hebt of zo'n trainingsweek. Hè, het is nu vakantie, niet over 2-3 weken.
1: Ja, ik krijg dan wel vaak vrij van school als ik het aanvraag. Dus dan krijg je daar ook wel ruimte voor.
0: Ja, ja. Hoe zien nu, we weten al dat je 1 trainingskamp gaat doen, maar hoe zien de komende maanden er voor jou uit? Wat staat er op het programma voor belangrijks?
1: Ja, het is nu best wel rustig qua wedstrijden. Alleen er is nog een toernooi in Hamburg. En dat is wel belangrijk voor het selecteren voor het EK. Dus als je daar een prijs op haalt, dan telt dat mee voor de selectie, zeg maar.
2: Ja, en hoe ver zit je daar tegenaan, tegen het EK? Om je daarvoor te plaatsen?
1: Ja, je moet daar wel een paar prijzen voor halen. De eerste prijs was ook in Luik. En dat was wel gelukt. Daar was ik derde geworden. Dus en nog het NK. En in Hamburg.
2: Dus het is en punten halen en geselecteerd worden. Moet ik het zo zien?
1: Ja.
0: Wat is tot nu toe de prestatie waar je nou het meest trots op bent?
2: Ik denk dat die nog komt volgend jaar bij het EK.
0: Ja, volgend jaar bij het EK. Tot nu toe.
1: Ik ben wel een Nederlands kampioen, wel een tijdje geleden geworden. Maar ik denk dat ik het vetste wel vind dat ik naar de Youth Leagues kan in het buitenland. Want dat is een heel groot toernooi met wel de beste karateka's. En dat ik daar dan nog een paar rondes kan winnen. Nog geen medailles, maar dat ik daar kan staan tussen een van de beste mensen.
0: Dat je die ervaring al op kan doen. En waar is dat ook dit jaar nog?
1: In Venetië, aan het einde van het jaar.
0: Ja. Nou ga je op trainingskamp in het buitenland, je gaat naar Venetië toe. Dat kost ook een hoop. Ik weet niet, betaalt de bond af? Moet je dat zelf financieren?
1: Nee, dat moeten wij wel zelf betalen en dat loopt snel op in kosten inderdaad.
0: Ja, want je hebt verblijfkosten, reiskosten. Waarschijnlijk voor zo'n toernooi zul je ook moeten betalen met elkaar. Dus een trainingskamp. Hoe krijg je het allemaal bij elkaar als ik zo onbescheiden mag zijn dat te vragen?
1: Ja, dat moeten mijn ouders dan betalen. En daarvoor hebben we ook een crowdfunding gestart. Zodat we daar dan misschien geld kunnen gaan krijgen uiteindelijk. Ja,
0: dat is op Talentboek Haarlem.
1: Ja.
0: We hebben alle talenten uit Haarlem en omgeving staan bij elkaar op talentboekhaarlem.nl. Hoeveel hoop je binnen te halen met die crowdfunding? Waar heb je het bedrag op gezet?
1: Als het goed is, staat het nu op 3000. Ja. Maar dat zien we dan wel. Er staat nu nog niet heel veel op.
0: Nee, precies. 3000 is je doel. Maar daar moet je nog. Het is niet dat er al 3000 euro is toegezegd.
1: Nee, klopt. Nee.
0: Nou, weten we eigenlijk wel een beetje. 3000 euro, daar kun je dat nooit allemaal van betalen. Maar het is een aardige aanzet. Dus het is te hopen dat daar wat op binnenkomt. Het aardige is talenten die bij ons in de studio komen en een crowdfunding hebben. We hebben een klein sponsorgroepje rondom sport in Haarlem heen. Wij gaan 100 euro bijdragen aan jouw crowdfunding om een klein beetje in de pot te doen.
1: Ja.
0: Maar vooral roepen we op mensen die dit luisteren of zien om jou ook te ondersteunen. Dat kan echt al vanaf... Ik zag toevallig vandaag dat iemand 5 euro had overgemaakt. Dat kan ook, hè?
1: Ja. Denkt,
0: nou, dat vind ik het hartstikke leuk. Dat gun ik Wanja van harte en ga ervoor. Kijk op talentboekhaarlem.nl. Daar vind je de pagina van Wanja. Wat is je uiteindelijke doel? Het grote hoofddoel als je hier over 10 jaar zit, waar we op terugblikken, dat je zegt,
2: bam,
0: daar had ik het toen al over.
1: Ja, mijn grootste doel is dus eigenlijk om op het WK dan een prijs te halen of het EK.
0: Ja.
1: Ja, dus.
0: En heb je dan ook al een beetje bedacht wanneer dat zou moeten gebeuren voor jou? Of zeg je ooit?
1: Ja, ik wil nu beginnen met het plaatsen voor het EK, zodat ik daar tenminste sta. En dan vanuit daar dan uiteindelijk iets te kunnen winnen. Natuurlijk wil je gelijk wel iets winnen als je er bent, maar dat is wel een heel groot doel. Maar daar werk ik natuurlijk naartoe.
0: En dat jeugd-EK is wanneer?

0: In februari, als het goed is.
1: Februari, precies. Ja. Dus nu een half jaar punten pakken. Zorgen dat je je plaatst en dan loop naar het jeugd-EK.
0: Ja.
1: Nou, we horen graag hoe het je vergaat. Of je je gaat plaatsen en als je gaat plaatsen, hou ons ook op de hoogte van wat er gebeurt.
0: Ja.
1: En ik dank je voor de komst naar de studio. Warja Potchenko.
0: Ja, dank u wel. Oh, oh, oh.

0: Het is 10 minuten voor 8:30 op Haarlem 105 bij Sport in Haarlem. Nog tot 9:00. En de vaste voetballuisteraars weten dat het altijd na 8:15 tijd wordt voor de vaste rubriek Voetbal in Haarlem. Oftewel de mensen van Voetbal in Haarlem praten jullie maandelijks bij met wat er gebeurt op en naast de velden. En dit keer hebben de eindredacteuren Martijn en Danny twee giganten aan journalisten gestuurd. Marcel Akerboom en Hans Akkerman. Mannen, welkom.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat jullie vanavond die rol op je willen nemen. De mannen zijn er niet. Ik wil toch eigenlijk even met wat droevig nieuws beginnen, Hans. Toch het overlijden van toch ook wel een icoon hier binnen het Haarlemse, Milko Pieters.
2: Ja, bijzonder verhaal.
0: Ja, 1 oktober overleden.
2: Ik ken hem al jaren van Schoten.
0: Ja.
2: En recentelijk van DSS. Hij begroette mij altijd op dezelfde manier. Hey, fijne gozer. Ik had heel goed contact met hem.
0: Ja.
2: En het was een hele bijzondere man. En ik ben bij zijn uitvaart geweest. Ja. En die was ook
0: indrukwekkend.
2: Zeer indrukwekkend. Ja. Honderden mensen met fakkels langs de weg. Afgeladen sterrenheuvel. Mooie toespraken. Uiteindelijk zong er nog een Ajax-lied. Het Ajax-clublied.
0: Okay.
2: Had hij ook geregeld. Ja, heel indrukwekkend. Ja. En zonder dat hij er niet meer is.
0: Ja, wat deed hij voor het voetbal in Haarlem, om zo te zeggen? Waar was hij allemaal bij betrokken?
2: Hij was teammanager bij Schoten en recentelijk bij DSS. En hij zorgde dat de selectie op peil was. Hij verrichtte nog veel meer klussen.
0: Ja.
2: Het was een Schotenman die een paar jaar geleden naar DSS is gegaan.
0: Ja. Ik begreep ook voor jullie eindredacteur Martijn en Danny, een man die veel voor hun betekent en voor voetbal in Haarlem.
2: Ja, ja. Daar weet ik de details niet
0: over. Ik begreep ook dat de wedstrijd van DSS, die ze speelden tegen Arsenal op hun eigen veld, heel indrukwekkende stilte was. Voor aanvang van de wedstrijd van DSS.
2: Oké.
0: Ja.
2: Ja, ik was daar niet bij.
0: Ja, jij was daar niet bij, maar die was echt, wow, die was heel indrukwekkend. Ja, Milko Pieters, te jong overleden, maar 62 jaar.
2: Ja.
0: En tot zover even deze korte stilte speciaal voor hem. Toch even naar, zoals de luisteraars hier op Haarlem 105 altijd maandelijks krijgen, het voetbal in Haarlem, Marcel. Waar ben jij de afgelopen weken allemaal geweest?
1: Ik ben afgelopen zaterdag bij Edo geweest. Edo tegen Pancratius, zeg ik gewoon nog. Mm-hmm. Eigenlijk heet het nu SCPB22.
3: Ja, veel beter.
1: Veel beter, hè? Ja. Dus we noemen het gewoon Pancratius.
0: Ja.
1: De week daarvoor ben ik geweest bij... Ik ben bij RCH geweest laatst. Een hele leuke wedstrijd. RCH tegen Blauw-Wit.
0: Mm-hmm.
1: Ik dacht, dat zijn mooie namen vanuit het verleden. Nostalgisch. Die hebben ooit Europees voetbal gespeeld, Blauw-Wit. In 1955 of zo. En RCA is ooit eens een Nederlands kampioen geweest. Nu spelen ze 5e klasse.
0: Ja.
1: En de wedstrijd is bij 11-0 gestaakt. Want bij Blauw-Wit, er was niemand meer die nog overeind stond, bij wijze van spreken.
0: Nee,
3: het scorebord was vol.
1: Ja. En dat is dus amateurvoetbal tegenwoordig.
0: Ja.
1: Op het hoogste niveau, op 5e klasse niveau in ieder geval.
0: Ja.
1: Maar ja, ik hou daarvan, dat soort wedstrijdjes. En met hetzelfde gemak ga ik naar Olympia Haarlem een weekje later. Maar dit soort potjes, heerlijk.
0: Ja, aan allebei stel ik jullie de vraag. Nieuwe complex van de Koninklijke al gezien, AFC?
2: Daar moet ik nog naartoe.
0: Daar moet je nog naartoe. Jij, Marcel?
1: Ja, nee, we hadden het er net over. Ja? Want zaterdag is dan een bekerronde, zeg maar.
2: In de competitie.
1: Voor de overige ploeg is het een bekerronde.
0: Ja.
1: En ik ben er nog niet geweest. Dus ik ben er wel eens langs gereden. Ik zie nou ineens een rare heuvel daar midden op het terrein.
3: Ja, ik kwam er vandaag ook langs. Zag hem ook, ja.
1: Dus ik ben wel benieuwd.
0: Ja. Nou, je kan gewoon op haarlem105.nl kijken, hoor. Dat is dan een mooi item van een van onze collega's.
3: Hey, spelen ze al op het hoofdveld eigenlijk, weet je dat?
0: Ja, spelen
3: inmiddels, want de eerste wedstrijd niet, hè? Die moest op veld 3.
2: Vorige week.
3: Ja,
2: okay.
0: Hans, jij zei toen straks, jij komt binnen. Jij zei, Alex, ik heb een enorme lijst die ik moet doornemen.
2: Enorme lijst.
3: Dat is een heel klein papiertje, zie je.
0: Ja, maar Hans schrijft wat klein.
1: Ja.
0: Neem ons eens mee. Lekker dicht tegen die microfoon. Want,
2: ik wilde aandacht echt nog besteden aan het prachtige boek over HFC Haarlem, wat hier op de tafel ligt.
3: Midden op tafel, ja.
2: En ik kreeg hem vorige week.
0: Vertel even, wat was het initiatief voor dit boek? Vertel eens.
2: Ja, Paul Onkenhout en Edwin Struis, die wilden een prachtig boek schrijven over HFC Haarlem. De geschiedenis.
0: Ja.
2: Die noemden het de Kik, als een eerbetoon aan Kik Smit. zeg maar, misschien wel de beroemdste voetballer die Haarlem ooit heeft voortgebracht. En het overtrof al mijn verwachtingen, dat boek. Nog afgezien van de fantastische verhalen. Het fotomateriaal. Nou, ik heb...
0: Hoe vaak heb je hem sinds dat je hem hebt gekregen in je handen gepakt thuis? Ja, even...
3: We willen hem niet beschadigen, denk ik.
2: Ja, 20, 30 keer.
0: Ja. Ja, mooi is dat toch, hè?
2: Ja,
0: en elke keer...
2: Zie ik weer foto's, ook uit de tijd... Ja, ik kwam er sinds 82.
0: Ja.
2: En, maar ook van voor die tijd, ja, prachtige zwart-wit foto's.
3: Ja. Ja, en het is een schitterende uitgave geworden. Ja.
2: En kost maar 1889.
3: 1889, het oprichtingsjaar. Ja. Ja. Ja.
0: Wat is er nog meer gebeurd buiten dit prachtige boek? Ik ga hem zo ook nog heel even in, waar je zegt van... Hey, hier neem ik jullie graag even in mee, voetballend Haarlem.
2: Nou, wat ik wel interessant vind dit seizoen is dat... zowel de tweede klasse als de vierde klasse... dat dat twee klassen zijn waar de klasverschillen marginaal zijn.
0: Mm-hmm.
2: Dan kan iedereen van iedereen winnen. Ik ben nu bij VSV geweest, bij Stormvrouws en bij Bloemendaal. En nou, die geven elkaar niks toe. En dat zijn hartstikke leuke wedstrijden. Met aardig wat publiek. En heel veel beleving op het veld. En,
0: al zo vroeg in het seizoen?
2: Ja, en er steekt misschien één ploeg bovenuit in die tweede klasse. In de vierde klasse weet ik dat nog niet. Maar het is elke week is het volle kracht vooruit. Want je kan bij wijze van spreken met 32 punten na competitie moeten spelen. Ja. En je kan met 35 punten een na competitie halen om te promoveren.
0: Ja.
2: En dat maakt het wel interessant. En al die derbies.
0: Ja.
2: Want dan zit Olympia ook nog bij. Dus dat zijn ongelooflijk veel derbies.
0: Ja, nou komen je zowel jij als Marcel komen op heel veel velden. Zie je nou ook een andere manier of dat het anders leeft in Haarlem en omgeving bij die wedstrijd? Hans zegt er nu al, het was druk, het was gezellig, zo vroeg in het seizoen. Wat vind jij daarvan? Wat merk jij daarvan?
1: Ik ben nog niet bij VSV geweest bijvoorbeeld. Nog niet bij Stormvogel, maar wel bij Olympia.
0: Ja.
1: En daar vind ik juist het beetje de andere kant op gaan. Die zijn natuurlijk net gedegradeerd. Ja. Op een vervelende manier.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb de indruk dat ze er nog niet bovenop zijn in ieder geval. Er hangt een soort grauwsluier over die club heen. Mm. En er is natuurlijk ook een andere trainer nu. En die doet keihard zijn best, hoor, daar niet van. Maar... andere selectie, er hangt gewoon iets overheen.
0: Ja.
1: Waarvan ik denk, dat gaat nog een tijdje duren voordat het weer positief gaat worden.
3: Dat zie je ook in de resultaten tot nu toe.
1: Ja, ze staan nu ook onderaan.
0: Ja.
1: En ik heb die wedstrijd gezien en toen vond ik ze ook al een beetje mat spelen, zeg maar. En ze verloren uiteindelijk ook, maar het is het allemaal net niet.
0: Ja.
1: En dat is dus even jammer.
3: Ja. Wat heb je komend weekend op het programma staan? Waar ga je naartoe?
1: Ja, ik had het net over. Misschien wel naar HFC, maar ik zat ook te denken aan Overborst tegen BSM. Want BSM in Bennebroek is een van mijn favoriete clubjes, zeg maar.
0: En waarom? Waarom?
1: Het is er zo heerlijk dorps. Het is echt, je komt daar binnen en het sportpark heet al Het Rotte Gat. Nou, daar ben ik blij. En,
3: midden in een woonwijk, hè? Kruidborst sluipt er om er te komen.
1: Nou, klopt. Maar aan de andere kant ligt dan de ringvaart. En als je even te hard schiet, dan ben je de bal kwijt. Maar daar hangt nou juist een heel dorpsfeertje van... joh, kom er gezellig bij, we pakken een biertje en we gaan lekker aan de gang. En winnen ze, vinden ze prachtig. Verliezen ze, ook helemaal geen probleem.
0: Je weet dat ze volop bezig zijn met de ontwikkelingen van het veld, hè?
1: Dat wil ik geloven.
0: Ja, die scoop krijg je van mij gewoon.
1: Oké, dankjewel. Maar,
0: maar ik snap wat je bedoelt.
1: Ja, en Overborst, daar is nu Rocco de Vos, is daar de trainer.
0: Ja.
1: Ik ben daar eerder dit jaar ook al een keertje geweest... Daar gebeurt ook weer wat. Die doen het ook lekker in de vierde klasse nu.
0: Ja.
1: Waar ook iedereen van iedereen kan winnen. Kan ik je vertellen.
2: Die klasse bedoelde ik
1: al. Die klasse, ja, precies.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat een leuk potje wordt. Maar dat, sowieso, BSM is altijd leuk volgens mij. Daar loopt ook een jongen rond. Jurie Dijkstra heet die. En die schiet ze uit alle hoeken en gaten, schiet hij ze erin. En op dat niveau dat kunnen doen, dat vind ik leuk. Daar hou ik van.
3: Ja, jij Hans, waar ga jij naartoe?
2: Ik ga in ieder geval naar Telstar Feyenoord.
3: Ja.
2: Zaterdagavond. Ik ga in ieder geval naar Telstar Feyenoord op zaterdagavond. En op zondag, als ik me goed voel, stap ik op mijn e-bike. En dan rijd ik even naar Amsterdam-West. Daar speelt HBC een bekerduel.
0: Ja.
2: En dan heb ik ook meer 35 kilometer gemaakt.
0: Ja. over 35 kilometer. Ik ga naar de 84 minuten bij Telstar. Want de afgelopen wedstrijd... We moeten het helaas altijd al hebben over Telstar.
2: Ook in Haarlem?
0: Nee. Neem ons eens mee eens even met Telstar. Afgelopen wedstrijd.
2: Ja, dat zal ik zeggen. Het houdt al niet over, vind ik, dit seizoen. Ja, dan speel je tegen een tegenstander die na 13 minuten een rode kaart krijgt. Dan denk je, ja, zou hij beter een strafschop kunnen hebben dan die rode kaart. Maar vervolgens gaat die vrije trap erin. Dus dan kom je met 1-0 voor. Ja, dat lijkt een droomscenario. En dan sta je 10 minuten later sta je met 2-1 achter.
0: Ja.
2: Nou, dan maak je met pijn en moeite 2-2. Moet je voor de rust misschien nog voorkomen. Maar wat ik in de tweede helft heb gezien, dat was... Ja, het was onderin KKD-niveau van beide ploegen.
3: Ja, en ik wou zeggen, het is niet tegen een tegenstander die voor Europees voetbal gaat, zullen we maar zeggen.
2: Nee,
3: dus,
2: niet echt, moeten ze wel winnen om er een seizoen van te maken.
3: Ja.
2: Nee, een schrikbarend tekort aan creativiteit op het middenveld. En voorin, ja, twee spitsen die niet scoren. In het kort.
3: Ja.
2: En dan wordt het moeilijk. Maar ja, mijn enige hoop is dat... een paar weken geleden zei ik dat Cambuur en Willem II zwakker zouden zijn. Nou, Cambuur begint zijn puntjes te pakken.
3: Ja.
2: Willem II schat ik ook wel wat hoger in. Ik heb... Met deze selectie heb ik weinig hoop op dat ze het gaan redden.
0: Ja.
2: Want, en ook Anthony Correia had met deze selectie waarschijnlijk ook op deze plek gestaan.
0: Ook niet zijn manier van?
2: Ja, het is, ik vind het lastig om een trainer te beoordelen, een nieuwe trainer te beoordelen die aan zijn eerste klus begonnen is. Feit is gewoon dat er afgelopen zondag stonden maar 4 spelers in de basis die vorig jaar in de basis stonden.
3: Ja.
2: Dat is het, is kwaliteit.
3: Ja, nou, wij zijn ze vorig seizoen ook niet waanzinnig goed begonnen. Dat kwam tijdens het seizoen, werd het beter en beter. Hè? Je zag dat het spel verbeterde. Zie je een verschil qua spelkwaliteit?
2: Nou ja, geen creativiteit op het middenveld. Heel verdedigend spelen, waardoor de middenvelders tegen hun eigen strafschopgebied aanstaan. Ja, en dan moeten ze 70 meter overbruggen om hun spitsen te bereiken. En dat lukt van geen kant. Toevallig zondag wel. Toen hadden ze in de tweede helft 75% balbezit. 30 keer op doel geschoten, waarvan 5 keer binnen de palen. Nou, dat zegt ook al iets.
3: Ja, en dan krijg je zaterdag een makkelijk potje tegen de nummer 1 van de...
2: Ja, aan de andere kant...
3: Ze hebben vorig seizoen PSV twee keer gepakt.
2: Je hebt niks te verliezen.
3: Ze kunnen van bal spelen. Ja.
2: Je hebt niks te verliezen tegen Feyenoord. Maar die zijn wel redelijk bezig, hè? De laatste 3 wedstrijden 14 voor, 0 tegen.
0: Ja. Nee, Marcel, Hans, jullie gaan als een gek weer met jullie klapblok de komende weken weer de velden in. Heb jij nog iets tot slot, Marcel, dat je zegt van hey?
1: Nog iets dat ik zeg? Hey.
0: Ja. Een uitsmijter.
1: Nou ja, een van mijn favoriete clubjes is ook weer DSK.
0: Ja.
1: We hadden het net ook weer even over.
0: Ja.
1: En die hebben wel eens hier en daar een akkefietje.
0: Ja.
1: Dus ik verwacht er dit jaar ook nog wel weer 1 of 2. Maar aan de andere kant is het ook weer een clubje die juist super... Het kan heel gezellig zijn. Het kan heel leuk zijn. En ik hoop dat ik daar nog een keertje kom. Dat het een supergezellige wedstrijd gaat worden.
0: DSK.
1: We gaan hem in de komende maanden
0: die even laten vallen. Als we hier altijd na 8 uur... toch een beetje de column voetbal in Haarlem.
1: En dan moet je letten op een speler. En ik kan zijn echte naam kan ik echt niet meer geven. Maar het is een jongen die komt ergens uit Nigeria vandaan of zo. Die kwam daar zomaar aanlopen toen ze aan het trainen waren.
3: Tolu, mag ik meedoen?
1: Tolu
3: was dat.
1: Ja, een soort van Tolu.
2: Hij heeft een achternaam met 26 letters.
0: Oh, ja, precies. Die ga ik opzoeken.
1: Ze noemen hem Destiny en dat is de naam hoe wij hem ook maar moeten gaan noemen. Want het is echt niet uit te spreken. Maar dat is een hele aardige voetballer.
0: Helemaal goed. Die gaan we even onthouden voor de komende maanden. Gaan we die aan de mannen vragen. En je leest natuurlijk alle verhalen van deze twee mannen. Natuurlijk. En al dat andere nieuws dagelijks, wekelijks op Voetbal in Haarlem. Hans, Marcel, dank jullie wel voor de komst. En volgende maand rond dit tijdstip weer terug. Voetbal in Haarlem.

0: Met de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld verder met deze uitzending van Sport in Haarlem. En we gaan het over turnen hebben, want we werken toe naar het wereldkampioenschap turnen.
1: Ja, die begint aanstaande zaterdag. Dan is het wereldkampioenschap turnen in Rotterdam Ahoy. Na 1987 en 2010 is dit de derde keer dat het in Nederland gehouden wordt. Als we het over turnen in onze omgeving hebben, dan hebben we het natuurlijk over Bato. Te gast zijn turncoach Annabel Smit. En nu nog, heb ik tussen haakjes, zeg ik erbij, reserve voor deelname aan het WK topturnster Floor Schoof. Welkom dames. Goedenavond. Fijn dat jullie er zijn. Annabel, om met jou te beginnen. Hoe mooi is het voor de turnsport? Ja, en zeker ook voor de jongens en meiden in Haarlem dat er na 16 jaar weer een WK in ons land is.
2: Ik denk echt dat het heel erg gaaf is. Ik denk dat de turnsters die bij ons in de zaal trainen, die zien Floor op het... hebben Floor afgelopen jaar op het accommodatie gezien waar ze trainen.
1: Ja.
2: Ze denken zelf ook wel heel snel, denk ik, dat het dus mogelijk is. Dus ik denk dat dat wel heel erg gaaf is. Dat wel best wel een tijd tussen heeft gezeten.
1: Ja. Bato Haarlem bestaat dit jaar 130 jaar. Was in het verleden niet alleen een turn, maar ook schermen. Er werd gehandbald en zelfs touwtrekker kon je bij Bato.
2: Maar dat is er niet meer hoor.
1: Nee, dat is er niet meer. Daar wilde ik heen. Nee. Het is nu volledig die focus.
0: Alleen aan de bestuurstafel nog touwtrekken. Ja,
1: dat is mooi. 130 jaar geleden was dat de Omni-vereniging. Maar merk je dat zo'n komst van zo'n WK, dat binnen Bato leeft? En met zeker deelnames?
2: Dat denk ik wel. Ik denk sowieso het hele turnen in Nederland dat het leeft.
1: Ja.
2: Het is gewoon niet zo vaak dat het in de buurt is. Ja. Het is best vaak heel ver. En ik denk dat toch de turnliefhebber daar dan niet heen gaat. En we hebben dan wel het NK in Ahoy al. Daar gaan al heel veel mensen heen. Maar dit is natuurlijk wel een hele unieke kans.
1: Ja, ja Floor. Ja. Super fijn dat je vanavond bij ons kon zijn.
3: Ja.
1: Ja, en ik zei net tussen haakjes, nu nog reserve. Dat ben je nog steeds? Hoe werkt dat? Ik zei, het begint aanstaande zaterdag pas. Althans, de officiële wedstrijden. Ik weet dat aanstaande woensdag dan beginnen, zoals jullie dat noemen, de podiumtrainingen. Hoe werkt dat? Dat je misschien wel nog mee kan doen?
3: Eigenlijk blijf je sowieso ready tot aan podiumtraining. Alleen nu werkt het misschien toch iets anders. Omdat je soms natuurlijk helemaal ingevlogen moet worden naar de andere kant van de wereld. En nu is het gewoon dichtbij. Dus ik ben er met een uurtje.
1: Ja.
3: Dus blijf je toch iets langer ready voor als er nog de dag voor de wedstrijd iets nog zou kunnen gebeuren. Waar je dan normaal eigenlijk niet meer op tijd daar kan zijn, maar nu wel.
1: Maar is dat echt de podiumtraining woensdag? Is dat het einde? Of is dat pas de kwalificaties? Dat is zaterdag, de eerste dag van het kampioenschap. Hoe werkt dat? Tot wanneer kan je gebeld worden?
3: Volgens mij hebben wij maandag kwalificatie, dus ik denk dan tot zondag.
1: Oh ja, precies. De mannen is zaterdag.
3: Ja.
2: Hey, is het 24 uur voor de...
1: 24 uur van tevoren. En dat doe je, dat trainen, dat doe je dus hier, gewoon op de club.
3: Ja.
1: En hoe ready moet je dan zijn? Misschien kan jouw turncoach daar iets over zeggen, Annabel. Hoe ready moet je haar nog? Ja, waarschijnlijk dus nog een week.
2: Nou, ik denk dat ze sowieso nog wel ready is.
1: Ja.
2: Want ze komen
1: maar je moet haar wel scherp houden.
2: Ja. En ook dat is denk ik ook wel het allermoeilijkste van een reserverol.
1: Ja.
2: Want je moet eigenlijk de trainingsimpact en de trainingsinhoud van het hele team eigenlijk hetzelfde houden.
1: Ja.
2: Alleen zij werken naar een doel. En Floor werkt op dit moment misschien niet naar dat doel.
1: Ja.
2: Dus ik denk wel dat dat een verschil is. En de trainingsinhoud. Dus ik denk dat het mentaal is het wel best wel moeilijker dan als je op zo'n toernooi zelf bent.
1: Ja, want de reserve bij andere sporten maakt het niet uit welk land het komt. Is dit specifiek voor in het Nederlands team?
2: Ja.
1: Juist.
2: Ja.
1: Dat even goed om te zeggen. Want dat is vaak bij andere sporten ben je reserve. Maar dan maakt het niet uit wat voor land je komt.
2: Dat is wel als je zeg maar de kwalificatie hebt gehad. En je hebt je geplaatst voor een meerkampfinale of een toestelfinale.
1: Mm-hmm.
2: Dan kan het wel zijn als je daar vandaan een reserve bent.
1: Ja.
2: Dan kan je er wel inkomen als het iemand uit een ander land is.
1: Ja.
2: Tenzij een reserve van datzelfde land ook een reservepositie heeft, dan wisselt hij als eerste.
1: Ja. Hey Floor, neem ons eens mee naar de afgelopen anderhalf jaar. Hoe dat voor jou eruit heeft gezien met ups en downs. En dan sta je nu toch eigenlijk op gekwalificeerd als reserve voor het WK. Hoe zag die afgelopen anderhalf jaar eruit?
3: Ja.
1: Pittig?
3: Ik denk, ja, dat zeker.
1: Ja,
3: want ik ben jaar geleden, vorig jaar juni, op het NK geblesseerd geraakt aan mijn knie. Toen had ik ingescheurde kruisband. Ja. Dus dat was wel even shit. En daar moest ik toen echt best lang van revalideren. En het heeft allemaal best lang geduurd. Het was mentaal ook best zwaar. Het duurde allemaal gewoon langer dan ik had gewild. En dat was eerst mijn eerste echt grote blessure. Dus dat was wel even lastig. En toen ben ik eigenlijk eerst voor gaan bereiden voor het EK. Die zat hier nog voor. En dat is ook met ups en downs gegaan. Maar daar mocht ik toen uiteindelijk wel heen. En dat was echt super vet. Heb ik wel echt op het nippertje gered.
1: Trots op jezelf zijn?
3: Ja.
1: Zo hard gewerkt. En ik snap als topsporter wil je natuurlijk morgen beginnen in plaats van volgende week na een blessure. Er zit gewoon die topsport mentaliteit. Hè? Ja. Je bent echt uit topsport hout ben je gesneden.
3: Ja.
1: En dan toch, je deed net ook een beetje met een mooie glimlach. Dat je zegt, je staat er toch.
3: Ja, het was echt heel vet. Alleen daar heb ik niet helemaal kunnen laten zien wat ik eigenlijk wilde. Het ging niet helemaal zoals ik had gehoopt. Er was niet heel veel tijd om daarover in te zitten. Want eigenlijk gelijk daarna kwamen alweer WK-kwalificaties. En ik heb heel veel geüpgrade eigenlijk in mijn programma sinds... Dus dat anderhalf jaar geleden ben ik echt veel moeilijker gegaan op brug qua elementen. En dat is gewoon soms nog lastig om voor mij om stabiel te krijgen. Dus daar zitten dan wat foutjes in en zo. En toch net te veel foutjes gemaakt voor die WK om dat te halen.
1: Ja.
0: Is er nou in die tijd ook een punt geweest dat je dacht, zoek het maar uit dan, maar ik stop ermee. Met al die ups en downs.
3: Ja.
0: Heel eerlijk.
3: Ja. Die blessure was wel echt lastig. En vooral omdat ik toen ook eigenlijk echt heel goed ging. Ik had echt... toen echt motivatie gevonden. Ik weet niet waar ik het vandaan haalde, maar ik ging geweldig. En toen gebeurde dat dus op het NK. Dat was wel even een klap. Gewoon
0: en heb je
3: dat
0: al die tijd naartoe geleefd naar zo'n NK?
3: Ja, en ik was echt ready daarvoor. En toen gebeurde dat. Was het eigenlijk zo van, het was niet gescheurd, die hele kruis. Want dus je hoefde geen operatie en zo. Dus dat was eigenlijk een hele meevaller. Dus toen dacht ik, ik ben zo terug. dat gaat dan toch allemaal wel snel. En dat ging helemaal niet zo. En dan op een gegeven moment ga je wel weer opbouwen. En dan ga je toch te hard. En dan gaat die knie weer pijn doen. En dan kan je weer eigenlijk vanaf nul beginnen. En dat ging op een gegeven moment wel echt... dat werd wel echt heel lastig. Dat ik eigenlijk steeds teruggetrokken werd. Terwijl ik zo graag wilde. En je voelt gewoon... al die toernooien dichterbij komen en je ziet iedereen beter worden en jij zit nog steeds met op maandag kan ik dan wel springen en op dinsdag dan weer niet.
0: Ja, dus je was mentaal al verder dan je lijf eigenlijk. Wat was in die tijd nou je motivatie waardoor je dacht, ik ga wel door. Waar haal je die motivatie vandaan? Want er gaat nogal een tijd in zitten.
3: Ik denk dat ik heel veel heb gehad aan mijn teamgenoten. Die gewoon elke keer tegen mij zeiden, je komt er wel, het komt hard, het gaat goed komen. En die gewoon een soort plezier in de trainingen terughaalden. En verder buiten turnen heb ik ook gewoon... Ik heb eigenlijk door die knieblessure gekozen voor een andere school, wat ik denk ik anders niet zou doen. Omdat ik dacht, ik heb nu toch geen wedstrijd en zo, dus ik kan het gewoon proberen. En ik ben eigenlijk heel blij dat ik die keuze heb gemaakt. En gewoon buiten turnen gewoon ook... daar een soort leven hebben.
1: Ja. Ik hoor je zeggen, de andere turnsters, vergeet je dan niet nog een paar mensen?
3: Ja, coaches die, ook.
1: Ja, Annabel onder andere, een van de turncoaches van Bato. Ja, Annabel, zelf ook een zeer gedreven turncoach. Vroeger een zeer gedreven topsportster ook. Ook jij weet... Jij weet wat zij heeft doorgemaakt. Ook in verband met je eigen carrière. Helaas ook met ook ups en downs met blessures destijds.
2: Ja, maar ik denk wel dat Kate heeft sowieso het meest met haar...
1: De hoofdcoach
2: van ons heeft daar... heeft natuurlijk Floor het meest bij gestaan. Ja. En daarmee het meest ook geholpen.
1: Ja.
2: En ik denk wel dat wij wat meer... dat we meer achter... op de achtergrond een beetje meer... af en toe wel eventjes zeiden, Floor, kom op.
1: Ja.
2: Nog even doorzetten, je kan het wel. En ik denk ook wel dat... als we terugkijken op deze best wel toch wel te lange tijd voor haar.
1: Ja.
2: Maar ik denk wel dat het er ergens ook wel sterker gemaakt heeft. Want ze is ook anders gaan krachttrainen en daardoor werd ze ook sterker.
1: Mm-hmm.
2: Merkte ze misschien ook wel van, hey, wow, ik kan dit nu opeens wel. Terwijl het misschien daarvoor moeilijker ging.
1: Ja.
2: Ik denk ergens dat het haar ook dus dan dus wel wat heeft gebracht.
1: Ja.
2: En ik hoop wel dat ze daar binnenkort wel de vruchten van mag plukken.
1: Nou, laten we hopen dat het misschien nog voor maandag is. En anders wat er nog gaat komen. We gaan zo direct nog even over dat WK hebben. Over andere Haarlemmers of misschien wel, ik weet wel zeker, familieleden op het WK.

0: Het is 10 minuten voor 9 op Haarlem 105. Nog de komende 10 minuten sport in Haarlem. En dat doen we met turnen. Want aanstaande zaterdag is het WK turnen. En wat zijn we er trots op dat Haarlem Bato zeker een aantal deelnemers heeft. Floor is bij ons te gast. Nu nog op de reservelijst. En turncoach Annabel. Dames. Ja. De selectie van Team NL, om maar zo te zeggen. Dat is niet alleen Floor die op een reservelijst staat. Annabel?
1: Nee, dat klopt.
0: Ja.
1: Want namens onze club doet Vera Ubbing mee.
0: Ja.
1: Dus dat is wel echt
0: jong talent.
1: Ja, heel jong, net 16.
0: Ja.
1: Niet eens een week.
0: Nee.
1: Dus ja, dat is wel heel gaaf.
0: Hey Floor, hoe toen zij geselecteerd was, hoe was haar reactie?
2: Ja, nou, heel vet.
0: Ja.
2: Het is heel vet voor haar en echt heel knap hoe ze daar nu al staat.
0: Ja.
2: Het was ook allemaal een beetje dubbel, omdat ik natuurlijk niet mee mocht. Dus dat is dan een beetje moeilijk voor haar van hoe blij kan ik zijn, weet je wel. Maar ik ben echt super trots op haar.
0: Ja.
2: En echt heel knap hoe ze zich zo staande houdt in zeg maar al het oudere veld, zeg maar. Het is echt heel knap.
0: Ja, ja Annabel. En dan staat er nog iemand op het lijstje. Ja, met een mooie achternaam, dezelfde. Casimir.
1: Ja, dat klopt.
0: Broer.
1: Ja.
0: Trots op hem?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ze zeggen vaak, als Annabel niet met haar gezicht beweegt, weet Casimir wat ze bedoelt. Zo zijn jullie echt als broer en zus.
1: Ja.
0: Hebben jullie eigenlijk aan niets, weten jullie precies hoe of wat, hè?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja.
1: Ja. Ja. We lijken ook veel op elkaar.
0: Ja.
1: Maar als persoon eigenlijk wel wat minder.
0: Ja.
1: Maar ik denk wel dat wij aan inblik genoeg hebben.
0: Ja. Ja. Is hij klaar voor dit WK?
1: Klaar genoeg, denk ik.
0: Ja.
1: Ik denk dat hij er meer klaar voor had willen zijn.
0: Mm-hmm.
1: Alleen door blessures de voorbereiding toch niet helemaal ging zoals wat hij had gehoopt.
0: Zo zijn de Denen volgens mij ook een keer wereldkampioen geworden, toch?
3: Europees kampioen.
1: dat gaat niet lukken.
0: Nee, maar
1: het zou wel gewoon heel leuk zijn. Hij heeft hier heel erg, net als elke andere sporter, naartoe geleefd. Dat het in eigen land is. Dat is gewoon heel gaaf dat je het publiek een keer mee hebt dan dat je ergens in een puntje van China zit.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat waar hij al heel lang naar uitkeek.
0: Ja.
1: Al op leeftijd, hè, dus voor een turner best wel wat ouder. Dus de jaren gaan tellen. En,
0: maar ik gun je hem ook?
1: Ik gun het hem echt dat hij gewoon zijn ding kan doen. Ondanks dat het misschien niet helemaal is zoals waar hij een jaar geleden stond.
0: Ja.
3: Welk onderdeel gaat hij voor eigenlijk?
1: De teamsamenstelling is nog niet bekend. Dus wat hij gaat turnen precies, dat weet hij nog niet. Maar dat zal tijdens de podiumtraining of na de podiumtraining bekend worden.
0: Ja, want podiumtraining, dat begint woensdag. Waar...
1: Ja, dus dan zullen zij op donderdag zijn. Nee, woensdag al meteen. Ja, woensdag.
0: Ja.
3: Dat is voor jullie een bekend begrip. Maar wat is een podiumtraining? Wat gebeurt daar bij turnen?
0: Ja, vertel eens.
1: Het turnen is op een podium. Dat wil zeggen dat het niet op de grond...
3: was ik, maar toen...
1: Ja, dus het is niet op de grond, maar het staat op een podium. Een podium is eigenlijk altijd de vering ook een beetje anders.
0: Johan, voor jou belt gewoon podium delen, waar ook artiesten op staan.
3: Ja, ja, ja.
1: Dus de vering is heel anders, veel geluid, lichten. En je mag maar één keer trainen in die hal.
0: Ja.
1: In de wedstrijdhal voordat de wedstrijd überhaupt begint. Dus in alle andere trainingen zit je in een andere hal. En pas eigenlijk tijdens de podiumtraining mag je echt gebruik maken van die toestellen.
3: En wordt daar pas de verdeling gemaakt?
1: Soms wel al eerder. En soms daar pas. Ik neem aan wel daarvoor hoor. Maar wanneer het wordt meestal pas daarna naar buiten gebracht.
0: Ja. En dan begint zaterdag voor de mannen de kwalificatie.
1: Ja. Ja.
0: Floor, stel nu dat het telefoontje er niet komt. Dat je nog als reserve opgeroepen gaat worden. Ga je daar wel bij zijn? Ga je wel kijken?
2: Ja, ik ga super leerzaam kijken. Dat sowieso. Ik ben er met de kwalificatie om hun aan te moedigen. En ik gun hun gewoon het allerbeste. Ja, ze hebben er echt net zo hard voor gewerkt als ik.
0: Ja.
2: En het is voor hun ook gewoon super knap dat ze er toch maar weer staan. En ik hoop gewoon dat ze het als Nederland in eigen land gewoon heel goed gaan doen. En ook een beetje plezier hebben. Want je hebt inderdaad nu gewoon publiek dat er eigenlijk een beetje voor jou zit voor het eerst. En ik denk dat dat gewoon een mega ervaring is.
0: Ja, wat kunnen we verwachten tijdens dit WK? Komt echt het crème de la crème? Is iedereen erbij die in de absolute wereldtop turnt?
2: Ja, ik denk het wel.
0: Ja.
2: Ja, je hebt nu sowieso Amerika. Dat is echt een heel groot turnland, zeg maar. Die zijn altijd echt insane goed. En om dat dan in het echt te zien, is toch wel heel vet. En je hebt Kellyanne Nemoor. Die heeft echt de moeilijkste brugoefening ooit. En nu ook is ze heel goed op de meerkamp. Dus het wordt allemaal echt heel, heel spannend. Nog meer kampfinale. Ik ben echt super benieuwd daarnaar. Maar dat is ook echt heel vet om te zien. En gewoon ja, heel veel vette landen. China. Ja. Het is echt nou, heel vet. Gewoon al het beste bij elkaar.
0: Ja. Over 2 jaar ben jij hier weer. Wat hoop je in de komende 2 jaar bereikt te hebben? Wat hoop je de komende 2 jaar? Waar hoop je de komende 2 jaar te staan?
2: Nou, ik hoop volgend jaar dus wel echt op het WK te kunnen staan.
0: Die is volgend jaar in Azië volgens mij, hè?
2: China. Ja.
0: Ja.
2: Welke stad weet ik dus niet precies. Maar die is wel ook heel belangrijk al voor kwalificeren voor de Spelen.
0: Ja.
2: Daar moeten we dus volgens mij top 12 in landen halen. En dan kun je zeg maar kwalificeren voor de Spelen. Dus het is wel een heel belangrijk WK. Nou, daar hoop ik echt wel te staan. En al gewoon te kunnen laten zien wat ik in me heb.
0: Op weg eigenlijk naar 2028.
2: Ja.
0: Ja. Annabel, tot slot. Als turncoach zit je daar ook te genieten. Buiten aan te moedigen voor Casimir natuurlijk. Maar is het ook genieten voor jou als coach? Om weer misschien weer nieuwe dingen te zien. Zoals ja, waar denk, Floor het net over had.
1: Ja, ja, zeker. Ik denk juist als coach, als je op de tribune zit, dat je ervan kan genieten. Ik denk ja. Als je op de wedstrijdvloer staat, dat het een stuk spannender is. Dus ja, zeker weten.
0: Voor jou ook
1: ja. Een
0: stukje ontwikkeling.
1: Ja, nee, absoluut.
0: Ja. Ja. We laten heel eventjes het WK gaan. Want als Bato Haarlem hebben jullie ook als team een crowdfunding, toch Johan?
3: Ja, dat, ik zag op Talentboek Haarlem dat jullie dat met een groep doen van, ik meen 8 turnsters. Ja. Waar is die crowdfunding voor?
1: Buitenlandse stages.
3: Ja.
1: En alle andere dingen die niet vergoed worden door de club.
3: Ja, want jullie ja. Moeten ook veel zelf bijdragen, Floor, neem ik aan. En dat ja. Is eigenlijk om daar een beetje een bijdrage aan te leveren.
1: Ja.
3: Ja. Nou vind ik het leuke van die crowdfunding. We volgen Talentboek al heel lang. Daardoor kennen we jouw naam ook. Maar ook bijvoorbeeld Germaine Lametre. Ik heb de naam van Vera ook wel eens langs zien komen. Een hoop talenten die zeker als ze langer meegaan dan bij ons in de studio komen.
1: Ja.
3: Hoeveel willen jullie binnenhalen?
1: Zoveel mogelijk.
3: Zoveel ja, mogelijk, ja. Want ik zag, er komen best al wat donaties binnen. Ja. Heb ik ook gezien op het Talentboek. Maar jullie zijn er nog niet. Nu hebben wij rondom Sport in Haarlem een bescheiden sponsorgroepje. Een paar bedrijven die zeggen, we vinden het leuk om die talenten te helpen. Dus wij zorgen dat er vanuit die groep ook €100 in de pot wordt gedaan. Om jullie wat verder te helpen.
1: Dat is echt top.
3: Ja, maar vooral roepen we ook op, als mensen dit luisteren. Ga eens naar talentboekhaarlem.nl. Daar staan eigenlijk alle talenten uit onze regio verzameld. En dat kan al, nou, je kan bij wijze van spreken vanaf €1 al. Maar als je gaat kijken, zul je zien dat er mensen €5, €10, ook wel eens €100 van opa en oom en dergelijke. Maar iedere bijdrage is welkom. En dat helpt om eigenlijk de kampioenen van morgen vandaag al te steunen. Dus die bevelen we van harte aan op talentboekhaarlem.nl.
0: Dankjewel. Dames, dank jullie wel voor de komst. We blijven toch als Sport in Haarlem voor je duimen, Floor, dat er toch nog een telefoontje gaat. Ja. Hoe vervelend ook voor een ander.
3: Voor een ander, ja, precies.
0: Voor een ander. Want we, nou ja, we zijn niet voor niets Haarlemmers en we gunnen je dit natuurlijk van harte. Dankjewel Floor, dankjewel Annabel voor jullie komst.
1: Graag gedaan.
0: Betekent ook het einde van Sport in Haarlem van Haarlem 105 voor deze maand. Volgende maand zijn we er weer op maandag 9 november 2026. Dan is Sport in Haarlem weer terug.
3: En dan hebben we eindelijk een sport waar ik in uitblink.
0: En dat is?
3: Terrible voetbal.
0: Volgende maand, dus 9 november. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Jeroen. Dankjewel Jeroen, technicus. Randy, die voor alle beelden op Haarlem 105 TV zorgt. Johan, Robert en mijn naam is Alex. Graag tot volgende maand, 9 november.
4: Sport tussen 7 en 9 in Haarlem. Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105 app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
5: Zo vanuit de app.
4: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
6: Dit is 105. Het is 9 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in. En daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
5: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work. And we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
7: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
8: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
7: En het weer nog, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Sander Jansen.
0: 105% Joep, maar dan zonder Joep en 100% met Sander Jansen. Hoor nu. En als ik dan weer terug ben op de plek waar ik eigenlijk zo graag ben, dan draai ik ook graag de muziek die me goed aanstaat. En daar is dit er eentje van. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Op, het is de week van het praatje. Nou goed, ik zal vooral veel muziek aan je laten horen, maar ik ga het er nog wel even over hebben zo.

Sam Vander, Olivia Dean, hier op 105, Ring Me In. En ik ben terug. En hoe fijn is dat? Je luistert naar 105% Joep, maar dan zonder Joep en met 100% Sander Jansen tot 11 uur hier op 105. Ja, dan zeg ik altijd toen ik zelf dit programma op de maandagavond had. Het enige programma wat niet alleen viert dat we weer het weekend overleefd hebben, maar ook alweer de kopper vanaf is van de nieuwe werkweek. Ik weet niet hoe Joep zo'n programma begint eigenlijk, maar zo doe ik het dan maar weer gewoon. En wat is het een prachtige week die achter ons ligt, maar ook weer voor ons uit. Strijkt, want ja, we denken met z'n allen van nou, nu gaat de herfst toch inslaan, maar we gaan nog steeds een weekje nazomeren. Het is ongelooflijk, dat is hartstikke fijn. Ja, daarnaast is er natuurlijk ellende bij de blauwe supermarktreus. Albert Heijn heeft te maken met een cyberincident, noemen ze het zelf. Of het een aanval is, is nog onduidelijk. Maar goed, het is wel te verstaan toch wel een aardig probleem. En dat de versafdeling misschien morgen daar niet helemaal vol ligt, dat zou zomaar kunnen. Ja, en dat is toch wel weer iets om over na te denken als je misschien denkt van jeetje, heb ik al een goede prepvoorraad thuis liggen? Nou, misschien is dit een wake-up call om misschien nog iets te halen. Want voor het weet liggen die anderen ook al met z'n allen. En het is bizar. Het zijn distributiecentra waar het probleem zich voordoet. Dus het is niet zozeer dat de supermarktmanager die wil verkopen. Maar het komt gewoon niet door. En dat is natuurlijk wel serieuze problemen. Wat wel heel leuk is deze week. Waar je minder last van gaat hebben hier in Haarlem. Is dat het de week van het praatje is. Helemaal bedacht door de Vrije Universiteit in Amsterdam. En zij beweren dat het goed is om gewoon zo hier en dan eens een keer een praatje te maken met elkaar. Het maakt je niet alleen vrolijk, maar ja, het is natuurlijk ook sociaal, het is fijn en je voelt je aan het einde van de dag gewoon een stuk prettiger. Dus wat gaan zij doen? Aankomende woensdag hier in Haarlem aan de kant van de bussen bij het station wordt een geel vlak neergezet als je gewoon zin hebt in een praatje. Dus als je denkt van ja, ik heb misschien even een zetje nodig of daar staat iemand die ook een praatje wil maken, dan weet je dat. Kun je daar gewoon naartoe? Kun je daar ook een praatje maken? Je kunt natuurlijk ook gewoon je radio aan laten staan, dan hoor je mij de hele avond lullen, maar wel gepaard met heel veel muziek en ik neem ook iedere week, als ik hier weer ben, natuurlijk ook op 105 wat leuke dingen voor je mee. En nou zat ik dit weekend even te luisteren van, hè, wat is dit nou? Enrique Iglesias, dat zijn toch al die oude, nogal sappige, smoezelige nummertjes die hij gemaakt heeft. Maar dat is toch wel eventjes geleden. Maar niks is minder waar. Ook Enrique Iglesias, die heeft gewoon weer nieuwe muziek uitgebracht. Dus ik dacht, nou, dat ga ik niet voor je achterhouden. En het klinkt wel weer op zijn ouderwetse Enrique. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. En een paar minuutjes, twee minuten is het Enrique Iglesias met Oeh, la la la, hier op 105.

Bryan Adams en Mel C met When You're Gone hier op 105. Ja, en daarmee is het tijd voor de hitlijst hier op 105. En dat kan maar één ding betekenen. We hebben verschillende hitlijsten in dit land. Maar ja, er kan er natuurlijk maar eentje de echte nummer 1 zijn. En dat is natuurlijk dat is aan jou. Want uiteindelijk ben jij degene die bepaalt naar wat je luistert. Dus ook wat nummer 1 is. Dus we hebben eventjes een paar hitlijsten erbij gepakt. Om precies te zijn, precies 2. En jij mag natuurlijk gewoon even aangeven of je dan nummertje 1 wil horen of nummertje 2 wil horen. Dus wat heb ik eventjes gedaan? Ik heb even gekeken in de nummer top 40, de welbekende hitlijst van Nederland. Daar is sinds deze week een nieuwe hit, nummer 1. En dat is deze van Suzanne Vreek, Pijnstiller. Het is eigenlijk weer zo'n typisch lief liedje van de dame en heer. Prachtig nummertje. Die

kunnen we gaan draaien, maar we kunnen ook de worldwide supercharts, alles wat er in de wereld bij elkaar gedraaid wordt, nummer 1 erbij pakken. Dat is op dit moment Taylor Swift met Patient Zero. Oh, dat wilde ik aan je laten horen, maar die besluit er eventjes mee te kappen. Misschien, ik hoop niet dat dit een bepaalde... Oh, kijk, daar zijn we weer. Misschien dat we hem wel kunnen laten horen eventjes aan je. Nee, hij gaat gelijk weer. Het is ongelooflijk, maar goed. Maakt het er niet uit. Die kan het ook worden. Als je die wil graag horen. Ik heb het voorbeeld niet voor je liggen, maar je kunt het wel eventjes aan me laten weten. Via ons welbekende telefoonnummer 06-105-105-38. En dan pakken we of Taylor Swift erbij, of we pakken die van Suzanne en Freekie op 105. Dit is Runaway One Republic.

Almost Monday. Nou, ik kan je vertellen, het is al maandag. En French Kids, dat is dan de plaat die je nu nog hoort. Het laatste stukje hier op 105. Hartstikke lekker. En daarvoor One Republic Runaway natuurlijk. En je luistert naar Haarlem 105 en naar Hit de Hitlijst. Want daar zitten we middenin. En ik had net even een klein technisch mankementje, waardoor Taylor Swift ineens wegvloog op het moment dat ik haar aanklikte. Nou weet ik niet of dat gebruikelijk is bij haar, dat ze altijd wegvliegt als je haar aanraakt. Maar goed, er zijn denk ik weinig mensen die de kans krijgen om haar aan te raken. Al zouden dat er heel veel willen zijn. Desalniettemin, Hit de Hitlijst. Het concept is dood eenvoudig. We hebben meerdere hitlijsten in Nederland en omstreken. Maar daar kan er maar eentje de nummer 1 zijn. Zo is het nou eenmaal. Deze eentje op de bovenste tree en de rest staat er net eentje onder. En dat kan wel zo zijn dat het aantal streams je bovenaan zet, maar het ligt natuurlijk ook aan jou als luisteraar, wat je natuurlijk het lekkerste vindt om naar te luisteren. Zo simpel is het. Ik heb er vandaag twee hitlijstjes bijgepakt. De top 40 wel bekend en de wereldwijde streaming charts waar Taylor Swift in stond met Patient Zero, want die vloog heel het weg. Om even een beeld te geven, die klinkt zo. Maar dat weet je natuurlijk wel, want dat hoor je ongeveer overal en nergens. De laatste in ieder geval van Taylor Swift. Nou goed, aan de andere kant had ik natuurlijk Suzanne en Freek met Pijnstiller. Echt zo'n lief liedje. Wel een mooi liedje. Kon je ook verkiezen. Ja, er is wel het een en ander binnengekomen wat het betreft de hitlijst. Jij kan het niet te lang maken, want anders komt mijn hele tijdschema aan dit programma in de war. Ja, dan is het natuurlijk de vraag, wat willen we horen? En er zijn wat berichten binnengekomen. Nou, zei Anne Fleur van, ja, maar ik wil gewoon dat Nederlandse lied horen, want dat raakt me veel meer dan Taylor Swift met al die zoetsappige ellende. Nou goed, dan is de keuze snel gemaakt. En merendeel was het dan met Anne Fleur ook eens. Dus vandaar, we pakken er gewoon de nieuwe nummer 1 van de top 40 bij Pijnstiller van Suzanne en Freek hierop.

0: De verzameling van mooie en lieve liedjes heeft er weer eentje bij. Pijnstiller, Suzanne en Freek. En daarmee neem ik je mee naar het weerbericht van het moment. Het is bewolkt buiten. Daar heb je niet zoveel last van, want het is inmiddels ook al donker. Maar de kans op een regenbui in de loop van de avond en nacht neemt weliswaar wel toe. En de temperatuur koelt af naar een graadje of 12. Met een matig windje. Morgenochtend dan een dag die wederom bewolkt verloopt. Maar de temperatuur gaat wel naar een graadje of 19. Dus dat is wat dat betreft wel heel lekker genieten. Nog een beetje van het laatste zuchtje warmte wat we nog krijgen. Dit najaar kan ik eigenlijk wel zeggen. Temperaturen gaan de komende dagen niet meer verder omhoog, maar alleen nog maar verder omlaag van 17 naar 16 naar 15 enzovoort. Maar wel nog een hele hoop zon die je kant tegemoet opkomt. Dus nou goed, dat is op zich een fijn gegeven wat ik je graag wil meegeven op deze maandagavond, het begin van je week. Zo dadelijk gaan we het Haarlem 105 na het weekend quiz spelen, of de Haarlem 105 na het weekend quiz spelen. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren en kom erachter of jij dit weekend goed hebt opgelet bij al het nieuws wat is gepasseerd.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

Roxette en The Look hier op 105 hoorde je zojuist. En nu is het dan echt tijd om jouw kennis te testen hier op 105. Dus pak misschien pen en papier, ouderwets erbij. Maar je kan ook even je telefoon of je iPad of je computer erbij pakken om even een witte regel te zoeken. En dan gaan we beginnen met de Haarlem 105 na het weekendquiz. En dat is de quiz die even test of jij het nieuws uit de regio wel goed hebt gevolgd de afgelopen tijd. Kun je dat eventjes testen? Kun je het even zo je antwoorden naar ons doorsturen? Als je het natuurlijk op de digitale wijze doet naar 06-105-105-38. En misschien ben jij wel de felbegeerde luisteraar die er vandoor gaat met de eer vandaag. En een eervolle benoeming natuurlijk hier op zender. Dus ik zou zeggen, doe je best. Ik ga 3 vragen aan je voorlezen en het antwoord is altijd A, B of C. En dan krijg je een combinatie van B, A, C of C, B, A of A, A, A of B, B, C. Het kan van alles zijn. Dus let op, die drieletterige combinatie wil ik dan zo dadelijk graag zien in de app. Maar goed, laten we eerst beginnen bij de vragen. Want ja, als je er niks van weet, dan hoef je die ook niet op te sturen. En als jij ze allemaal weet, dan zie ik ze zo wel tegemoet. We beginnen bij vraag 1. We beginnen met een Haarlemmer die na een zware periode iets terug wil doen. Het gaat over Jaap Waasdorp, bekend van de viskraam aan de botermarkt. Hij kreeg te maken met de ziekte kanker, wat natuurlijk verschrikkelijk is. Maar is inmiddels genezen en haalt ook geld op voor kankeronderzoek. Wat natuurlijk hartstikke mooi is. Maar hoe doet hij dat? Dat is de vraag. Is dat antwoord A, door de opbrengst van een speciaal kookboek te doneren? Is dat antwoord B, door de opbrengst van zijn eigen theatervoorstelling te doneren? Theatervoorstelling? Interessant. Of C, door een jaarlijkse benefietmarkt op de botermarkt te organiseren? Dus is dat A, B of C? Nou, zet hem op papier. Dan een historisch moment in Haarlem. Althans, ja, dat denk ik wel. In de grote Sint-Bavokerk werd onlangs voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een vrouw tot bisschop gewijd. Erna Pijnenburg schreef daarmee geschiedenis en ging het dan ook wel te verstaan om. Maar de vraag is natuurlijk, bij welke kerk werd zij dan bisschop? Want werd zij dan bisschop bij de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland of de Oud-Katholieke Kerk? Nou goed, dat zijn antwoord A, B en C. Dus A, Rooms, B, Protestants, C, Oud-Katholieks. Nou, dan heb je een tweede letter op papier staan. Gaan we naar vraag 3. We gaan eventjes uitwijken naar Spaarndam. We blijven wel in kerkelijke sferen. Daar staat namelijk een bekende kerktoren die onlangs een flinke opknapbeurt heeft gekregen. De restauratie is op tijd afgerond voor een bijzondere verjaardag in 2027. Dus ze zijn lekker op tijd klaar. Maar welk onderdeel van de toren is tijdens de restauratie volledig vervangen? Is dat A, de lijbedekking van de spits? Is dat B, de houten draagconstructie van de klokken? Of C, de stenen trap naar de klokkentoren? Ja, dat is toch wel een lastig, maar wel detail. Dus is dat A, B of C? Nou, dan waren dit de 3 vragen. Heb je een combinatie van letters op papier staan of op jouw scherm? En dan kun je die natuurlijk naar ons doorsturen. 06-105-105-38 met je naam natuurlijk bij. En win die eervolle vermelding hier op zender. Hoe mooi is dat? En dan heb jij meegedaan met de Haarlem 105 na het weekendquiz. Ik ben benieuwd naar je antwoorden. Stuur ze op. Ik heb nu muziek van Douwebop. En zo dadelijk ook nog een nieuwe van Lainey Wilson hier op 105. Dus blijf luisteren.

0: Brenda vraagt zich af of dit nieuwe van Ilse de Lang is.
1: Nee.
0: Je zou het bijna zeggen. Dit is geen Ilse de Lange. Je zou het wel bijna kunnen denken. Nee, dit is Lena Wilson. Ik weet niet wat er gebeurt. Maar af en toe dan vliegt de muziek er ineens uit bij mij. Met Kinda Like It was het op 105. Nou goed, dat ging erg snel. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar goed, ik moet eventjes de technische... Soms denkt de muziek, nou, ik ben klaar. Doei. Goed, wij gaan wel door natuurlijk met de Haarlem 105 na het weekendquiz. Want jij kon je antwoorden doorgeven naar de studio. Wat betreft de vragen... die ik zojuist gesteld had. 3 vragen over het nieuws van het afgelopen weekend. En heb jij die 3 vragen goed? Nou, dat gaan we nu bekijken, want we gaan naar de antwoorden. Ja, de eerste vraag ging natuurlijk over Jaap Waasdorp. En hoe hij geld ophaalt voor kankeronderzoek. De man, tevens visboer op de botermarkt, die heeft meerdere keren kanker eigenlijk overwonnen. Wat natuurlijk wel bijzonder is en ook mooi natuurlijk. Goed dat het is gelukt. Maar hoe heeft hij nu, of hoe is hij nu bezig geweest om geld op te halen voor verder onderzoek. Nou, dat was uiteindelijk, ik ga ze niet allemaal weer doorlopen, maar antwoord B, door de opbrengst van zijn eigen theatervoorstelling te doneren. Hij heeft in IJmuiden verschillende voorstellingen opgevoerd die tevens allemaal uitverkocht waren. En met dat geld helpt hij het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis met onderzoek naar kanker, wat natuurlijk hartstikke mooi was. En als jij antwoord B had, dan had jij dat ook goed. Ja, dan de vraag over Erna Pijnenburg, de eerste vrouwelijke bisschop. Maar van welke kerk dan was zij de eerste bisschop. Dan is het natuurlijk best wel een beetje een strikvraag of dat dan de Rooms-Katholieke Kerk is of de Oud-Katholieke Kerk. Er zijn zelfs mensen die in de app beweren van wat is dat voor raar antwoord, want is dat niet hetzelfde? Nee, dat is niet helemaal zo. De Oud-Katholieke Kerk is eigenlijk een stroming die al heel lang geleden eigenlijk zijn eigen weg is gegaan en afgestroomd is. Los is gegaan eigenlijk van de Rooms-Katholieke Kerk. Dus het zijn wel zeker 2 verschillende stromingen. En dat was dan ook het goede antwoord C, de Oud-Katholieke Kerk, waar zij bisschop is geworden van het bisdom Haarlem. Dan de laatste vraag. Dus je hebt nu B en C, als het goed is staan. Het ging over welk onderdeel van de kerk in Spaarndam is volledig hersteld voor een prachtige 400-jarig jubileum in 2027. Nou moet ik eventjes zo dadelijk bij de jury wel een kleine navraag doen. Want zijn antwoord zegt de bliksembeveiliging. Maar dat was niet een van de antwoorden die ook ik noemde tussen A, B en C. Vanuit het verhaal ga ik er eventjes vanuit dat het de houten draagconstructie van de klokken is. Want daar is erg veel in opgeknapt. En eigenlijk weer in oude, authentieke houten staat teruggebracht. Dus dan zou je uitkomen op weer een B. Dus dan heb je B, C, B. En dan ga ik eventjes kijken of er ook goede antwoorden binnen zijn gekomen. Jazeker. Ik heb voor de eervolle vermelding uit Heemstede Sannen. Die heeft er 3 uit 3 goed. En waar ze zelf nog eventjes in het bericht ook toegeeft dat ze wel een beetje twijfelde over welke kerkstroming nou die bisschop bij hoorde. Je hebt het goed. Dus jij bent de winnaar van de Haarlem 105 na het weekendquiz. Hier op de maandagavond 12 oktober op zender. We gaan door met John Mayer hier op 105. En zo dadelijk ook de weekend komt jouw kant op.

beloofd hè, dat het weekend lang zou komen. En daarvoor John Mayer met Heartbreak Warfare in de gecensureerde Amerikaanse versie. Want ja, als je toch één keer dat woord shit zegt, ja, dan dat kan natuurlijk helemaal niet. Goed, zo dadelijk nog een heel uur. 105% Joep met 0% Joep en 100% Sander Jansen hier op 105. Ja, zijn mond vol, maar het is echt wat het is. En zo dadelijk ga ik me wel een beetje wanen in de wondere wereld van Joep en zijn levensliederen. Het is namelijk tijd voor Lang Leven het Levenslied hier op 105. En ik ga je meenemen naar een lied wat je 100% zeker moet kennen. Maar het verhaal erachter misschien, ja, misschien wel denkt, oh, dat wist ik niet. En dat dan neem ik je daar ook graag eventjes in mee. Dat is geen enkel probleem. En daarna begeef ik mij natuurlijk weer op welbekende grond. Gaan we ook weer een rondje platenrad spelen hier op 105 voor 10:30. Dus ik zou zeggen, blijf er zeker nog eventjes bij. Als je wakker kan blijven of moet blijven in de auto. Nou, dan is het wel toch wel een fijne stem die er misschien bij kan zijn. Met hele prettige muziek, vooral dat. Hè? Want daar doe ik het ook voor jou hier op 105. Prettige muziek op je maandagavond. Om te genieten van het feit dat de maandag er al weer op zit. En dat je nu richting de dinsdag, naar de woensdag, naar de al die mooie zonnige dagen en het weekend kan gaan. Met Chris Stapleton en Think I'm In Love With You. En zo dadelijk Ace of Base.

0: ik zag ook de sign dat het alweer tijd is voor de NOS. Want het is 10 uur zwaar, nog een heel uur. 105%. Jup zonder Jup, maar 100% met Sander Jansen. Hier op 105. En het levenslied komt eraan. Mocht je daar nou weinig mee hebben, dan kan ik je vertellen. Eric Clapton, Bruno Mars hebben we ook zo dadelijk gewoon nog na 10, hoor. Dus geen enkele reden om je radio uit te zetten. Tenzij je heel moe bent, dan moet je slapen. Maar anders laat hem lekker aanstaan. Hoor nog een heel uurtje mij hier op zender.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
3: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
2: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na 2 weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Sander Jansen.
0: Tot 11 uur ben ik bij je met 100% Sander Jansen hier op 105. En dit is Eric Clapton.

Laila en Eric Clapton hier op 105. En van de classics of all time gaan we nu naar ja, het levenslied. Lang leven het levenslied. Daar is het nu zeker tijd voor hier op 105. En ja, wat is een goed levenslied? Ja, dat is een lied wat je natuurlijk direct herkent. Waar je op wil meezingen, waar je van gaat lachen. Waar je misschien ook een klein beetje een traantje van kan laten. Ja, het is iets wat er allemaal bij hoort bij een levenslied. En iedere week neemt Joep je dan mee ja, in dat levenslied. Met een mooi verhaal erbij van een van de oer-Hollandse klassiekers. En deze week is het aan mij de eervolle taak om dat te mogen doen. Dus dan ga ik dat ook met heel veel liefde natuurlijk doen voor je. Ja, het is tijd voor een echte klassieker. De Oude Hazes, daar gaan we naartoe. Met het nummer en titel van zijn biografie. Nou, dat is eventjes om door te schakelen. Kleine Jongen, zo heette hij. Een prachtige plaat. En ja, dan denk je natuurlijk gelijk bij dat nummer van ja, dat heeft hij gezongen voor zijn kleine zoontje André Hazes junior. Maar niks is minder waar. Het was voor zijn eerste zoon in 1990, namelijk Melvin. En dat was toen nog een kleine jongen. En hij kreeg zijn zoon met zijn tweede vrouw. Van zijn eerste vrouw heeft Hazes ook nog een dochter. Maar deze twee willen niks meer te maken hebben met hun achternaam. Dus vandaar zo doenden. Deze was voor Melvin. Ja, vaak worden hits als Zij gelooft in mij, Bloed, zweet en tranen gezien als de grootste hits. Maar de streamingcijfers die vertellen namelijk een heel ander verhaal. Het is namelijk zo dat deze plaat 79 miljoen keer al gestreamd is op Spotify. En officieel dus ook het meest beluisterde nummer van de legendarische volkszanger. En ja, vandaag is dit dan ook het levenslied van de dag. Een tijdloze klassieker met wijze lessen. Hier is hij, André Hazes met Kleine Jongen.

0: echte muziek, Worst Way. En daarvoor zeker ook wel echte muziek van André Hazes senior, Kleine Jongen. Het levenslied hier op 105. En ik zeg erbij, hij is vrij. Ja. En hij is hier.
1: Ja. Ja. Wat leuk. Daarom, ik ga ook voor de mensen die kijken op beeld. Ik ga ook niet helemaal in beeld, maar voor de helft. Jezus.
0: Ja, dit is ongelooflijk. Maar het is ook, ik kom hier één keer in de vijf weken, denk ik. Ik wil wat zeggen, anders kom je niet in beeld, hè?
1: Nee.

0: Even voor de luisteraar die de stem nog niet helemaal herkent. Joep is in de studio beland.
1: Ja, goedenavond, Sander.
0: De vaste DJ op de maandagavond hier tussen 9 en 11. En ik mocht eventjes invallen, maar nou is je toch.
1: Ik ben er toch. Ik denk, ik was eerder klaar met mijn werk. Ik kom toch even langs. Het is net zo gezellig. Zie ik jou ook weer een keer.
0: Ja, dat is heel lang geleden. Ja. Hey, eventjes tussen ons. Die fles wijn die ik je ooit gegeven heb.
1: Die fles wijn, ja.
0: Als dank.
1: Ja.
0: Hoe smaakte ze? Even een live recensie van de fles wijn die ik jou ooit gegeven heb.
1: Die was waanzinnig lekker. Ja. Want de keer dat ik hem gedronken heb, was op een mooie Duitse camping. En dan, misschien Duitse camping klinkt niet zo heel positief. Maar je moet er wel even een mooi pittoresk beeld bij denken. Want het was het, een mooi zonnetje.
0: Was het de Zwarte Woud, een beetje die heuveltjes waar die je net onder ging?
1: Ja.
0: Ja.
1: Denk ik. Nee, maar dus een mooi beeld. Ja. En ik luisterde toen op maandagavond. Nou ja, want jij viel. Ik was toen op vakantie en toen viel jij voor me in. Ik dacht, nou, ook leuk, neem ik die fles wijn mee. En hij was heerlijk. Hij was echt hartstikke lekker.
0: Ja, en nu even ongezouten nog steeds?
1: Nee, ik vond hem ook echt heel lekker, heel fris. Heel goed bij witte pasta of zo hadden we met de vis, met een visie of zo. Ja, dus dat was hartstikke lekker. Zeker. Nu je toch over flessen wijn begint.
0: Nou.
1: Wij hebben natuurlijk nog steeds over dit jaar een paar weddenschappen staan. We gaan het er niet heel veel verder over. Want ik heb er een paar keer aan gedacht dit jaar om er misschien een keer wat mee te doen.
0: Ja.
1: De tussenstand is voor beide kanten nog niet heel hoopvol.
0: Nee, staan we nog op 0-0?
1: Nee, dus schijnt nog steeds geen wereldoorlog te zijn.
0: Wat is oorlog? Hè? Daar wordt nu over gesproken. Wat hybride oorlogvoering. Ja, dat is. Kijk, we zitten hier in Haarlem en natuurlijk, we hebben het hier wel eens over van moeten er nog schuilkelders in de stad komen voor wat er komen gaat. En toen werd er heel lachig over gedaan. Maar nu worden er al serieus dingen in de mond genomen van we mogen niet meer spreken over een hybride oorlog. Het is serieus. Knikkers rollen nu. Het gaat over raketten heen en weer schieten.
1: Jawel. Ja. Maar daar gaan we de laatste paar weken gaan we, van het jaar, dan gaan we
0: gaan
1: weer
0: wij
1: een hele
0: zelf
1: show
0: bepalen. Of het
1: dan, en dan
0: is.
1: Gaan wij in 2 uur tijd hebben we dan om te kijken.
0: En die landelijke storing, dat stond er volgens mij ook nog in ergens.
1: Ja, en dat ik 20 kilo zou afvallen, stond er ook nog in.
0: Nou, dan moet je hard gaan, joh.
1: Ja.
0: En je kan natuurlijk even zo'n prikje halen, maar dat is wel een duur ding.
1: Ik denk dat het alsnog heel krap gaat worden.
0: Moet je wel op tijd beginnen nu. Nou goed, hartstikke mooi. Leuk dat je er bent, Joep. Zo dadelijk spelen we een rondje platenrad. En het is fijn, want dan mag jij vanavond dit prachtige rad ook
1: draaien. Waanzinnig.
0: Want dat doe je natuurlijk nu al wekelijks.
1: Doe bijna nooit. Nee.
0: Nee, maar ik laat het altijd mijn gast doen. Dus dan ben jij de beurs. Ja, zeker. Dit is Bruno Mars.

0: Ik ben zo benieuwd. Dit is Harry Styles, Dance No More. En zo dadelijk gaat Joep het rad draaien in de jingle. Maar weet hij nog precies waar dat is? Want ik heb hem nu meer dan een maand niet meer gehoord. En de jingle ook niet. Maar dat is heel specifiek werk. Ja. Dan moet je wel een soort ritmische gevoeligheid
1: ik doe dit
0: hebben.
1: Elke week, Sander. Het gaat elke week niet goed. Dus
0: nou, dan
1: start
0: gaan we
1: hem in.
0: Dan gaat het horen of hij het gaat doen. Het is natuurlijk wel zo. Normaal lult hij er zelf doorheen. En dan hoort hij de muziek en dan praat hij een beetje op het ritme. Maar nu is de vraag, kan hij dit ook gewoon op het juiste moment, zodat het lekker klinkt in de jingle? Oh, dat klinkt... Nou, ja. Ruim voldoende. Ruim voldoende. Zouden ze zeggen op de basisschool in 1998.
1: Sander, vertel me eens, welke plaats zoeken we? Waar gaan we nou op zoeken?
0: Nou ja, laten we eerst eventjes het concept uitleggen. Want dat is voor de luisteraar die net inschakelt wel belangrijk. We hebben hier namelijk een fysiek platenrad in de studio staan met drie verschillende kleuren. Geel, zwart en wit. En onder die drie kleuren staat een plaat, of althans onder twee van die drie. Jij mag zo dadelijk de laatste gaan toevoegen via ons fantastische telefoonnummer 0600 505 38. Maar goed, dan moeten we wel voldoen aan één voorwaarde. Dat gaat zo dadelijk jurylid ikzelf bepalen, denk ik. Want ik denk dat Joep nog niet echt hierover nagedacht hebt. Ik wel trouwens. Maar goed, we gaan natuurlijk wel eerst even meenemen. Wat zit er dan in het rad? Nu weet ik niet de administratieve volgorde, maar ik begin gewoon eventjes bij wit. Daar staat I've had the time of my life.
1: We zochten een filmtrack.
0: Nou, dat is gelukt hoor.
1: Ja.
0: En welke film is dit?
1: Ja.
0: Ja, het zal wel, wat is het, Fame, Grease of die andere meuk zijn?
1: Dirty Dancing.
0: Dirty Dancing, tuurlijk. Sorry, ja, ik ben echt niet van de films. Dus deze zou ik ook fout hebben bij de top 2000 quiz en noem maar op. Goed, dan hebben we onder zwart nog... Nee, dat is niet zwart. Onder geel hebben we La Vie en Rose staan van... ik moest even goed, de goede artiest, Louis Armstrong.
1: Zeker.
0: Dus deze. Maar wat is zo goed aan deze versie?
1: Ja, gewoon die rauwe oude stem. Dat is heerlijk.
0: Maar in het paf is natuurlijk wel mooi, hè?
1: Traag. Oh, waanzinnig.
0: Het is trouwens wel veel... Zas heeft er gemaakt. Jacqueline Govaert heeft er zelfs een versie van. Lady Gaga. Emily Watts. Dat zijn er op.
1: Deze staat sinds vorige week in. Het was de plaat die je bij een Michelin sterrenrestaurant zou gaan draaien.
0: Ja, ja.
1: Vorige week kwamen de sterren uit.
0: Ja, ja. Ja, en nu gaan we er een plaat aan toevoegen. Of althans, jij gaat er een plaat aan toevoegen. Via ons welbekende nummer 0600 505 38. Je kunt ons appen. Je kunt ook postduiven sturen of brieven. Maar die komen niet op tijd aan. Waar moet het aan voldoen? Ja, je hebt het misschien wel gehoord ook in het nieuws van de NOS. Ik heb het één keer benoemd. De Albert Heijn heeft te maken met een cyberincident. Ja, dat is dan de vraag. Is het een incidentje? Heeft iemand op de verkeerde knop gedrukt? Of zaten zij toch stiekem op een Russische server die gebombardeerd werd door Oekraïnse drones? Dat kan natuurlijk ook gewoon zo zijn. Hè? Want dat gebeurt dan toevallig op hetzelfde moment. En dan ga je daar toch links aan leggen. Hè? Toch? Ik bedoel, dat kan zomaar. Russisch de
1: connection.
0: Ja, de connection. Daar gaan we het zo ook eventjes over hebben. Joep. Maar de vraag is nog steeds, wat is daar nou precies aan de hand? Nou, dat weten we nog niet. Wat we wel weten is dat misschien het groenteschap er niet vrij bij ligt morgen. Dat de schappen wellicht leeg zijn.
1: En kortingen mislopen.
0: Maar goed, ik zat vooral bij die groenten en het verse dat er een beetje vanaf is. Dus we zijn op zoek naar een plaat die niet gaat over iets vers of misschien een beetje oud is. Of misschien een beetje vuil is. Of misschien is het wel een plaat waar sowieso geen groente bij betrokken is. Stuur het ons op naar 0600 505 38. En dit is Son Mieux, fris en fruitig.

0: Er gaat geen avond voorbij hier op 105. Met Sander Jans achter de knoppen dat er geen Bruno Mars gedraaid wordt. Dus je hoorde hem zojuist met When I Was Your Man hier op 105. Terwijl ik dacht dat we eerder vanavond ook een eentje hadden. Maar goed, het zal eens meevallen met de jongen dat hij er gewoon 2 platen op 1 avond heeft. Hoe mooi is dat? We zijn nog steeds op zoek naar een plaat voor het platenrad. En dan wel eentje te verstaan die gaat over oud fruit of geen fruit. Of... Want het zit namelijk zo, het kan zomaar zijn morgen als je naar de blauwe supermarkt eruit gaat. Dat het fruit- en groentevak leeg is. Want ze hebben te maken met een cyberincident. En ze willen nog niet zeggen of het een cyberaanval is. Maar ja, als iemand op het verkeerde knopje hebt gedrukt en zowel hier in Nederland als in Amerika werken de distributiecentra niet meer goed, dan vraag ik mij ten eerste af welk knopje jij hebt binnen je bedrijf waar je dat allemaal in één keer kan ontregelen. Dus ja, ik hoop dat ze een goede backup hebben en dan morgen weer vrolijk verder kunnen gaan. Wat ik nog het allerergste vind trouwens, Joep, je staat toch tegenover me, ja, dat er dan in het nieuws ook een beetje wordt gedaan alsof we medelijden moeten hebben met de andere supermarkten dat ze nu drukker krijgen.
1: Ja, dat is
0: dat ik echt denk van dat we dan de vertegenwoordiger van de Jumbo oproept om niet te veel boodschappen te gaan doen. Dan denk ik van, rot op, je wil zoveel mogelijk boodschappen verkopen deze week.
2: Voor het geval, hè? Ja. Voordat iedereen
0: weer gaat hamsteren. Ja, zeker. Nou ja, goed, wees daar niet bang voor, mensen. Prep je helemaal vol en zorg dat je alles in huis hebt voor de komende 18 maanden. Goed, heb je nog een plaats voor het platenrad? Stuur hem op. Dit is Teddy Swims en Bad Dreams. Want het is toch een hele slechte droom als jij zonder fruit zit. Ja, je weet het nooit. Je kan wel trouwens nog heel goed houdbare producten krijgen en zo. Dus al die houdbare melk die niet te suipen is, echt die troep. We maken er een rondje van. Dit is Teddy Swims en zo dadelijk de super.

0: Wat een gladde, hè? Alexis Perez, maar dan wel met de Superman Lovers. Midnight Train, want het is bijna middernacht. Maar zover is het nog niet. Het is 10:45. En dat betekent dat we de grande finale van het platenrad gaan spelen. Hier op 105 aan jou de keuze was het. Wat gaan we het rad injagen? En dat moet een plaat zijn die ging over een groot fruittekort bij de blauwe supermarktreus wellicht morgenochtend. Want zij hebben te maken met een cyberincident. En dat klinkt heel vriendelijk eigenlijk. Van zijn ze ergens tegenaan gereden met z'n allen? Nee, ze weten eigenlijk nog niet of het een ongelukje is, of iemand op de verkeerde knop heeft gedrukt, of dat er ergens een hacker is die om de hoek is komen kijken. Goed, dat maakt er niet uit. Wij hebben jou gevraagd om daar wel een plaat bij te zoeken. Er zijn wat dingen binnengekomen. Ik had de microfoon wel open, maar ik hoorde hem nog niet ratelen. Was het mijn fout?
1: Nee, hij stond nog heel erg dicht, maar jij was lekker door aan het praten.
2: Ik had die open gedaan. Je merkt dat je er een tijdje te zijn bent.
0: Ik ben er een tijdje te zijn. Leuk dat je goed, we hebben lol met elkaar. Als je denkt, wie zit er nou nog meer in de studio? Ja, dat is Dagmar. Die hoor je na 11 hier op zender ook luid en duidelijk. Hartstikke gezellig. Zijn we weer eens even in een vol huis. Dat is leuk. Maar dan de plaat in het platenrad. We gaan ze eventjes doorlopen. Onder wit heb ik deze van Jennifer Warne. Hoe heet ze eigenlijk? Jennifer Warnes, hè? Ja, wel. Ik denk dat... Ja, ik zie niet zo goed in die filmklassiekers. Maar I've had the time of my life. Gedraaid worden van voor tot achter. Maar het kan ook worden deze van Louis Armstrong. La Vie en Rose in de super classic versie. Die begint echt hartstikke leuk.
2: Is ook een heerlijke plaats.
0: Heerlijke plaats. 3 minuten lang alleen maar genieten. Romantisch in Parijs langs de Seine.
2: En als je in de auto zit, bijna in slaap.
0: Dat is wel levensgevaarlijk trouwens. Dat is heel gevaarlijk. Goed, we zetten hem uit. Maar wat was er dan binnengekomen? Heel eventjes kijken van Joep. Jij hebt de mailbox voor je neus, denk ik.
2: De mailbox. En dan heeft Frank wat ingestuurd. En Frank die komt met een nummer uit 1923.
0: Goeiedag. Ja.
2: Het nummer is... in Nederland kennen we het ook. Maar hij heeft dus de oude originele versie opgestuurd. En dat is Yes, We Have No Bananas.
0: Ja, van deze. Hij klinkt ook lekker oud.
2: Je merkt dat het 1923 is.
3: We have no bananas.
2: Wij kennen hem van de feestkrakers en de boswachters met natuurlijk... Nee, ik heb geen nee.
1: Bananen. Ja. Is daar daar is dat nummer op gebaseerd.
2: Een hele oude is dit.
0: Dat komt dus hier vandaan.
1: Ah, ja.
0: 1923,
1: deze is opgenomen met een baksteen of zo. Je hoort het nog lekker uit. Inderdaad.
0: Heerlijk, ja. Het is alsof we een LP'tje hebben opgezet met z'n allen. Goed, dat kan hem worden. Maar goed, Dagmar. Hallo, Dagmar. Jij mag het platenrad een slinger gaan geven. Ja. En dat gaat dan helemaal bepalen wat wij in het rad gaan doen. Dus wordt dat wit, I've had the time of my life. Wordt het La Vie en Rose op zwart. Of wordt het geel, Yes, We Have No Bananas. Okay. Hier op 105. Ik zou zeggen, geef een slinger met die veer.
1: Oh, het was een beetje zachter.
2: Oh. Oh, het is weer bijna, hè? Jij hebt meestal, heb jij niet.
0: Ik pak hem gewoon, hè?
2: Nee, het is niet.
0: Nee, het is vanavond niet geworden. Het is vandaag niet geworden The Best Time of My Life of iets dergelijks. Het is ook niet geworden La Vie en Rose, denk ik. Of zeg ik het?
2: Nee, je zegt het
0: je
2: goed.
0: Je zegt het goed, hè? Ja, precies. Het is toch de bananensong uit 1921 of zo ergens. Lekker hoor. Van voor tot achter.

0: the carrots
1: and celery
2: and olives.
3: But we got no bananas today.
1: Who asked you for bananas anyway? Who asked you? I only want a hot dog sandwich. Hot dogs are better than bananas. I always say, ain't it?
4: Oh, yes.
3: We have no bananas.
4: We have no bananas.
5: Ik vind deze kaart een playlist. Ja, zo had hij idee. En hij is volgens de beker. Pam!
6: Ja hoor, nee, dat is een prachtige versie van Louis Prima met Yes We Have No Bananas hier op 105. En ja, daarmee is het 10 voor 11. En nou goed, ik ga het stokje nog niet helemaal overdragen. Maar we hebben er weer een talent in de studio. En dat is voor mij ook wel eventjes geleden. Want de laatste keer dat ik jouw programma overnam, toen was er nog geen één. En nee, daarvoor was het alweer 2, 3,5 maand geleden. Dus toen was er ook geen één.
7: Nou ja, toen was ik...
6: Ja, jij was het. Maar ja, jij was toen nog geen talent meer. Jij wist al dat je mijn spot ging pakken.
7: Nou, weet je, dat heb jij heel snel heb jij dat gezegd, hè? Het is niet dat daar een overgangsperiode in ging. Het was meer volgende week zit jij hier.
6: Ja, nou ja, goed.
8: Maar hoe lang heb jij dit gedaan? 3 maanden talent.
7: Nee.
6: Jaren.
7: Nee.
8: Rudy wilde het maar niet weg hebben. Dat dacht, laat maar zitten daar.
7: Volgende week zit ik een jaar op de radio.
6: Leuk, joh.
7: Dus,
6: ja, leuk. Moeten we gaan vieren. Zeker.
7: Kom je ook?
6: Ja, misschien. Nee. Ik deed er maar één van de drie, Jip.
7: Ja, dat is waar.
6: Goed, we gaan er eventjes door. Want ja, Dagmar zit zo dadelijk hier tussen 11 en 12 op het talentuur. En dat betekent dat je haar een uur lang kan aanschouwen, aanhoren wat je wil. Op de stream of op de radio, wat je net hebt voor je handen. Maar zij doet ook altijd nog eventjes een spelletje.
8: Ja.
6: Hou je van spelletjes?
8: Ik wel.
6: Wat doe je voor spelletjes eigenlijk?
8: Ik ben altijd heel goed, ik word heel fanatiek in Catan. En mijn familie vindt dat heel vervelend.
6: Wij hebben een toernooi met de familie, een Catan-toernooi ieder jaar.
8: Ja, ik vind het geweldig. Ik ben dan ook echt heel vervelend fanatiek.
6: Ik heb geen vrijgezelle broers of zussen meer, maar goed.
8: Dat was anders heel leuk geweest, maar ik weet niet of je dat dan niet meemaken.
6: Ja, maar bij ons is het ook echt ellende, hoor. Het is zwaar diplomatisch en gewoon, er gaan hele flessen whisky s'avonds doorheen voordat een potje af is, hoor. Dat gaat heel,
8: ja,
6: dat
8: het
6: gaat
8: is, ja, allemaal extra regel. Nee.
6: Oké, ik vind het nu al leuk met spelletjes. Goed.
8: Maar ik heb dus een spel. En dat heet dus de Haarlemse Review. En dan heb ik dus elke week een andere review van een plek uit Haarlem en omstreken. En dan kan je als luisteraar raden, of nu jullie dus in dit geval, welke review het is en over welke plek dit gaat.
6: Dus, klinkt als een superspannend spel.
8: Ja. Maar,
6: ik moet er wel bij zeggen, ik woon al heel wat jaren niet meer in de stad, maar...
7: Hebt soms ook echt oude klassiekers, hè?
8: Vorige week had ik de ruïne, volgens mij. Ja. De ruïne van Brederode.
6: Ja. Nooit dat van, fietste hoor. Ik wel eens langs, ja. Een paar maanden geleden.
8: Je kent de ruïne van Brederode niet, dat vond ik ook wel een beetje...
6: Nou, ik kende het eigenlijk omdat ik er toevallig... Ik was bij de Grand Prix van Zandvoort, sliep ik bij vrienden van ons in IJmuiden. En toen ging ik op mijn fiets iedere ochtend er langs. Dus toen wist ik wel wat dat was.
8: Op een gegeven moment denk je, wat is dat voor een soort bakstenen toren?
7: Exact. Die week ervoor kwam wel goed. Dus het is een 50% kans.
6: Okay. Nou, we zijn nu z'n tweeën, dus ik zeg
8: daarom,
6: 75.
8: Je hebt meer.
6: Let's go.
8: Komt-ie. Ik heb niet veel te zeggen, behalve dat de service geweldig is en het voelt alsof je thuis bent. Daarom raad ik zeker aan om ook binnen te genieten. Het voelt net als een stamkroeg, maar dan voor mensen die van groente houden.
6: Huh? Groente? Dan voor mensen
7: geen
6: van...
7: Albert Heijn.
6: Nee, want die heeft geen groente meer. Morgen.
8: Die hebben ze niet meer.
6: Jeetje. Is dat die daktras? Hoe heet het? Die dakkas?
7: Nee.
6: Dat is toch ook een beetje vegan toko?
7: Nee. Ja?
8: Nee, dat is het in ieder geval niet.
7: Is het een winkel of is het een horecagelegenheid?
8: Het is een... Ja, je kan het een horecagelegenheid noemen. Ik denk dat je iets verder buiten de gebaande...
7: Buiten de gracht.
6: Buiten de grachten.
8: Nee. Het zit in het centrum. Maar het kan, het kan eventueel, het zijn meerdere plekken kan het zijn.
6: Het zijn meerdere vestigingen.
8: Het is, ja.
6: Kan het ook gewoon een soort ecoplaza zijn of zo?
8: Ja, kan.
6: Maar dan een wat lokalere variant.
7: Ik denk wil je hem nog een keer herhalen?
8: Ik heb hier niet veel over te zeggen, behalve dat de service geweldig is en het voelt alsof je thuis bent. Daarom raad ik zeker aan om ook lekker binnen te genieten. Het voelt als een stamkroeg, maar dan voor mensen die van groente houden.
7: Dat vind ik zo raar. Een bibliotheek?
6: Het is toch daarom ook om binnen te genieten. Als het buiten lekker weer is, ga je toch lekker buiten blijven. Dan ga je toch niet naar binnen. Daarom moest ik aan die dakkas denken.
7: Ja, snap ik.
8: Ik vond het wel een goede gok.
6: Maar, shitje.
7: Wat is jouw definitieve antwoord, Sander?
6: Ik denk de stad Schouwburg van Haarlem.
7: Dan ga ik voor...
8: Die kan ik ook nog wel een keertje doen. Dat is ook wel leuk, denk ik.
7: De Plantage.
8: Het is de coffeeshop, de Empire.
6: Oh, ja, ja. Jeetje, maar dat is ook iemand die heeft een review geschreven toen hij al helemaal van de wereld was.
8: Ik moet ook zeggen dat het heel veel 5-sterren reviews waren. En ik denk dat zij gewoon op dat moment die telefoon, die review doen. Van, het vult nu maar even lekker in.
6: Ja, dat is een goed moment.
8: Ja.
6: Leuk. Ja, mooi. Precies. Nou ja, goed, de coffeeshop.
7: Nieuwe kans.
6: Ja. Dan, ik weet niet of ik erbij ben, maar ik luister wel en dan doe ik op de achtergrond wel mee.
8: Kan je inbellen.
6: Kan ik inbellen. Ik weet niet of ik wakker ben tegen die tijd, maar goed. Sava. Hartstikke mooi. Ik ga hem afronden. Dank jullie hartelijk voor jullie tijd, Dagmar Jupe, om een deel te zijn van deze 105% Jupe, maar dan met 2% Jupe en 103% Jansen. En volgende week gewoon weer... Wie gaat hem volgende week doen, Jupe? Weet je dat al?
7: Hoe bedoel je volgende week?
6: Doe jij hem zelf volgende week?
7: Volgende week doe ik hem weer zelf.
6: Oh, leuk. Ja. Dan heb je volgende week gewoon weer 105% Jupe, want hij neemt altijd zichzelf mee en nog iets extra's hier op 105. Dus dadelijk een heel uur Dagmar in het talentuur hier op 105. En ik sluit af met Lenny Kravitz. En Arnie. En we moeten natuurlijk wel één ding altijd eventjes doen als ik op de zender zit. Hè? Zijn jullie er klaar voor? Dagmar, weet jij het ook? Ik tel af en dan doe je gewoon mee. 3, 2, 1. Tot volgende week.
8: Tot volgende week.
6: Serieus jongens, even opnieuw. Dit kan toch niet? 1, 2, 3.
8: Tot volgende week.
6: Hartstikke mooi.

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ach, hoezo niet? Brug staat vast, alle uur.
0: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
1: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 11 uur.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatsverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk 250.000 euro vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer: opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. 105 talent.
5: Een hele goede avond. Zometeen David Bowie, maar eerst de Bonnie.

Ja, de police met Message in a Bottle. En goedenavond, het is ondertussen alweer 10:08. En welkom bij het laatste uurtje van de maandag op Haarlem 105. En mijn naam is Dagmar en komend uur ga ik weer heerlijke nummers voor je draaien. Van pop tot nostalgische 80's en 90's. En niet te vergeten heb ik ook zo weer een kerstverse Haarlemse review voor je klaarstaan. Maar daar zo na David Bowie met Heroes weer meer over. Ja, en ik vind dat toch eigenlijk altijd zo'n lekker nummer. Ik vind het altijd zo'n nummer dat je keihard in de auto aan kan zetten. Dus als je in de auto zit, doe dat vooral lekker. Heroes met David Bowie.

Ja, I feel like dancing. Zo voel ik mij eigenlijk ook altijd op de maandagavond. Want wat gaat de week alweer snel? Dat betekent dat het zo namelijk alweer tijd is voor de Haarlemse Review. En ik heb weer gewoon een opvallende recensie voor je klaarstaan van een plek in Haarlem en omstreken. En aan jou de vraag over welke plek dit zo gaat en hoeveel sterren dit heeft. Maar daar hoor je zo meer over na dit geweldige nummer. She Moves van Elle Farman en Graham Candy. Nou, nog meer nummers waar je op kan dansen op de maandag als je er zin in hebt.

Ja, She Moves van Ella Farman en Graham. En dan zijn we ondertussen alweer aangekomen bij de Haarlemse Review. En voor als je net bent ingetuned, dit is altijd een item wat ik elke week heb bij Haarlem Talent. En dat is dus, ik lees een review voor uit een plek van Haarlem en omstreken. En jij als luisteraar kan raden welke plek dit is en hoeveel sterren het heeft. En dit kan gaan van fietsenwinkel tot zwembad tot politiekantoor. Het kan de allergekste dingen zijn. Ik vind het ook altijd zo grappig met dat mensen überhaupt reviews schrijven over hele rare dingen. Maar vandaar dus dit kleine itempje er even lekker tussendoor. En denk je het te weten, stuur het dan op naar 0600 500 538. En dan krijg je de eeuwige roem zo. Oké, zit je klaar? Komt-ie. Ben hier met mijn date geëindigd en erg lastig te peilen of ze het leuk vond. Ik heb de tijd van mijn leven gehad, maar ze leek geagiteerd. Conclusie, niet om te daten. Tja, en mocht je het nou allemaal echt niet weten, na het volgende nummer straks krijg je een hint. Want ik snap dat deze misschien een beetje cryptisch is, maar we moeten het ook niet te makkelijk voor je gaan maken. Anders dan is het helemaal niet meer leuk om mee te doen. Dus daarom eerst John Allen. Daarna hoor je ook nog de Spin Doctors. Maar eerst The Wolves Are Running. En dan het goede antwoord natuurlijk van de Haarlemse Review.

John Allen en The Wolves Are Running. Wij waren ondertussen bezig met de Haarlemse Review. En ja, ik weet niet of je, of je erachter bent gekomen, maar ik zal hem nog even voor je herhalen. Een review uit Haarlem en omstreken. En aan jou de vraag over welke plek dit gaat. Komt-ie. Ben hier met mijn date geëindigd en erg lastig te peilen of ze het leuk vond. Ik heb de tijd van mijn leven gehad, maar ze leek geagiteerd. Conclusie, niet om te daten. En ik zei het net al, het is misschien nog een beetje moeilijk, maar een kleine tip misschien. Je gaat hier meestal niet vrijwillig of bewust naartoe. Het kan ook zonder date. Heel vaak ben je er met je vrienden. En ik weet niet of het je dan al wat zegt. Maar dan zal ik het maar gewoon zeggen. Het is de Hapwat in Haarlem Centrum. Voor degenen die het niet kennen, de snackbar in de stad. Ik ben er persoonlijk al een tijdje niet meer geweest, maar altijd blij. Maar ik moet ook zeggen dat ik ook niet zo snel op date zou gaan naar de Hapwat. Tenzij je daarvoor heel leuk in de club hebt staan dansen. Maar dat was voor deze persoon dus niet, denk ik, met diegene waarmee die was. Tja, zoals ik al eerder zei, er zitten altijd de gekste reviews zetten mensen weer op. En nu dus bij de Hapwat in Haarlem. En dit was alweer de Haarlemse Review van deze week. En jij kan ondertussen zo lekker verder luisteren naar Haarlem 105. Naar de Spindokters. Sorry, ik zat even te kijken. Het hele systeem staat overhoop. Maar de Spindokters. Je hoort het hier op Haarlem 105 Talent.

met Klingande. Ja, toch altijd zo'n heerlijk iconisch nummertje. En over iconische nummers gesproken. Britney Spears die heeft afgelopen vrijdag een niet eerder uitgebrachte samenwerking met Justin Timberlake online gezet. Melden verschillende Amerikaanse media zoals Rolling Stone. Het nummer is een voorproefje op het 25-jarige bestaan van haar album Britney, dat op 6 november opnieuw verschijnt. En het nummer met de titel She Will Never Be Mine werd oorspronkelijk opgenomen voor haar derde album Britney uit 2001. Maar het werd nooit afgemaakt en uiteindelijk werd de plaat geschrapt om ruimte te maken voor andere nummers. Maar daar is hij dan nu eindelijk. Haar nummer, dat eigenlijk dus al heel lang bestaat. Maar nu dus pas de wereld ingebracht. En ik moet zeggen dat ik hem nog niet helemaal in één keer in één rat heb afgeluisterd. Dus we gaan samen lekker naar het nummer luisteren voor als je hem ook nog niet hebt gehoord. Komt-ie. She'll never be me. In plaats van she'll never be mine. Nou, weten we ook weer. Britney Spears, komt-ie.

Ja, She'll Never Be Me van Britney Spears. Echt zonde dat dit nog niet eerder uit is gebracht. Want ik heb het nu dus in één keer gehoord. Want dit nummer is vrijdag uitgekomen. Nadat het een tijdje dus op hold heeft gestaan. Tja, ik vind het een eerlijk nummer. En ik denk dat het wel vaak gedraaid gaat worden. Straks ook weer wat is het? 25-jarig bestaan ook weer is. Zometeen heb je ook weer een nieuwe item van me te goed. En dat is, bestaat dit echt in Haarlem? En ik geef je straks 3 plekken in Haarlem en omstreken. En 1 daarvan bestaat. Helaas de andere 2 niet. Dat mocht heel leuk zijn. Maar daar hoor je zo meer over. Maar eerst Oh Laka Laka La van Enrique Iglesias. MUZIEK

Oulaka laka la van Enrique. Nou, ik kan zijn naam nooit uitspreken. Enrique Iglesias, echt. Ik kan het nog zo vaak proberen. Nou, het is net goed gegaan. Ondertussen is het alweer tijd voor Bestaat dit echt in Haarlem? Dat heb ik bedacht naar aanleiding van mijn Haarlem 105 talenten programma. En dat is een item waarin je dus drie plekken in Haarlem en omstreken zo hoort. En daarvan is er eentje helaas waar en de andere twee dus niet. En jij kan dus raden welke, of welke er waar is en welke niet. En weet je het goede antwoord, stuurt dan op naar 06-105-105-38. En wie weet kom jij zo in de uitzending. Komt-ie. Ik heb het een beetje in hetzelfde thema gehouden, maar dat ga je zo horen wat voor thema dat is. Dan gaan we gewoon beginnen. Optie A. In Haarlem is een museum dat helemaal gewijd is aan draaiorgels. Je kunt daar verschillende orgels bekijken en horen spelen. B. In Heemstede staat een museum waar je alleen maar oude telefoons kunt bekijken. En waarmee je zelfs nog naar andere museumbezoekers kunt bellen. En C. In Bloemendaal is er een museum waar oude kermisattracties op miniatuurformaat staan. Die bezoekers kunnen zelf kunnen bedienen en kopen. Ja, nou ja, ik denk dat je het thema wel kan raden. Het thema is musea. En nogmaals, mocht je het weten, stuur dan naar 06-105-105-38. En dan hoor je het zo na de Black Eyed Peas.

Maskenada van de Black Eyed Peas. Ja, heerlijk. En ondertussen waren wij bezig met... Bestaat dit echt in Haarlem? Ik had je 3 verschillende plekken in Haarlem gegeven. En jij kan raden welke plek het is. Welke plek er echt bestaat en welke niet. 2 daarvan zijn er helaas niet waar. En eentje daarvan is dus wel waar. En ik zal ze nog snel voor je herhalen voor als je net bent ingetuned. En ik krijg daarna gelukkig ook gelijk het goede antwoord. Optie A. In Haarlem is er een museum dat helemaal gewijd is aan draaiorgels. Je kunt er verschillende orgels bekijken en horen spelen. Optie B. In Heemstede staat een museum waar je alleen maar oude telefoons kunt bekijken. En waarmee je zelfs nog naar andere museumbezoekers kunt bellen. En C. In Bloemendaal is een museum waar oude kermisattracties op miniatuurformaat staan. Die bezoekers zelf kunnen bedienen en kopen. Tja, en misschien zitten jullie nu allemaal naar de radio te schreeuwen en zeggen... Dag maar, wij weten dit al lang. Maar ik wist dit tot ik denk 2 maanden geleden niet dat dit bestond. En het is optie A. Want in de Waardepolder op Kupersweg 3 zit dus echt een draaiorgelmuseum. En ik vond dit zo niche en ik had er echt nog nooit van gehoord. Maar ik vind het superleuk. En daar kan je dus allerlei draaiorgels bekijken en horen spelen. Dus mocht je op een zondag denken, want ze zijn alleen op zondag open. Goh, ik heb zin in een middagje draaiorgels. Dan weet je waar je moet zijn op Kupersweg 3 in de Waardepolder. En het mooie is, het is gewoon helemaal gratis. Dus hartstikke leuke sidequest eigenlijk, ja. Dus mocht je daar zin in hebben, het staat er nog steeds. Het is gewoon open, bijna altijd. Want volgens mij wordt het gerund door allemaal vrijwilligers. En dit was alweer Bestaat dit echt in Haarlem? Ja, die andere 2 waren helaas niet waar. Maar misschien nog een leuke tip voor Heemstede en Bloemendaal... om daar ook nog wat rare musea neer te zetten. Ondertussen kan jij zo lekker weer verder luisteren naar On Your Shoulders van Chess Special... op Haarlem 105 hier.

0: dies.
1: Ja, en dan het weer. Vannacht blijft het droog in Haarlem en koelt het af tot een graad of 14. Morgen wordt het weer een absolute herfstdag met in de middag wat wind en hier en daar een paar kleine regenbuitjes. De zon laat zich deze week voorlopig nog even op zich wachten. En om dat zonnetje toch nog een beetje bij jou in huis of thuis op de bank te brengen, heb ik weer de volgende plaat voor je klaarstaan. Sunny van Boney M.

Honey van Brother Wallace. En ja, ondertussen zijn we alweer bijna bij het einde van de show aangekomen. Van Haarlem 105 Talent. En mijn naam is Dagmar. En dat was hem dus alweer voor deze week. Maar niet getreurd, want volgende week maandag ben ik van 11 tot 12 uur 's avonds gewoon weer lekker bij je terug. Voor meer Haarlemse feitjes en lekkere muziek. En morgen van 7 tot 10 uur is mijn lieftallige collega Rob Jonker er weer voor je. Met een schitterende ochtendshow. En tot die tijd non-stop muziek en een hele fijne avond. En tot volgende week. Ik heb nog een laatste plaatje voor je aanstaan. Back for More van Hatiras. Een lekkere knaller om zo de week weer mee te beginnen.

0: Dit is 105. Het is middernacht.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. En ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

soms okura, acht gangen. Soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Soms kom de garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes. Soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks.

soms. Soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht, soms. Soms weekend, vanaf maandag, soms. Soms allemaal chicks,

elke dag. Soms balen, soms huilen, soms. Soms liever niet naar buiten, soms. Soms bang zijn voor later.

De mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen voorbij als HSL-treinen of sneller Concordes waarschijnlijk.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AFD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een 250.000 vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ach, hoezo niet? Rust staat vast, al een uur.
0: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
1: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 2:00.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda Yong Langyue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Langyue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking, de